0: vibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nou, de fans van Shakira die zijn natuurlijk hartstikke blij. En het geldt ook voor Burna Boy. Want hun hebben namelijk het thema voor 2026 gekozen, dus door FIFA. Wat een hit, hè? Die Die, nu al dus inderdaad een van de hits op dit moment. Wat betreft Mondiaal 2026. Oké. 8 uur geweest. Tweede gedeelte gaat dus nu in. Hey zeg, blij dat je erbij bent en blijf hangen tot 9 uur voor een nieuwe ambiente. Mijn naam is David Ariza en presenteer wekelijks de zondagavondshow in 120 minuten. Met gezellig met onder andere ook lekkere veel tropische muziek. Ik heb even heel snel het lijstje nagegaan en de singles voor vanavond zijn allemaal lekker kort. De langste is ook alweer binnen 5 minuten, dus dat komt lekker uit, want dan kan ik heel veel draaien in de komende uren. Je kent inmiddels wel het karakter van dit programma. Geen interview, geen ingewikkelde onderwerpen. Nee, dat doen we niet aan. Eventjes lekker rust, veel muziek. En zo maak je inderdaad het weekend helemaal af. In principe, zoals je weet, draai ik dus eigenlijk van alles. Maar de meeste hits komen wel uit de jaren 80 en 90. En dat heeft te maken natuurlijk met het formaat van Paradise FM. Maar daarnaast draai ik ook nog muziek uit de jaren 70. En ook een aantal leuke nieuwe die dus binnen zijn gekomen. Dus hou je dus van alles en nog wat. Blijf dan gewoon lekker hangen.
1: It's the weekend, and this is David Ariza.
0: Het is in principe best wel een tijd geleden dat ik met een bachata begin, zo aan een nieuwe uur. Maar vandaag dacht ik wel, weet je wat, na zoveel weken laat ik me vandaag gewoon lekker met een bachata beginnen. Dus, wij gaan naar Puerto Rico en daar ontmoeten we Chayanne bij

altijd goed uit. 'S Morgens vroeg tot 's avonds laat. Je weet het, sommige hits is moeilijk aan te horen in de vroege ochtenduren. Of een beetje saai in de avonduren. Nee, maar bachata klopt altijd wel. Dus is niet verbonden aan een vaste tijd. Muziek van Chayanne. Het is een artiest uit Puerto Rico. Normaal zingt hij heel veel ballada's. Maar dit keer dus met een bachata. En het heet Bailando Bachata. Ik weet niet precies hoe het bij jou zit, maar ik zit in ieder geval lekker bij. Heerlijk zo, een laatste uur van je weekend met lekkere muziek op 103.1 MHz. En dit is natuurlijk een lekker voorbeeld, muziek uit de jaren 70. De Doobie Brothers, Scoochie Muziek.

Lekker zat, hè? Muziek uit de jaren 70 van de Doobie Brothers. Listen to the music. En de stereo van vroeger, ja, dat vond ik altijd zo mooi. De stereo van vroeger hoor je echt werkelijk van alles door één speaker. En een ander gedeelte hoor je door een andere speaker. En de laatste jaren, ja, is het gewoon weer bijna mono, naar mijn gevoel. Ja, misschien denk je het anders over, helemaal niet erg, maar zo vind ik het inderdaad, zo klinken. De Doobie Brothers zijn begonnen in 1970 tot 1983. Daarna zijn ze eentjes gestopt en gingen nog eventjes door in 1987. Bestond zo'n beetje uit 9 muzikanten. Voor ons, meest bekend natuurlijk Mike McDonald, en die is later doorgegaan als solist. Daarvan kennen we natuurlijk I Keep Forgetting. Die zal je voor de andere keer horen in dit programma. Hier op Curaçao hadden ze 4 hits. Niet veel, maar alle 4 waren wel hele grote hits. Naast natuurlijk zojuist genoemde Listen to the Music hadden we ook nog te maken met What I Fool Believe. Nou, die ligt ook niet om. Nee toch? Hey, hey, hey, hey, hey. Tadja Dominga Nochi. En dit is Ambiente, natuurlijk Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Wij gaan naar Aruba. Tijdje niks van hem gehoord. Hij is wat rustiger de laatste jaren. Maar leuke hits heeft hij wel gemaakt.

0: Leuk. Leuk om dit nog een keer terug te horen. Muziek uit de jaren 80 van Samantha Fox. And Nothing's Gonna Stop Me Now. Ja, brengt dus heel leuke herinnering weer naar boven.
1: Dit is Ambiente met David Ariza.
0: De leukste, allermooiste Latino hits hoor je zondagavond op Paradise FM. En in december wordt ze 70 jaar. En ze zingt nog steeds. In Mexico noemen ze haar tot de dag van vandaag Diva de la America Ronca de Oro. Dat vanwege toch haar wat heerste stem. Daarmee bereikt ze dus heel veel in haar talenten als zangeres. Hier is muziek van Ana Gabriel. Tú a mí no me interesas. In jou ben ik in ieder geval niet meer geïnteresseerd.

0: Ik weet niet precies waarom, maar in jou ben ik in ieder geval niet meer geïnteresseerd. En ik ben eerlijk, dus ik vertel het voordat iemand anders dat aan jou zou laten weten. Dat zijn dus de woorden van Ana Gabriel. Tu a mí no me interesas. Wat een zondagavond. Hoe gaat het met je? Ik hoop dat je echt een lekker weekend mag hebben. En dat je mag genieten van de laatste uren van jouw eerlijke, heerlijke zondagavond. Warm? Ja, dat is het. Maar het wordt warmer. Zeker in augustus, september en een gedeelte van oktober. Dus hou je vast. Het enige wat ik kan zeggen is gewoon lekker katoenen kleden aantrekken en veel water drinken. Geen zoete drank, want dat wordt alleen maar erger. El Niño doet dus wat hij moet doen. Dat is warmte brengen, droogte en weinig regen voor ons. In ieder geval, gezamenlijk komen we wel doorheen. Dit is Paradise FM Ambiente. En maar Ambiente gaat ook de lucht in Nederland. Bonocci aan alle luisteraars dus in Holland. En die kunnen ons bereiken via Havenstad Radio. Het geluid van de stad, dat ligt allemaal in Rotterdam. Daar ontvangen ze ook Ambiente. Maar in ieder geval, het programma wordt wel hier op Curaçao gemaakt. In de studio's van Paradise FM. Mijn naam is David Ariza. Precies dezelfde naam als mijn vader. En ik presenteer Ambiente wekelijks zondagavond 7 en 9 uur. Wil je ons op een andere manier bereiken? Dat kan via paradisefm.cw. Contact via app? Jesus, dat kan. Via 675-1031. Dat is voor de algemene informatie of reacties op onze programmering. Maar wil je mij bereiken op dit moment? Dat kan natuurlijk ook. En dat kan je doen op 5-21-10-10. Het hele team van dit radiostation wacht gewoon lekker op jouw reacties.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM. Ambiente. Ambiente. Ambiente.

0: Eppa. Muziek van Peggy G en Eppa. Je voelt het, de zomerperiode komt eraan, hoewel het hier altijd zomer is. Maar toch, de zomerperiode komt eraan en Peggy G maakt gelijk gebruik hiervan. Eppa dus van Peggy G en niet te vergissen met Karol G. Dat is weer heel iemand anders. Maar verwarrend is het. Ben ik met je eens.
1: Ambiente.
0: September komt eraan. Ja, over een paar maanden er is weer tijd voor Curaçao North Sea Jazz. Ben je er klaar voor? Even hard sparen. En zeker voor de salsa-liefhebbers, want Rubén Blades komt naar Curaçao. Rubén Blades, ook wel genoemd Rubén Blades, is een artiest uit Panama, Is een expert in het salsa in combinatie met jazz. Hier heb je hem met een van zijn hits, Caminando.

je voelt, hè? Het is een combinatie van jazz en salsa. Ruben Blades is inmiddels 77 jaar en is dus nog steeds actief. Je kan dus in vivo meemaken in september in de volgende Curaçao North Sea Jazz. Oei, oei, oei, wat kan een zondagavond toch heerlijk zijn, hè? Lekker luieren in een TV-chair en dan nog luisteren naar de radio. Zometeen muziek van Nazareth uit de jaren 70, maar eerst even Steve Winwood. Hier is Higher Love.

0: geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
1: Ambiente. Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

Dat moet hem zijn, dat moet hem zijn. Een puur Antilliaanse wals. Ja, geen Engelse wals, maar een puur Antilliaanse wals. Ik zeg wel Antilliaanse, dat is natuurlijk allemaal al tussen haakjes, want Antillen bestaat al lang niet meer. Maar in ieder geval om het boel toch een beetje duidelijk te maken. Het is een wals die dus wordt gespeeld hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Muziek uit Aruba. Een zeer bekende pianist, Padu Lampe. Beter bekend als Padu del Caribe. Een hele bekende pianist, overleden in 2019. En was dan actief zeg maar, in de jaren 60 met muziek. Padu del Caribe dus was één van de pianisten die we dus kennen van Aruba, Bonaire en Curaçao. Daarnaast hadden we ook nog Domenico Herrera en natuurlijk ook Norman Moron. Allebei zeg maar in dezelfde richting. Veel piano spelen en allerlei Antilliaanse ritmen. Padu del Caribe dus, zijn enige vocale track die hij ooit heeft gemaakt. Voor de rest had hij dus inderdaad heel veel muziek gemaakt, maar allemaal gewoon achter de piano met een band erbij en over het algemeen dus gewoon weg instrumentaal. Zijn enige vocale opname dus was A Bosso. Drie grote pianisten hadden we dus in dezelfde richting. Padu del Caribe dus uit Aruba, Domenico Herrera uit Bonaire en ons eigen Norman Moron. Zo zie je maar weer, in Ambiente hoor je werkelijk van alles. Dan nu, pop in het Spaans. Hier is muziek van Haitiana.

misschien, heel misschien heeft ze een hele mooie toekomst. Een nieuwe ster dus vanavond in Ambiente. Aitiana, zo heet ze. En Super Estrella. Dus, ik heb het niet over Haitiana. Dat zijn die lieve mensen uit Haiti. Maar ik heb het over Aitiana. Zo heet ze, in ieder geval. Goed, voor de volgende gaan we naar 1987. Hier is Susan Vega met My Name is Luca.

dat was dus uiteindelijk haar boodschap. Susan Vega, My Name is Luca. Ja, 14 juni 2026. Sowieso een onvergetelijke dag. Hoe het dan ook draait of keert. Historico, dat zeer zeker. Hey, zeg, ik ga naar huis. Het was een lange dag voor vandaag. Ik wens je nog een hele prettige zondagavond. En volgende week ben ik weer met een nieuwe Ambiente op Paradise FM. Nog even de groeten voor de mensen in Nederlands. Via Havenstad Radio. Mijn naam is David Arisa. Ik wens je een bon simang. En ik ga eruit met Shahari. Dezelfde meneer van Bontardi Bontardi. Que bo telefoon. Hier is hij dan met Lollipop. Doei!

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger heeft een hoge functionaris van Hezbollah gedood, die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de ontvoering en moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Moussa Dagdouk werd vrijdag gedood bij een precisieaanval ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Dagdouk leidde de operationele planning van Hezbollah tegen Israëlische soldaten langs de grens met Libanon. Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 mensen omgekomen. De staatspolitie meldt dat het ongeval plaatsvond nabij de Butler Memorial Airport. Onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger heeft een hoge functionaris van Hezbollah gedood die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de ontvoering en moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Moussa Dagdouk werd vrijdag gedood bij een precisieaanval ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Dagdouk leidde de operationele planning van Hezbollah tegen Israëlische soldaten langs de grens met Libanon. Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 mensen omgekomen. De staatspolitie meldt dat het ongeval plaatsvond nabij de Butler Memorial Airport. Onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger heeft een hoge functionaris van Hezbollah gedood die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de ontvoering en moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Moussa Dagdouk werd vrijdag gedood bij een precisieaanval ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Dagdouk leidde de operationele planning van Hezbollah tegen Israëlische soldaten langs de grens met Libanon. Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 mensen omgekomen. De staatspolitie meldt dat het ongeval plaatsvond nabij de Butler Memorial Airport. Onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerden met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger heeft een hoge functionaris van Hezbollah gedood, die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de ontvoering en moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Moussa Dagdouk werd vrijdag gedood bij een precisieaanval ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Dagdouk leidde de operationele planning van Hezbollah tegen Israëlische soldaten langs de grens met Libanon. Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 mensen omgekomen. De staatspolitie meldt dat het ongeval plaatsvond nabij de Butler Memorial Airport. Onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger heeft een hoge functionaris van Hezbollah gedood die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de ontvoering en moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Moussa Dagdouk werd vrijdag gedood bij een precisieaanval ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Dagdouk leidde de operationele planning van Hezbollah tegen Israëlische soldaten langs de grens met Libanon. Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 mensen omgekomen. De staatspolitie meldt dat het ongeval plaatsvond nabij de Butler Memorial Airport. Onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger heeft een hoge functionaris van Hezbollah gedood, die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de ontvoering en moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Moussa Dagdouk werd vrijdag gedood bij een precisieaanval ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Dagdouk leidde de operationele planning van Hezbollah tegen Israëlische soldaten langs de grens met Libanon. Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 mensen omgekomen. De staatspolitie meldt dat het ongeval plaatsvond nabij de Butler Memorial Airport. Onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een toerist is vrijdagavond gered na uren vermist te zijn geweest in de natuur van San Pedro. De man vertrok rond 3:30 voor een wandeling, maar keerde niet terug. Hij werd gevonden op een rotswand en met een helikopter van de kustwacht naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg. 7 jongeren hebben op marinekazerne Suffisant hun baret en certificaat ontvangen. Ze hebben de eerste fase van het sociaal vormingstraject Un Comienzo Nobo afgerond. De groep gaat nu door naar een leerwerktraject om hen voor te bereiden op een baan. Een nieuwe opleidingsronde start in augustus voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Aanmelden kan via WhatsApp op het nummer 563-66-556. Dan nog internationaal nieuws. De internationale missie om de veilige doorvaart in de Straat van Hormuz te garanderen kan snel worden ingezet. Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot zei dit maandag in Luxemburg. Frankrijk leidt de internationale coalitie die, na een vredesakkoord, de scheepvaart in de Straat van Hormuz moet hervatten. De missie is strikt defensief en opereert onafhankelijk van de Verenigde Staten en Iran. Nederland heeft ook toegezegd bij te dragen, afhankelijk van de deal tussen de Verenigde Staten en Iran die vrijdag wordt ondertekend. Libanon is niet op de hoogte van de details van het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Een Libanese functionaris meldt dat de overeenkomst een eerste stap moet zijn naar het beëindigen van de Iran-oorlog, inclusief de strijd in Libanon. Iran en de Verenigde Staten zullen na de ondertekening op vrijdag 60 dagen uittrekken voor nieuwe onderhandelingen. De tekst van het akkoord is nog niet gepubliceerd. Marius Borg Heuby reageert maandag niet direct op de opgelegde straf. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit neemt de tijd om het volledige vonnis te bestuderen en overweegt later of hij in beroep gaat. De rechtbank in Oslo legde hem een celstraf van 4 jaar op. Heuby werd vrijgesproken van 2 van de 4 verkrachtingen en is beschuldigd van 40 strafbare feiten, waaronder huiselijk geweld, diefstal en drugsgerelateerde overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nossa alegria, tudo em ocupação. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
7: Dit

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Een mooiere boodschap na gisteren kan eigenlijk niet, hè? Don't worry, be happy. Het is Bobby McFerrin op Paradise FM. Van harte goedemorgen. De maandagochtend, het regent buiten, het onweert buiten. Maar Curaçao heeft op het WK gespeeld. Ja, wat een wedstrijd, hè? Je kon niet opstaan. Je kon je ogen niet dicht doen. Of Duitsland had weer gescoord. Maar dat maakt

Antebellum, met is Paradise FM. Van harte goedemorgen deze maandagochtend, de 15e van juni. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd, terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone. Want ja, die wereld die draait maar door en door, hè. De Verenigde Staten en Iran die hebben een reeks afspraken gemaakt die de spanningen tussen beide landen moeten verminderen. Maar volgens betrokken diplomaten gaat het vooral om een eerste stap. De afspraak richtte zich onder meer op het beperken van militaire escalatie en het hervatten van de diplomatiek. Grote twistpunten, zoals het Iraanse nucleaire programma, sancties en de rol van Iran in de regio, blijven voorlopig onopgelost. Analisten zien het akkoord daarom vooral als een poging om een basis te leggen voor een langdurige onderhandeling. En dan ja, toch een beetje shocking breaking nieuws rondom de wedstrijd die wij gisteren hebben gespeeld tegen Duitsland. Althans, dat nieuws dat gaat niet over ons, maar over de scheidsrechter van de VAR. De internationale discriminatiewaakhond die heeft de FIFA gevraagd om die scheidsrechter van het WK voetbal naar huis te sturen. De arbiter die zou voorafgaand aan onze wedstrijd dus een handgebaar hebben gemaakt dat in verschillende landen wordt geassocieerd met extreemrechtse groeperingen. Het is zeg maar zo'n omgedraaide ook alles is oké gebaar. He, wat je normaal doet met je vingers, met je wijsvinger raak je het puntje van je duim aan. He, en dan doe je ja, oké. Okay, maar als je dat ondersteboven draait, dan is het een symbool voor extreemrechts. De FIFA die onderzoekt nu de zaak, terwijl de mensenrechtenorganisaties aandringen op een snelle en duidelijke reactie. Ja, en dan naar Ecuador, want daar wordt bier goedkoper deze periode. Want voetbalfans daar die kunnen tijdens het WK goedkoper bier kopen dankzij een tijdelijke belastingverlaging van de president zelf, Daniel Noboa. De maatregel die geldt specifiek gedurende het toernooi en is bedoeld om het WK-feest voor supporters betaalbaarder te maken. De overheid verwachtte bovendien dat de actie extra omzet oplevert voor de horeca, de winkels en de brouwerijen. Het besluit heeft heel veel aandacht gekregen, omdat belastingverlagingen normaal gesproken worden ingezet om economische problemen aan te pakken en niet om een sportevenement te vieren. Maar op zich is dat niks op tegen, toch, zou je zeggen. Dan moet ik komend weekend, meen ik, hè? Ja, tegen Ecuador. Dus dat vieren wij met een pilsje in de hand. Lekker zeg. Nou, ben je weer bijgepraat. Zometeen de laatste lokale.

0: acties. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Hey, chi vuole i pone de Bomaggi? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa de Bomaggi. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio. Tursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e ola blu.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Calle Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avescurazao.com.
6: Van harte, goedemorgen. Het is Paralyze FM op je maandagochtend, de 15e van juni. We praten hierbij. Het laatste nieuws van 6:30 krijg je van mij. Want Nelly is nog onderweg. Er is een toerist afgelopen vrijdagavond met de schrik vrijgekomen nadat hij urenlang vermist was in de ruige natuur van San Pedro. De man vertrok die middag rond 4:30 om te gaan wandelen, maar keerde niet terug. Toen ze kennis zelf op onderzoek uitgingen, hoorden zij rond 22:00 's avonds de stem van de man. De politie was inmiddels ook uitgerukt vanwege de

0: tieren op een rotswand. De helikopter heeft de man van de rotsen gehaald en overgevlogen naar de basis op Hato. Vanaf daar is hij per ambulance met spoed overgebracht naar de spoedeisende hulp van het CMC voor medische verzorging. En het was een dag vol pure emotie en geschiedenis in Houston. Curaçao heeft gistermiddag zijn allereerste WK-wedstrijd ooit gespeeld. En hoewel grootmacht Duitsland met 7-1 te sterk was, overheerst de absolute trots. 6000 uitzinnige Curaçaose fans die zorgden voor een fantastische sfeer in het stadion. Al voor het eerste fluitsignaal hield bijna niemand het te droog. Toen het volkslied klonk, pinkte bondscoach Dick Advocaat met zijn 78 jaar, de oudste WK-coach ooit, net als vele Curaçaonaars zijn traantje weg. De bondscoach die hoopte vooral dat zijn spelers met plezier op het veld zouden staan. Maar in de openingsfase was dat plezier ver te zoeken. De grootmacht die voerde het tempo meteen moordend op, vond de gaten in de Curaçaose defensie en sloeg al na 6 minuten genadeloos toe. De rest is geschiedenis. Zometeen meer hierover. En voor ander nieuws ga je naar onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit

0: Sunrise, 103.1 FM, deze maandagochtend, de 15e van juni.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, vandaag wederom te vergeven 50 pieken te besteden bij het Tribu Pizza Restaurant op het fijne Blue Bay Resort, met daarbij twee beach entrance tickets. Kun je na het nuttigen van die pizza lekker gaan uitbuiken daar op een strandbedje. En nog eventjes jezelf onderdompelen daar in de heerlijke Caribische zee. Kan voor jou zijn. Luister even mee. Wat is dat? Wat is dat? Ja, hij maakt een beetje dat brommerige geluid van katten, hè? Ja, dit is ook echt typisch zo'n dier. Dat ziet er heel schattig uit. Zeker de babyvariant. Daar zijn ook heel veel knuffeltjes van. Maar ik zou niet per se, als ik hem tegenkom in het wild, zou ik denken, nou, laat ik deze knakker eens even een knuffel gaan geven of zo. Ik denk dat je er dan bekaard vanaf komt. Dan kom je van een koude kermis thuis als je deze jongen in het wild gaat benaderen. Hij kan heel snel. En heeft hele scherpe tandjes. Nou, laat maar weten via WhatsApp 675-1031. Welk dier hoor je? Hier. 675-1031. Paradise FM en Enrique Iglesias. Hero. What you think?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Oats. Het is Paradise FM op deze maandagochtend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: We schakelen over naar een auto ergens op het eiland. Goedemorgen, auto.
2: Kijk, goedemorgen.
0: Ja, we hebben te maken met Gino en Zoon. Jullie zijn al vroeg uit de veer, jongens.
2: Ja, maandag. De kinderen moeten naar school natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Ach, wat een verschrikking, hè, na zo'n dag als gisteren.
2: Ja, inderdaad. Maar goed.
0: Ja, ja.
2: Gewoon weer verder en door.
0: Hoeveel wedstrijden heb jij bekeken gisteren?
2: Ik heb er gisteren 2 bekeken.
0: 2, oké, okay, ja, ja.
2: Ja.
0: We hebben er 2 buiten gekeken en eentje nog thuis gisteravond. Dat was die andere wedstrijd in onze fase, of in onze pool. En toen was het wel weer mooi geweest.
2: Ja. Nou, je kan je hart ophalen nu als je voetballiefhebber bent. Maar ik heb hem gisteren maar ook 2 gered.
0: Ja, ja, ja. Welke vond je het spannendst?
2: Van de 2 vond ik denk ik wel... Toch Nederlands elftal wel het spannendst natuurlijk.
0: Jawel.
2: Want Duitsland had van tevoren... Laat ik al zeggen dat het niet dat er geen kans maakte.
0: Nee, nee.
2: Dus dat was geen verrassing. Ik had alleen niet van dat er 7 in gingen.
0: Nee, ik vond juist onze wedstrijd tegen Duitsland het spannendst. Want je kon echt niet je ogen eventjes een seconde dicht doen. Of Duitsland had er weer eentje in zitten. Dat was echt...
2: Ja, maar ja. Ja, dat is op een andere manier spannend.
0: Ja, het was echt spannend in die zin. In hoeverre worden we ingemaakt? Hoeveel tegengoals gaan we krijgen? Maar het was wel vet. Het was wel tof.
2: Ja, het was leuk. Ook na de wedstrijd, ondanks 7-1, vrolijke mensen, muziek overal. Dus dat echt veel.
0: Ja. Ja, het is op een gegeven moment werd je er ook een beetje melig van of zo, hè? Oh, daar heb je er alweer eentje.
2: Ja. Maar liever dat, hè? Liever dat dan dat de straat op gaan en alles lopen.
0: Ja, absoluut. Ja. Nee, dat zeker. Ja. Dat was op zich heel prettig. Hey, zeg, even totaal wat anders dan voetbal. Ik heb 50 piek voor het Tribu restaurant op het Blue Bay voor je klaar liggen. Als je me weet te vertellen. Ja. Welk dier hoor je hier, Gino? Vertel het maar.
2: Nou, ik ga laten het een Mozes zeggen. Mozes, wat hoor je hier?
3: Het is een cheetah.
0: Een cheetah? Hoe weet je dat?
3: Want je zei dat het heel snel was.
0: Hij is heel snel. Ja, hij is vliegensvlug, deze cheetah. Ja, hij zou zo in de Duitse aanvalsploeg kunnen passen, hè? maar ja, dat is inderdaad een cheetah wat je hoort, ja. Hij is ook een beetje schattig en maar ook een beetje gemeen. Gefeliciteerd, mannen. Die prijs van Blue Bay, 50 piek bij Tribu en 2 Beach Entrance tickets is helemaal voor jullie.
2: Dankjewel. Hartstikke bedankt.
0: Mooi zo.
2: Dankjewel.
3: Jawel.
0: Ja, graag gedaan. Succes op school, hè. Zet hem op.
2: Yes. Ja, oké. Okay.
0: Hey, later. Hey. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor wat betreft welk dier hoor je hier? Even lekker rocken dan met Aerosmith. Het is

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al zeker.

0: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
7: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je maandagochtend, de 15e van juni. Aangeschoven voor je nieuwsupdate van 7 uur is Nelly Rossa. Bom dia, goedemorgen.
8: Discriminatiewaakhond Fair Network eist het onmiddellijke ontslag van WK-scheidsrechter Sean Evans. De Australische videoscheidsrechter ligt onder vuur na het maken van een omstreden handgebaar tijdens het WK-duel tussen Duitsland en Curaçao. Toen Evans gisteren vlak voor de aftrap in beeld werd gebracht, maakte hij een omgekeerd oké-teken. Volgens de waakhond is dat een bekend symbool in extreemrechtse kringen dat staat voor white power. Fair Network vindt dat ook dat de official per direct van het toernooi moet worden gehaald. Er is overigens nog geen sprake van een officiële straf. De FIFA onderzoekt de zaak nog. En Evans zelf heeft nog niet gereageerd. Op sociale media wordt ook gesuggereerd dat het om een onschuldige grap of een misverstand kan gaan. Opvallend is wel dat de FIFA direct heeft ingegrepen. Bij de wedstrijden die daarna werden gespeeld kwamen de videoscheidsrechters vooraf niet meer in beeld. En in Noorwegen is Marius Borchgrevink, de zoon van kroonprinses Mette Marit, veroordeeld tot 4 jaar cel. De rechtbank in Oslo acht hem schuldig aan onder meer 2 verkrachtingen en de mishandeling van 2 ex-partners. Van 2 andere verkrachtingszaken werd hij vrijgesproken. De 29-jarige stiefzoon van de Noorse kroonprinses stond direct voor in totaal 40 strafbare feiten, waaronder ook drugsmokkel en bedreiging. Er was ruim 7 jaar cel tegen hem geëist. Borchgrevink, die de zwaarste feiten altijd heeft ontkend, hoorde het vonnis via een videoverbinding in de gevangenis aan. Hij was wegens gezondheidsredenen niet in de zaal aanwezig. Slachtofferadvocaten laten weten dat de betrokken vrouwen opgelucht zijn en hopen dat er nu een punt achter de zaak kan worden gezet. De veroordeelde Noorse royal heeft inmiddels alweer een verzoek ingediend om voorlopig vrij te komen, omdat hij bij zijn ernstig zieke moeder wil zijn. Of hij in hoger beroep gaat tegen de celstraf is nog niet bekend. En lokaal nieuws, een toerist is vrijdagavond na een urenlange vermissing gered uit de ruige natuur van San Pedro. De man keerde na een middagwandeling niet terug, wanneer kennissen rond 10 uur 's avonds de stem hoorden. Door de dichte duisternis kon de gealarmeerde politie hem echter niet lokaliseren. Omdat de man verdwaald was op gevaarlijk terrein, werd de helikopter van de kustwacht ingezet. Die vond de toerist op een rotswand en vloog hem over naar de basis op Hato. Vanwege opgelopen verwondingen en uitdrogingsverschijnselen is de man per ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp van het CMC. En Curaçao heeft natuurlijk gistermiddag geschiedenis geschreven in het Amerikaanse Houston. Het nationale elftal speelde daar de allereerste WK-wedstrijd ooit. Hoewel grootmacht Duitsland uiteindelijk met 7-1 te sterk was, overheerst op het eiland de absolute trots. 6000 meegereisde fans zorgden voor een fantastische sfeer. En bij het volkslied hield de 78-jarige bondscoach Dick Advocaat het niet droog. Duitsland opende al vroeg de score, maar in de 21ste minuut ontplofte het stadion. Livano Comenencia schoot de historische gelijkmaker binnen. Hoewel de Duitsers daarna genadeloos uitliepen, pakt niemand Curaçao dit allereerste WK-doelpunt meer af.
7: Niet alleen de Duitsers lopen uit. Je bent lang aan het woord en het muziekje is gestopt.
8: Curaçao, la la. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
7: Dankjewel.
9: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
10: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: industrie brieven gehad. Always one step ahead.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountiel Beach.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: weet niet waar jij gisteren hebt gekeken, maar dat je hebt gekeken, dat staat buiten kijf. Want ik denk dat heel Curaçao heeft gekeken naar wat er gisteren op televisie te zien was. Curaçao tegen Duitsland. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het was, what's love gonna do with it? Ja, hoor ik voorbij komen. Nou ja, dat is ook wel een heel toepasselijk nummer, want... Als je gaat kijken naar zowel de spelers, maar ook de supporters. Je kan er alleen maar van houden. Ja. Weet je wel? Want het was gewoon één grote positiviteit. Hè? Ondanks dat je met 7-1 ondersteboven gaat.
0: Ja, man.
1: Ja, wat kan je daarover zeggen? Weet je wel?
0: Het was toch een beetje alsof je te vergelijken met een discussie met je vrouw. He, dan heb je een discussie en dan denk je, oké, dit ga ik winnen. Maar je weet eigenlijk van tevoren, dat is kansloos.
1: Ja, maar dan halen ze allerlei andere dingen zo erbij. En, maar laten we daar niet over gaan. Kijk, die wedstrijd begon en het was al heel snel, was het 1-0. Ja, toen werd er gezegd slecht verdedigd. Maar ja, je kan er ook anders naar kijken. Het was gewoon heel knap gespeeld voor de Duitsers. Een heel klein tikje, waardoor er iemand vrij kwam om te schieten. Ja. Nou, die kon verdekt schieten. Nou, de keeper kansloos. En toen dacht ik, oei. En toen kwamen er nog een paar kansen. Maar toen dachten die Duitsers waarschijnlijk ook van, oh, dit gaat zo makkelijk. We gaan met z'n allen lekker aanvallen. Ja. Dus ze speelden maar met 3 achterop en had je die Schlotterbeck. Die ging ook maar mee naar voren, die ging ook lekker mee voetballen. En daardoor kwam er ineens ruimte voor Curaçao, waardoor die 1-1 viel. En toen dachten we wel eventjes van, wow, het zal toch niet waar zijn? Ja. Gaan we echt verrassen? Ja. Maar goed.
0: Dat gevoel heeft zo'n 3 minuten geduurd en toen stonden we ineens met 5-1 stonden we weer achter.
1: Nou, die vierde goal, die viel natuurlijk wat een beetje te snel naar rust. Maar de jongens hebben gedaan wat ze konden. Hè? Ja. En er is geen enkel verwijt aan niemand te maken. Weet je, dat mis ik wel eens in het voetbal. Gewoon een beetje dat je ziet van, ja, je kunt een tegenstander tegenkomen die gewoon beter is.
0: Ja.
1: En dan is er niks aan de hand. Ja, dan kun je verliezen. Nou, dan kan je alleen maar de handen op elkaar.
0: Klopt, ja. Nee, maar dat is absoluut een feit. Wat hebben ze zich goed gehouden en goed gespeeld. Dat kan aan mij liggen, hoor. Maar naar mijn idee ook een stuk beter dan dat ik ooit eerder heb gezien van deze gasten bij elkaar.
1: Nou, ja, ik vond de eerste 20 minuten bij Schotland, die vond ik ook wel, heel, heel goed eigenlijk. En... Maar oké, ze hebben gewoon gedaan wat ze konden en ze hebben zich niet verstopt. En weet je, ik heb daar toch wel meer respect voor dan bijvoorbeeld... Kijk, dan kom je natuurlijk ook bij Japan uit tegen ja. Nederland. En als je dan ziet, ze komen achter en ze gaan ineens voetballen.
0: Ja.
1: Dan denk ik van ja, dat is volksverlakkerij. Weet je, je speelt voetbal voor het publiek. Dus geef gewoon alles wat je hebt, zoals Curaçao deed. Als Nederland gisteren 20% had gehad van het enthousiasme van Curaçao en de onbevangenheid, ja, dan hadden ze de Japanners eraf gepoetst. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja.
1: Maar nee.
0: Het was ook wel wat advocaat ook zei. Wij hebben niks te verliezen.
1: Nee, is ook zo.
0: Dat straalde er ook vanaf. Kom op jongens, we gaan er gewoon voor. We geven alles wat we hebben. En inderdaad, nou ja, dan wist van Duitsland is... maar dat wisten we van tevoren. Die zijn een stukje beter. Die zijn wat meer ervaren met WK's, et cetera. Hebben er 4 gewonnen, ja. Ook nog eens een keertje.
1: Ja, precies. En kijk, het niveauverschil is gewoon daar. Daar hoeven we niet onder stoel of banken te steken. En dat kun je ook gewoon accepteren. En als je dan gewoon toch lekker meevoetbalt, dan heb je het voor het oog van de wereld heb je het heel goed gedaan. Want ik ben ervan overtuigd dat heel de wereld die spreekt met respect en bewondering over Curaçao. Nou, ja. Dat heb je dan toch maar weer mooi voor elkaar.
0: Ik hoop alleen niet, dat die Duitsers nu allemaal uit soort van medeleven nu op vakantie komen naar Curaçao. En dan ben je overal van die gaten weer in het strand en zo. En,
1: ja, die kuilen. Ja.
0: Nee, dat is een geintje.
1: Het is wel op de kaart gezet, dus ja. Maar ik denk dat je toerisme uit Duitsland is het ook weer welkom op Curaçao.
0: Absoluut, absoluut. Ja, nee, dat is, disclaimer, dat was een geintje voordat zometeen weer de boze bende hier voor de deur staat.
1: Nee, dat moet kunnen, hè, een geintje.
0: Dan hebben we dus zaterdag hebben we de wedstrijd tegen Ecuador.
1: Ja, nou ja, dat kan ook weer alle kanten op. Kijk, want het is een beetje zo. Kijk, ook met Ecuador en met die voorkust. Het niveauverschil is er gewoon. En dan komt het erop aan met welke instelling gaat zo'n ploeg het veld op.
0: Ja.
1: Nou, Curaçao gaat gewoon met dezelfde instelling als gisteren het veld op waarschijnlijk. Maar Ecuador, die hebben verloren. Dat is wel heel vervelend. In blessuretijd zelfs, volgens mij, de laatste minuut.
0: Ja.
1: Dus die moeten, dat is wel heel spijtig. Hè? Hadden ze nou gewonnen. En dan kijken ze naar die stand, aan die wedstrijd 7-1. En dan denken ze toch van, wow, moet kunnen. Dat wordt nu dus juist weer anders. Want zij moeten ook winnen. Hè? Want ze spelen dan de laatste wedstrijd tegen Duitsland. En daar proeven ze ook wel van. Daar voelen ze ook wel aan dat het een hele lastige wedstrijd gaat worden. Dus ze moeten. Dat is jammer. En Curaçao moet gewoon hetzelfde spelen als gisteren. En je weet het nooit wat er te halen valt. Ecuador staat vooral bekend om heel goed verdedigen. Ze kunnen het ook aardig voetballen. Maar ze hebben gewoon in die hele kwalificatie volgens mij 5 tegengoals gehad.
0: Ja.
1: In 18 wedstrijden. Nou, dat wil wel wat zeggen.
0: Ja, ik denk
1: dus dat we
0: ze van de mat gaan vegen, Jeroen. Ecuador en ook de voorkust. Ik heb het gisteren ook nog even gekeken, die wedstrijd. Dat stelt echt niet, zoveel voor. Dat kunnen wij.
1: Nou, dat denk ik niet. Maar
0: Weet je wat de president van Ecuador heeft gedaan?
1: Nee.
0: Dat is wel een gouden pik. Die heeft gezegd, jongens, tijdens het WK voetbal verlaag ik de accent op bier. Al die gasten in Ecuador, die lopen nu lekker goedkoop zichzelf te bezatten tijdens de wedstrijden.
1: Oh, dat is een goed plan.
0: Ja, dat is toch volksheld. Ja. Zo ga je stemmen. Dat wordt een makkie. Hè. Zeker nu we die Duitsers hebben gehad. De moeilijkste, die hebben we gehad. En nu is het gewoon 2 vingers in de neus.
1: Ja.
0: Een soort van.
2: Jeroen, je moet niet met hem meepraten. Alsjeblieft, niet met hem meepraten, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Nee, maar dat doe ik niet. Hè. Want kijk, het wordt gewoon. Ik verwacht gewoon dat je met 0 punten huiswaarts gaat. Maar wel met heel veel gecreëerde goodwill.
0: Ja.
1: En iedereen in de hele wereld weet van Curaçao.
0: Goodwill hebben we zeker gecreëerd bij de Duitsers. Ik denk dat ze ongelooflijk dankbaar zijn voor nog een extra oefenwedstrijd voordat het WK begint. Huh?
1: Nou ja, je moet, ze begonnen scherp, dan moet je ze meegeven.
0: Ja.
1: En dat had ook anders kunnen uitpakken. Dat ze van tevoren al hadden gedacht, nou, dit wordt een makkie. En meestal als je zo aan de wedstrijd begint, dan wordt het juist heel moeilijk.
0: Juist.
1: Hebben ze niet gedaan. Dus complimenten voor de Duitsers ook. Hè. Dus.
0: Ja, en voor onze jongens. Nogmaals, ik ben ook enorm trots op wat wij hebben gepresteerd.
1: Ah, en prachtig natuurlijk met volkslied en de tranen van advocaat.
0: Fantastisch.
1: Waar een klein mannetje groot in kan zijn. Hè?
0: Zeker.
1: Moeten we het nog over Nederland hebben? Of zeggen van nou...
0: Dat stelt al helemaal niks voor. Kom op zeg. Wat een flitsprestatie was dat zeg.
1: Nee, het was verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Ja, wat ik zeg, weet je wel, als ze die onbevangenheid van Curaçao hadden gehad, dan was dit heel anders gelopen. Maar het is allemaal zo stroperig, zo voorzichtig, zo angstig.
0: Ja.
1: Van twee kanten, nou ja.
0: Gelijkmaker ook. Op het einde, we liepen al weg van de tv. We dachten, nou, dit is wel mooi geweest zo. De beamer waar we op keken, die zei ook ineens, system is going to sleep.
1: Nou moeten ze tegen de Zweden. Die hebben even huisgehouden tegen Tunesië.
0: Ja.
1: Nou, dat wordt ook een fijne wedstrijd voor ze.
0: Ja.
1: Ze zullen de schroom van zich af moeten gooien en ze gaan voetballen. Want anders dan zijn ze net zo snel thuis als Curaçao.
0: Goed. Wij zijn wat eerder thuis. Het is minder ver vliegen deze kant op. Dus.
1: Ja, dat is waar.
0: Het is sneller thuis dan Nederland. Hey, tot morgen, man. Leuk.
1: Tot morgen.
0: Yo.
1: Hoi.
0: Nelly Rosa hier al neeschuddend achter de nieuwsdesk. Zo meteen naar het laatste lokale nieuws met Nelly. Er gebeurt een hoop op het eiland. Ja, en het heeft alles met de kleur blauw te maken. Hè? Veel mensen die zijn er maar druk mee. En terecht ook. Op Paradise nu meebrullen met...

0: En muziek is onderweg van Level 42.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt?
2: En hoe Joris zijn haar zit?
1: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, nossa, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
5: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: vrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Ik ben bijna jarig!
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie!
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
6: Van harte, goedemorgen. Het is maandagochtend, de 15e van juni. Rise and shine op deze regenachtige en druilerige ochtend. Hier is Nelly met je laatste nieuws van 7:30.
7: Een toerist is vrijdagavond na een urenlange vermissing gered uit de ruige natuur van San Pedro. De man keerde na een middagwandeling niet terug, waarna kennissen rond 10:00 s'avonds met behulp van de politie zijn stem hoorden. Door de dichte duisternis kon de gealarmeerde politie hem echter niet lokaliseren, omdat de man verdwaald was op gevaarlijk terrein, werd de helikopter van de kustwacht ingezet. Die vond de toerist op een rotswand en vloog hem over naar de basis op Hato. Vanwege opgelopen verwondingen en uitdrogingsverschijnselen is de man per ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp van het CMC. En Curaçao heeft gistermiddag geschiedenis geschreven in het Amerikaanse Houston. Het nationale elftal speelde daar de allereerste WK-wedstrijd ooit. Hoewel grootmacht Duitsland uiteindelijk met 7-1 te sterk was, overheerst op het eiland de absolute trots. 6000 meegereisde fans zorgden voor een fantastische sfeer. En bij het volkslied hield de 78-jarige bondscoach Dick Advocaat het niet droog. Duitsland opende al vroeg de score, maar in de 21ste minuut ontplofte het stadion toen Livano Comenencia de historische gelijkmaker binnenschoot. Hoewel de Duitsers daarna genadeloos uitliepen, pakt niemand Curaçao dit allereerste WK-doelpunt meer af. En nieuws uit Nederland, de provincie Zuid-Holland, maakt zich grote zorgen over de snel groeiende beverpopulatie. De knaagdieren graven zoveel holen en gangen langs de waterkant dat de stabiliteit van dijken en oevers in gevaar komt. De provincie wil daarom bepaalde risicogebieden volledig bevervrij gaan maken. De bever is een beschermde diersoort, maar Zuid-Holland botst nu hard met de regels voor waterveiligheid. Samen met de waterschappen wordt er gekeken naar maatregelen. In het uiterste geval sluit de provincie...

0: In de Hoekse Waard al één specifieke bever voor gevaarlijke situaties. Volgens de woordvoerder moet de veiligheid van essentiële waterwerken altijd voorgaan op de bescherming van het dier.
1: Relativeren, hè? Kun je leren. Godsamme zeg, gevaarlijke bevers, dat is...
2: De Ochtendkrant van Nelly.
1: Dus, moeten we het dan nog hebben over die scheidsrechter van de VAR... die een white power symbool heeft gemaakt... Vlak voordat hij onze wedstrijd...
0: Laten we het onderzoek maar even afwachten. En kijken wat voor officiële reactie er nog op komt.
1: Wat is dus, ik weet niet of je het hebt gezien, maar voordat Curaçao tegen Duitsland begon... toen was er een voorstelronde van de scheidsrechters. Die kregen het allemaal even in beeld te zien. En een van die gasten in de VAR, die maakte dus een omgedraaid oké-symbool. Dus met dat je je wijsvinger op je duim zet... en dan drie vingers in de vorm van een W opzet. Maar dat zijn ze dus nu inderdaad aan het onderzoeken. Laten we wel hopen dat het niet dat de uitslag van het onderzoek niet betekent dat we opnieuw moeten tegen Duitsland. Dat zou wel heel vervelend zijn. Denk je niet?
0: Waarom zouden we het overnieuw moeten doen?
1: Ja, omdat de scheids dan afgekeurd wordt of zo. Dat de hele wedstrijd dan afgekeurd wordt.
0: Dat is degene die op het veld stond. Nee. Maar ik wil even snel beginnen met de krantenoverzicht. Ja. Want Curaçao verlies van Duitsland op de Vigilante. Maar win de harten van de wereld. En dat is ook zo. Ook het New York Times die heeft een heel leuk artikel van het team Curaçao arrives at the World Cup with much of the island in touw. En dan zie je daar natuurlijk een prachtige blauwe foto. Met alleen maar supporters zo achter het doel. Echt fantastisch is het weer. Om dat te mogen zien. En ook alleen maar hoe fantastisch we zijn. En dat wij de ambiente brengen daar zo in Houston. Dus Curaçao heeft wel naam gemaakt. En ondanks de teleurstellende uitkomst. Ja. Maar we zijn nog steeds opgebeurd voor de volgende wedstrijden. Niemand kan dit van ons afpakken. Verder in de kranten natuurlijk ook het bericht dat Curaçao officieel nu in het Guinness Book of World Records staat. Want tijdens de ceremonie...
1: Als hardst afgeslacht land.
0: Het Zaza... Ay, dat is niet waar. Hotel is bevestigd dat het eiland het kleinste land ooit is... dat zich heeft weten te kwalificeren voor het WK voetbal.
1: Ja.
0: Met een bevolking van ruim 156.000 inwoners... neemt Curaçao hiermee een historisch record over. Premier Gilmar Pisa spreekt van een moment van diepe nationale trots... en in een verklaring prees hij de spelers die hij echte helden noemde. En volgens Pisa laat het eiland hiermee aan de hele wereld zien... dat Curaçao definitief op de internationale kaart staat... en thuis hoort op het allerhoogste podium. Het was wel grappig om te zien hoeveel ministers er wel niet bij waren. Ook de gouverneur was er.
1: Ja.
0: Bij de statenvoorzitter Virginia Brown Bill. Jean-Francisca, natuurlijk de oudste voorzitter van FFK... en met wie ook de droom begon om ooit deel te kunnen nemen aan het WK. Dat hij daarbij was, vond ik heel terecht. Maar je hebt dus echt een overload van de gezagshebbers die daarbij aanwezig waren. Maar feestje voor iedereen kennelijk. In het winkelcentrum Stambiel hebben de 10 kandidaten van Miss Curaçao Teenager... afgelopen zaterdag de actie Orange Day georganiseerd. Met dit initiatief vroegen de jongeren aandacht voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. De tienermissen openden de middag met een stille tocht door het winkelcentrum. En daarna stonden er in Stambiel verschillende informatiestands.
1: En het is Orange Day?
0: Nee, Orange Day. Ja, normaal is het in november.
1: Maar dat is. Waarom is de kleur oranje uitgekozen? Uitgerekend de kleur van de man die er niet bepaald onbekend staat dat hij heel veel liefde voor vrouwen heeft, Donald Trump.
0: Nee, dat de kleur oranje is gekozen juist in het kader van om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. En dat is normaal gebeurt het op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.
1: Ja.
0: En dat gebeurt dan tot 10 december, de internationale mensenrechtendag.
1: Okay.
0: Maar ja, de meiden moeten altijd een thema kiezen, een goed doel kiezen. En ja, geweld tegen vrouwen scoort hoog bij hun.
1: Okay.
0: En dat zeg ik niet met een of andere cynisme, maar dat is vaak wel zo.
1: Okay.
0: Koraal Tabak is steeds roept bezoekers dringend op om de regels op het terrein te respecteren. Deze regels zijn bedoeld om de sterns en hun broedperiode te beschermen. De regels staan duidelijk aangegeven op verschillende borden. Toch is op camerabeelden te zien dat bezoekers zich hier niet aan houden. Daardoor wordt het broedproces van de vogels verstoord. En dat staat ook allemaal in de kranten. We moeten gewoon even rekening houden als je Koraal Tabak opgaat... alsjeblieft niet het leefgebied van de vogels te verstoren. Er kunnen aangifte worden gedaan tegen personen die dat wel dus doen.

0: bewust betreden van het beschermde broedgebied. Kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar... en een boete van maximaal 1 miljoen gulden. Dus je bent gewaarschuwd.
1: Wat?
0: Ja.
1: Jezus.
0: Ze zijn wettelijk beschermd.
1: Ja.
0: En ze gaan dus echt aangifte doen tegen personen die zich niet aan de regels houden.
1: Wat mag je dan niet doen?
0: Je mag dus niet langs de sterns lopen en hun eieren of met quads door hun broedgebied rijden.
1: Okay.
0: Het gebied is trouwens afgezet met hekwerk. En er staan ook meerdere borden met instructies om uit de buurt te blijven.
1: Ja, klopt. Ja. Het is net alsof je een van de industrieterrein oprijdt. De haven. Allemaal hele grote borden met warning signs en zo. Dus haal het maar niet in je hoofd. Foei, foei.
0: Nee.
1: Heb je er nog eentje?
0: Nou, de internationale voetbalontwikkelingsorganisatie, zo zie ik hier staan, Racing City Group, heeft concrete interesse getoond om activiteiten te ontplooien op Curaçao. Het in Dubai gevestigde bedrijf wil het eiland gaan gebruiken als een strategische hub voor het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Racing City Group is kennelijk wereldwijd actief op het gebied van voetbalacademies, talentontwikkeling, scouting, spelers, begeleiding en internationale voetbalpartnerschappen. En ze hebben dus ook een intentieverklaring getekend in Madrid. Dit gebeurde door een Morris Pagniello. Zij willen dus hier op Curaçao iets opzetten.
1: Oké.
0: Grappig.
1: Leuk. Tot zover.
0: Ja, en straks nog verder over waarom er wordt gezegd dat de reis van Brown Bill naar Houston, of althans het WK, in strijd is met de wet.
1: Spannend.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit

0: surviving. Hey, Destiny's Child op Paradise FM. Buenos dias. Oh, wat krijgen we nou toch? Survivor hoorde je daar op deze 15e van juni. De dag, the day after dat wij in de pan zijn gehakt. Maar we zijn Survivor, we're standing strong. En we gaan ervoor met de frisse tegenzin tegen de volgende wedstrijd. Nee, maar die volgende die gaan we wel echt winnen. Want Ecuador is echt heel matig. En wij zijn nu, we weten nu wat het is, hè? Of we spelen op zo'n groot veld op dat wereldtoneel. En de WK-ontgroening, die zit erop. En ik denk, als je weet hoe het is om keihard op je mel te gaan, dan kun je ook beter, heb je beter de kracht om weer op te staan en die hindernissen te overwinnen. Toch, Nelly? Ziet ook zo?
1: Ik wil heel graag dat onze psycholoog Verda Betrian jou wat meer gaat uitleggen over de psychische aspecten van de deelname van het Curaçao's elftal aan het WK.
0: Ja.
1: Zodat je toch even je woorden wat kan tweaken.
0: Hoe bedoel je?
1: Dit was zo fantastisch om mee te maken, om te ervaren, om te voelen dat we er staan.
0: Ja.
1: En niks te frisse tegenzin. Hey, deze jongens die zitten met zoveel plezier. Doen ze mee aan het WK en wij dragen ze, ook al zijn we maar 156.000 hier op het eiland van de diaspora, is dan toch nog wat langer, nog meer, maar nog niet. Ja. We zijn geen miljoenen publiek. Nee. Maar we dragen ze, ze worden gesteund.
0: Ja.
1: Nee, dit soort woorden wat er nu uit je mond komt, dat kunnen we vanochtend niet aan, Joris. En ik spreek niet alleen voor mezelf.
0: Nee, maar wat
1: over alle appjes die binnenkomen met van, ja, wat voor mensen werk je, zeg maar, positiever moeten praten over de prestatie van Curaçao en Duitsland minder ophemelen. Een ander die zegt,
0: ik hemel Duitsland helemaal niet op.
1: Joris is niet meer te redden, het is gewoon beyond saving. Zeker op een dag als vandaag is het niet grappig. No, no, no.
0: Joris, wacht even, Nelly.
1: Nee, in deze de stroom waarin wij nu zitten van positivisme.
0: Ik ben de laatste die zegt dat ik niet trots ben. Ik ben hartstikke trots op het Curaçao's elftal en op Curaçao. Wat een prestatie was dat.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik kan toch niet zeggen dat we van de mat zijn geveegd. Het is toch een feit dat we hebben verloren.
1: Ik zeg niet dat we niet hebben verloren.
0: Nee.
1: Maar je mag het ook anders verwoorden. Maar anyways,
0: hoe verwoord ik het dan?
1: Ik moet het nieuws nog doen. Verder komt straks daar wat meer over vertellen.
0: Ja.
1: En laat mij even mijn werk doen.
0: Oh, is het einde discussie?
1: Mm-hmm.
0: Nee, maar god, hoe moet ik het dan zeggen? Moet ik wat liefkozender brengen?
1: Nou, wat zeggen ze nu in de app? Verder kan beter. Wacht, we gaan met frisse tegenzin naar de volgende wedstrijd. Kifalta Egay Aki, inderdaad. Verder kan beter zijn psychische gesteldheid bestuderen en fixen in plaats van uitleggen hoe het bij ons werkt.
0: Oh jee, oh jee, oh jee. Goed, we hebben het goed gedaan. Ja. Ja, zeker. Wie wil er een sticker?
1: Dat komt er zo, hè?
0: Oké. Okay. Zometeen alles over de psyche achter onze deelname aan het WK. Naar deze van Paul Jong.

0: aan wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Van harte, goedemorgen. Het is precies 8 uur op je maandagochtend, de 15e van juni, the day after. En hier is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, bon simon.
3: In het onderzoek naar de zware explosie in Amsterdam-Nieuw-West is een van de 3 verdachten vrijgelaten. De 2 andere verdachten, 2 mannen uit Amsterdam van 24 en 25 jaar, zitten nog wel vast. De ontploffing vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats onder een sportschool, waarna een flatgebouw in brand vloog en een gevel instortte. 7 mensen raakten gewond en zo'n 400 bewoners moesten hun huis ontvluchten. Zij konden afgelopen weekend pas terugkeren. De recherche onderzoekt de precieze oorzaak en houdt rekening met verschillende scenario's, waaronder het misgaan van criminele activiteiten in de kelderboxen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat het nog te vroeg is voor definitieve conclusies en roept getuigen op zich te melden. En de Verenigde Staten en Iran hebben een voorlopig akkoord bereikt om de oorlogen in het Midden-Oosten, inclusief het conflict in Libanon, te beëindigen. Vrijdag wordt de overeenkomst officieel ondertekend in het Zwitserse Genève. Het akkoord verplicht beide landen tot een onmiddellijke en permanente stop van de wederzijdse aanvallen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlichten van sancties tegen Iran en het heropenen van de strategische straat van Hormuz. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance staat er in de deal dat Iran nooit een kernwapen zal bezitten. De komende 2 maanden gaan de landen om de tafel om de details uit te werken voor een definitief vredesakkoord. En lokaal nieuws. Een toerist is vrijdagavond na een urenlange vermissing gered uit de ruige natuur van San Pedro. De man keerde na een middagwandeling niet terug. Vervolgens schakelden zijn kennissen de politie in en rond 10 uur 's avonds hoorden ze zijn stem. Door de dichte duisternis kon de gealarmeerde politie hem echter niet lokaliseren. Omdat de man verdwaald was op gevaarlijk terrein, werd de helikopter van de kustwacht ingezet. Die vond de toerist op een rotswand en vloog hem over naar de basis op Hato. Vanwege opgelopen verwondingen en uitdrogingsverschijnselen is een man per ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp van het CMC. En Curaçao heeft natuurlijk gistermiddag geschiedenis geschreven in het Amerikaanse Houston. Het nationale elftal speelde daar de allereerste WK-wedstrijd ooit. Hoewel grootmacht Duitsland uiteindelijk met 7-1 te sterk was, overheerst op het eiland de absolute trots. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Command the road with all

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Ja, meebrullen op je maandagochtend met Whitney Houston. How Will I Know is here.

0: Je maandagochtend 103.1 FM en je hoorde Raven Supergirl. Gisteren toch een waanzinnige historische dag geweest, hè, voor het eiland, voor de Yui Curaçao, waar Kev een fantastisch liedje over heeft geschreven. We zijn genadeloos van de mat geveegd, maar who cares? We stonden er gewoon. En hoe goed dat is voor het eiland, voor de mens op Curaçao, daar weet de psycholoog Verda Beteringan alles over te vertellen. Verda, bon dia, goedemorgen.
1: Bon dia, goedemorgen. Bedankt voor het contact opnemen en voor
0: ja,
1: de band.
0: Ja, je hebt een filmpje gemaakt op Instagram, wat redelijk viral gaat, heb ik het idee. Hè, waarin je met een hele goede boodschap komt eigenlijk.
1: Ja, want jij begon erover met we zijn genadeloos van de mat geweest. Maar ja, een heel grote groep ziet het heel anders. Die bekijkt de hele ervaring niet als een verliesmoment.
0: Nee. Wat doet het met de Yui Curaçao?
1: Nou ja, ik begin vanuit mijn standpunt dan. Ja. Gisteren toen ik wakker werd, was ik al best wel emotioneel van... je ziet iets gebeuren. Je ziet geschiedenis wordt eigenlijk geschreven.
0: Ja.
1: En daar ben je onderdeel van. Hè? Je identificeer je dan met dat groep... Hmm. En je ziet jezelf in terug. En je ziet mogelijkheden, je ziet groei. Je ziet, nou ja, het is heel mooi.
0: Het is fantastisch, hè? Het wereldtoneel, daar staan we dan ineens op. De boodschap van het liedje van Jeon, wat echt ongelooflijk goed is. Maar wat me nu wel een klein beetje de oren uitkomt gesuist. Je hoort hem overal. Maar die boodschap erachter is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Van kijk eens eventjes, mama, wat wij hebben geflikt met z'n allen.
1: Ja, klopt. En kijk, als ik het vergelijk met honkbal...
0: Ja.
1: Dan gaat het om één speler, hè, van Curaçao. Eén speler. Terwijl hier heb je een hele eigen Curaçao-team... die dan iets levert op inderdaad internationaal niveau. En waarbij je ziet dat de jongens het ook niet hebben opgegeven. Nee. Want hè, inderdaad, er zijn goals gescoord tegen. Boah. Maar ze geven niet op. Ze gaan niet met elkaar vechten. Je ziet geen breuk in dat teamgevoel. Dus ondanks die tegenslagen blijven ze gewoon door... spelen en blijven ze iets leveren daar.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik zo mooi. En dat is dat collectiviteit waar we continu naar op zoek zijn, denk ik. En ook nodig hebben.
0: Ja. Het was een beetje zoals een discussie die je aangaat met je vrouw. Je weet van tevoren, die gaan keihard verliezen. Dan kun je best wel een keer wat goede punten aandragen. Maar je weet van tevoren, kansloos.
1: Ik weet je, als ik denk van, als ik terugga naar hoe ik en hoe de mens eigenlijk bepaalde dingen leert.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk ben je ook wel eens naar een, hoe zeg je dat, een toets gegaan waarbij je nog niet helemaal goed voorbereid was.
0: Ja.
1: Maar je hebt niet gezegd van, hey, ik ga het niet maken. Je bent het gaan maken met het idee van, ik ga ervan leren.
0: Ja.
1: Dus je gaat niet denken van, nee, niet doen. Je neemt die stap en je doet het.
0: Ja.
1: Zelfs als kind, om te leren lopen.
0: Mm-hmm.
1: De kans is groot dat je gaat vallen.
0: Ja.
1: Maar je doet het toch, want anders leer je het niet.
0: Zeker.
1: Dus dat is eigenlijk het onderdeel van de mens zijn van... Hey, ondanks dat ik weet dat ik tegenslagen ga hebben... ondanks dat ik misschien weet van, dit gaat niet lukken... ik ga mijn beste been voorzetten en ik ga ervoor.
0: Ja. En dat hebben ze gedaan. En ongelooflijk veel trots. Tenminste, overal waar ik kijk, wat ik lees op het eiland... iedereen is vol lof over wat ze daar hebben gepresteerd, hè?
1: Ja, dat zie je. Ik probeer alle filmpjes te liken die voorbij komen.
0: Ja.
1: Ik probeer alles te delen die ik zie. Alle liedjes probeer ik constant te draaien. Want het is iets echt heel moois voor het eiland. En ik gun iedereen de trots die ik ook voel. Ik gun iedereen dat plezier. En het is gewoon zo mooi.
0: Ja, waanzinnig zich. Misschien onbewust idee van wij doen ertoe. Wij spelen ook mee op het wereldtoneel.
1: Klopt. Kijk, het was, ik denk vroeger was het geen gegeven dat we op deze platform misschien hadden kunnen komen. En door dit eigenlijk te doen, door dit neer te zetten, creëer je eigenlijk voor... generaties die blijven komen, genereer je eigenlijk een beeld waar ze zich naar kunnen modelleren en naar kunnen groeien. En dit is dan een vervolg natuurlijk, want dit is al jaren is het aan het bouwen, zeg maar. Ja. Maar dit maakt deuren open waar we voorheen niet eens wisten dat we doorheen konden.
0: Nee, nee.
1: Dus ik hoop dat we hierop blijven door... Hoe zeg je dat? Door...
0: Borduren?
1: Doorgroeien.
0: Doorgroeien.
1: Ja, het borduren, doorgroeien. En dat we gewoon steeds verder komen. Want inderdaad, we horen ook op zulke platforms. En we hoeven niet naar het buitenland misschien... om mee te doen met een nationale team van een andere land... Mm. Om zulke levels te bereiken.
0: Ja, ja, ja. Nou, en ik denk dat de grootste winnaar is nog wel het land, het eiland Curaçao aan zich. Hè, want ik weet niet of het een woord is, maar we kunnen echt wel rekenen op heel veel empathietoeristen uit Duitsland. Denk je niet?
1: Ja, ja, nou ja, volgens mij waren die er al, hoor. Dus maar ja. dit hopelijk blijven ze nog steeds komen. Maar ook niet komen en dan weggaan. Maar ook komen en misschien investeren of ja. financieel bijdragen aan de ontwikkeling van het eiland. Want ja. komen en weggaan en niks bijdragen, daar hebben we ook niks aan.
0: Nou ja, hallo, als je hier toch 10 dagen naartoe komt en je zuurverdiende Duitse euro's komt uitgeven op terrasjes en in musea en noem het maar op.
1: Oh, dus dat bedoel ik. Ja, dus dat bedoel ik. Ja. Dat is investeren, hè?
0: Oh, dat is investeren. Dus oké, okay, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Want dan ga je inderdaad naar de terrasjes, dan ga je inderdaad naar de musea, dan neem je wat van de cultuur mee. Ja. Dus dat bedoel ik.
0: Ja,
1: dus
0: okay,
1: niet komen
0: ja.
1: alleen langs het strand liggen en dan teruggaan.
0: Ik dacht dat je meteen had over hier naartoe komen om hotels op te kopen en beachclubs te bouwen en noem het maar op.
1: Nee. Dat bewaren we voor een andere keer. Discussie voor een andere keer.
0: Nou, dat vind ik een leuke uitdaging. Gaan we zeker doen. Verder mag ik jou danken voor deze toelichting. Voor de psychen achter onze deelname aan het wereldkampioenschap voetbal.
1: Nou, dankjewel. Want zo heb jij ook bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de identiteit.
0: Ach, ik draag er elke dag aan bij, Verda. Nelly weet het alleen nog niet, maar op een dag dan komt er een standbeeld van mij voor de uitdrager van de groei en de cultuur.
1: Oké, ik zal ernaar uitkijken.
0: Ja, ik ook. Goed, hey, bon simang, fijne week.
1: Bon simang, jullie ook.

0: Volgens velen het We Are The World van Curaçao. Kev met een blik aan andere artiesten samen in Joey Corsao hoorde je op Paradise 103.1 FM. Zo meteen naar je laatste nieuwsupdate. We gaan de ochtendkranten met je doornemen. En je gaat horen Four Tops en ook Madonna komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

0: lashes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
0: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: It's a Friday, baby!
1: Iedere vrijdag begin je

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar, bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op je maandagochtend. Bonsie Mang, het is bijna 8:30. En daarom hier Nelly met je laatste nieuwsupdate. Hallo.
3: De Australische videostrijdsrechter ligt onder vuur omdat hij voorafgaand aan het duel tussen Duitsland en Curaçao een omgekeerd oké-teken maakte. Volgens de waakhond is het een extreemrechts white power symbool en moet de official per direct van het toernooi worden gehaald. De FIFA onderzoekt het incident nog en Evans heeft zelf nog niet gereageerd. Op sociale media wordt ook gesuggereerd dat het om een misverstand gaat. Wel heeft de FIFA direct ingegrepen. Bij de wedstrijden daarna werden de videoscheidsrechters vooraf niet meer in beeld gebracht. En een toerist is vrijdagavond na een urenlange vermissing gered uit de ruige natuur van San Pedro. De man keerde na een middagwandeling niet terug, waarna de kennissen de politie inschakelden. 'S Avonds hoorden ze zijn stem, maar door de dichte duisternis kon de gealarmeerde politie hem echter niet lokaliseren. Omdat de man verdwaald was op gevaarlijk terrein, werd de helikopter van de kustwacht ingezet. Die vond de toerist op een rotswand en vloog hem over naar de basis op Hato. Vanwege opgelopen verwondingen en uitdrogingsverschijnselen is de man per ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp van het CMC. En internationaal nieuws. De muziekwereld reageert geschokt op het plotselinge overlijden van de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De 32-jarige artiest kwam gisteren om het leven bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Bij de crash kwamen in totaal 6 mensen om het leven. Alle inzittenden overleefden het ongeluk niet. Op sociale media stromen de reacties van collega-artiesten binnen. Zangeres Bebe Rexha schrijft diep bedroefd te zijn en noemt hem buitengewoon getalenteerd en vriendelijk. Ook rapper Kid Cudi en zangeres Melanie Martinez, Tree's ex-partner, laten weten kapot te zijn van het verlies en betuigen hun steun aan de nabestaanden. De artiest is onder meer bekend van hits als Alien Boy en Miss You.
2: Miss You, dat is deze. Een stukje doorspoelen. Daarvan dus. Oh, wacht, verkeerde muziekje. Deze moet ik hebben.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Heftig. Heb je die beelden gezien?
3: Van de crash?
2: Van de crash, ja. Die staan op internet. Die helikopter die komt me toch met een partijtje snelheid naar beneden gelazerd. Mm-hmm. Dat is echt verschrikkelijk. De ochtendkranten, ze zijn blauw gedrukt, hè, vandaag.
3: Ja, natuurlijk, alle voorpagina's gaan natuurlijk over de wedstrijd van gisteren. Curaçao's historische deelname aan het WK voetbal. Meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen.
2: Ah, nee, je gaat toch weg. Het is dan.
3: Ja.

0: zoon van 11, als die op zaterdagochtend mee gaat doen met een potje voetballen ergens met de amateurs. Je gaat toch niet naar een wedstrijd en zegt, meedoen is belangrijker dan winnen?
1: Voor zo'n klein eiland met onze infrastructuur en de middelen.
0: Wat heeft de infrastructuur er nou weer mee te maken?
1: Heb je net geluisterd naar wat verder zei?
0: Ja.
1: Nou, die had het heel goed uit de doeken gedaan, okay. Meneer.
0: Okay.
1: Zo, één oor in, één oor uit zeker.
0: Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja.
1: Verder in de kranten ook het nieuws in de extra trouwens. Het is echt een heel nare foto van een man die dus is mishandeld. En de reden voor de mishandeling is omdat hij
0: kritisch was op de prestaties.
1: Nee, zo ver ging het niet.
0: Oh.
1: Nee, want de eigenaar van Hoffie Samingil heeft gisteren dus twee mannen op heterdaad betrapt die net zijn schapen hadden gestolen.
0: Oh.
1: En de eigenaar was woedend en verklaarde dat de dieven misbruik probeerden te maken van het feit dat iedereen met zijn hoofd bij het WK voetbal zat om er met zijn dieren vandoor te kunnen gaan. Toen de eigenaar bij zijn hofje aankwam, trof hij dus een van de mannen aan die net met zijn schaap in zijn handen naar een geparkeerde pick-up liep. Er ontstond direct een hevige confrontatie waarbij de dief zwaar werd mishandeld. En de man liep hierbij een ernstig letsel op aan zijn linkeroog. En de politie werd met spoed naar de locatie gedirigeerd. En ondertussen gingen de broers van de Hoffie-eigenaar op zoek naar de tweede dief. En zij wisten de man te vinden en haalden hem uit zijn huis. En brachten hem direct over naar het politiebureau in Rio Canario. En de politie heeft de twee verdachten aangehouden voor de diefstal van het vee. En de eigenaar van de Hoffie kon de dans echter ook niet ontspringen. Hij werd gearresteerd vanwege zware mishandeling,
0: ja,
1: van de verdachte aan diens oog. Nou, het ziet er net zo uit als, weet je wel, vaak bij die cartoons, als er dan zo'n oog uit zo'n
0: met zo'n blauwe rand.
1: Ja, het is echt zo heel gek. Ja, het ziet er echt niet uit. En dan dat je dan dat middel, je pupil is dan in één keer ook heel veel, ja, groter. Is in één keer, het ziet er heel raar uit, was dat. In ieder geval, dat staat dus vandaag in de krant. Het is niet echt smakelijk aangezicht.
0: Dit is wel nog wat er gisteren eventjes door mijn hoofd ging, toen wij wegreden van het huis. Over de weg naar Santa Catarina rijden we dan naar de rotonde Santa Rosa. En dan zie je dus vanuit elk zijstraatje zie je auto's komen en richting de stad rijden. Ik denk dat het, misschien moet de politie even checken, maar dat gisteren wel een perfecte dag voor het dievengilde is geweest.
1: Mm.
0: Iedereen was namelijk weg. Mm. Iedereen.
1: Mm-hmm.
0: Het is, ik heb er gelukkig niks over gehoord. Over inbraken, noem maar op. Maar die kans die was natuurlijk wel aanwezig gisteren.
1: En dan is het ook weer heel belangrijk om je huis goed te beveiligen.
0: Ja.
1: Er heerst ook grote onvrede binnen de verschillende fracties van het Curaçaose parlement. Aanleiding is de 15-daagse reis van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill en waarnemend griffier naar de Verenigde Staten om daar de voetbalwedstrijden van het nationale elftal te bekijken. De ophef wordt verder vergroot doordat de vicevoorzitter en de hoofdgriffier van het parlement in exact dezelfde periode wegens vakantie afwezig waren, waardoor de leiding van het parlement nagenoeg onbemand achterbleef. En na de afgelopen weekend stroomden de kritische reacties van de diverse politieke fracties dan ook binnen op Quincy Girigori, politiek leider en fractievoorzitter van de PAR, die uitte op sociale media felle kritiek op de reis. Hij stelde onder andere dat een plezierreis van 15 dagen op kosten van het volk, terwijl de bevolking de benzine amper kan betalen. De parlementsvoorzitter zou zich moeten schamen en de PAR zou hier tegen hebben gestemd. Ook de man PIN-fractie, die ze heeft een officiële brief gestuurd aan de parlementsvoorzitter. En deze brief, ondertekend door Giselle McWilliams, stelt de partij dat het goedkeuringsproces voor de 15-daagse reis van Brownbill naar de VS niet volgens het reglement van orde van het parlement is verlopen en dus in strijd is met de wet.
0: Hij is 15 dagen weg.
1: Ja, 15 dagen weg.
0: Klinkt als vakantie, toch? Maar een vakantie betaal je toch ook zelf? Als je op vakantie gaat, dan doe je het toch niet met de pinpas van de zaak?
1: Nee, het was eigenlijk, kijk, ze hadden er geen bezwaar tegen dat hij de eerste wedstrijd zou bijwonen. Dus die van gisteren.
0: Ja.
1: Dit gezien het feit dat het gaat om een uniek en historisch moment voor Curaçao. En de aanwezigheid van de parlementsvoorzitter geeft wel extra glans en zorgt ervoor dat het parlement als vertegenwoordiger van het volk ook symbolisch vertegenwoordigd is.
0: Ja.
1: Maar groot was de verrassing van de partijen toen ze begrepen dat het zijn plan was om alle drie de wedstrijden bij te wonen, wat dus een verblijf van meer dan 2 weken vereist. En gezien de moeilijke tijden waarin het land nu verkeert met hoge kosten van levensonderhoud, steunt de oppositie deze langdurige afwezigheid niet.
0: Nee.
1: En zeker niet als de toegangskaarten voor de wedstrijden met publieke middelen zouden worden betaald.
0: Nou ja, en

0: Hotelovernachtingen?
1: Ja, dat zou ik met zijn eigen centen moeten betalen. En niet met middelen van publieke middelen.
0: Maar doet hij dat?
1: Ja, dus dat is de vraag ook of er een officiële uitnodiging is geweest van de FIFA. En dus of een deel van die kosten dan ook worden bekostigd door de FIFA.
0: Ja.
1: En niet door het land Curaçao zelf. Dus daar moet er eigenlijk antwoord op komen.
0: Ja, maar ja, dat gaat natuurlijk niet komen, want hij is 15 dagen met vakantie.
1: Ja, de gouverneur was trouwens wel uitgenodigd en hij zou alleen bij de eerste wedstrijd aanwezig zijn. Even kijken wat er nog meer is. Ja, Pistas was ook uitgenodigd door FIFA. Door die Infantini zelf had hem gevraagd om samen met hem op de tribune te zitten en te kijken naar de verrichtingen van ons elftal. Nou, het is, dit gaat toch wel, dit krijgt een staartje.
0: Ja, heel goed. Alright, dat was hem. Bedankt. Ja.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
0: uit volle borst. Ja, buenos dias, Madonna op je maandagochtend. Brush you up, hoor je.

0: Paradise, 103.1. De Four Bottoms, die konden niet.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Nelly Rosa, je bent er weer ingedoken in het woordenboek.
2: Ja. En dit keer kwam ik uit op het woord badabada.
0: Badabada. Iets meer context?
2: Niet de Flintstones?
0: Nee. Niet de Flintstones.
2: Badabada heeft vaak te maken met procedures. Onder andere bij tijdens COVID. Controles bij nachtclubs.
0: Oh ja, ja, ja. Badabada is dan... pennelikker of zo, bureaucratisch, ambtelijk.
2: Dus eigenlijk was... Bijvoorbeeld, er werd in de tijd van COVID... werd er juist op een manier gecontroleerd... sin mucho badabada.
0: Zonder stijl.
2: Zo zonder stijl wordt er gecontroleerd.
0: Nou, maar ik vond het echt aardig zonder stijl soms, hoor. Kwam er zelfs een soort van razzia, kwamen ze een feestje binnen... om de QR-codes te checken. Ik heb er ooit eens een keertje op een feestje stond ik te draaien... in de QR-codeperiode. Toen werd ik zelfs achter de DJ-boot vandaan getrokken... door zo'n omhooggevallen ambtenaar. Mag ik uw QR-code even zien? Mm-hmm. Zet de muziek maar even uit anders. Ja, hallo, wat denk je zelf, pikbaas?
2: Dus je hebt niet meegewerkt en je werd in boeien afgevoerd?
0: Nee. Met de sisser is het afgelopen.
2: Oké. Nou, dat is niet waar ik aan refereerde of waar het woord voor staat. Maar badabada gaat eigenlijk om besognes. Dus dat het zonder al te veel ingewikkelde procedures... dat het eigenlijk een soort versneld kon je dus bepaalde controles uitvoeren.
0: Versneld? Oké.
2: Dan zonder al die lastige papieren. Papieren beslommeringen.
0: De overheid kon snel controles uitvoeren toen.
2: Ja. Jij denkt vanuit dat jij het slachtoffer was.
0: Ja, dat waren we ook, ja. Kun je het nog voorstellen? Er stonden roodbloks op de weg van de militairen. Mm-hmm. Het is toch krankjoren wat er allemaal gebeurd is toen.
2: Er zijn wel veel mensen overleden, hè, door COVID.
0: En er zijn ook heel veel mensen die hebben er nog steeds last van. De knauw in hun hoofd die ze hebben opgelopen in die periode. Omdat ze afgezonderd zijn. Voor alles is wat te zeggen. Maar goed. Oké, bado bado.
2: Badabada.
0: Badabada. Makkelijk. Iets makkelijk voor elkaar krijgen. Oké. Makkelijk. Nou, badabada, bedankt. Makkelijk bedankt. Tot morgen, Nelly. It's Paradise. Michael Bublé hoor je. Everything. Oh ja. Yeah.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

Met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

0: je.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. Chifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Ronald McDonald Huis op Curaçao lanceert het vervoersprogramma Wheels of Love. Dit initiatief biedt zieke kinderen uit gezinnen in nood veilige ritten naar het CMC. Onderzoek toonde aan dat gebrek aan transport vaak leidt tot gemiste afspraken. Gezinnen kunnen ritten eenvoudig boeken via een app. Het project wordt gefinancierd door Curoil, MCB en Baoase. Discriminatiewaakhond Fair Network eist het ontslag van WK-scheidsrechter Sean Evans. Tijdens het duel tussen Duitsland en Curaçao maakte hij een omstreden handgebaar dat volgens de waakhond een symbool is voor white power. De FIFA onderzoekt de zaak, maar er is nog geen officiële straf. Evans heeft nog niet gereageerd. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Unie heeft nieuwe sancties aangenomen tegen 34 Russische personen en 47 organisaties en bedrijven. Onder hen zijn 15 personen en een bedrijf die betrokken zijn bij de vervolging en dood van oppositieleider Alexei Navalny. De sancties zijn ook gericht op het verzwakken van de Russische militair-industriële sector en het verminderen van energieinkomsten. Twee Chinese bedrijven zijn eveneens op de sanctielijst geplaatst. Een functionaris van Hezbollah heeft verklaard dat de groepering sinds de aankondiging van het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten geen operaties heeft uitgevoerd. Het standpunt over de wapenstilstand hangt af van de naleving door Israël. De deal die vrijdag wordt ondertekend moet een einde maken aan de oorlog die eind februari begon. Hezbollah wijst de Israëlische bewegingsvrijheid in Libanon af. Het Britse Hof van Beroep heeft het verbod op de actiegroep Palestine Action bevestigd. De regering had de pro-Palestijnse organisatie op de terreurlijst geplaatst, maar een lagere rechter oordeelde dat dit onwettig was. Afgelopen vrijdag werden 4 activisten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 7 jaar. Palestine Action verzet zich tegen defensiebedrijven met banden met Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by P-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madur & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescurazao.com.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by São Pablo Curaçao Rum.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Met zometeen de Backstreet Boys met Keane. En eerst nu muziek van Janet Jackson. Paradise.

0: Paradise en de Backstreet Boys.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Oh jawel, vandaag in de aanbieding in een diner voor twee bij de buren in Poenda op het Wilhelminaplein. Lekker zitten daar uitkijken over de douche, Curaçao letters en een waanzinnig gevarieerde menukaart. Kan voor jou zelf onze kosten, luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, ik heb wel een idee. Bij welk idee? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. De winnaar wordt aan het eind van de dag bij Vanessa in de show bekendgemaakt.

0: Paradise en Huey Lewis en de nieuws hoorde je daar. Hip to be square. Op deze maandagochtend zometeen nog meer fans van Amy Winehouse en ook UB40 komt eraan.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel.

0: precies? Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: hij zit erin!
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean.

0: jij voor de Blue Wave? Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.nl

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

0: Bonaire. Uit het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe, uitgevoerd door onder andere Wageningen Marine Research en Stinapa, blijkt dat de kustwateren kampen met zware chemische verontreiniging en te hoge concentraties aan voedingsstoffen. De vervuiling komt voornamelijk vanaf het land. Afvalwater, erosie en weggespoeld regenwater belanden in zee. De te hoge voedingsstoffenniveaus leiden tot overmatige algengroei, wat het koraal verstikt. Dit, samen met de stijgende zeetemperaturen, heeft een ernstige impact op de veerkracht van de riffen. Daarnaast zijn er chemische stoffen gevonden die zich kunnen ophopen in de voedselketen, wat mogelijk risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Het Bonaire Nature Platform roept het openbaar lichaam Bonaire en de Nederlandse overheid op om direct actie te ondernemen. De organisatie eist een betere aanpak van het afvalwater, strengere handhaving van milieuregels en de sanering van vervuilde locaties, zoals het BOPEC-terrein. Volgens de natuurorganisaties is schone water niet alleen cruciaal voor het milieu, maar ook voor het toerisme en de visserij op het eiland. En het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd. Hiermee wordt een groot deel van het historische erfgoed van het eiland digitaal toegankelijk voor het publiek, waar ook ter wereld. De lancering vond plaats in het kader van de Internationale Archiefweek. Een van de belangrijkste collecties die nu volledig online te bekijken is, is het archief van de districtmeters, ook wel bekend als de collectie Juliana Brenneker. Dit is het enige overgebleven plantagearchief van Curaçao en is door UNESCO erkend als werelderfgoed. Vanwege de zeer kwetsbare staat van de papieren documenten was inzage tot voor kort nauwelijks mogelijk, maar dankzij de digitalisering is de collectie nu voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: So Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Ja, ja, van harte goedemorgen. Amy Winehouse hoor je na deze van UB40.

Get going. Het is Willy Ocean op Paradise 103.1 FM op je maandagochtend, de 15e van juni. Het is vandaag trouwens de internationale dag van de wind. Lekker windje, hè? Zal ik er nog eentje laten. De wind, om daarbij stil te staan, duurzaamheid, windenergie, daar draait het vandaag om. Heerlijke. Lekker windje op het eiland waar altijd een goede bries staat, natuurlijk. Hè? Paradise op de maandagochtend en American Authors nu.

Michael Jackson, Black or White, op Paradise. Goedemorgen. Zometeen hoor je Jeremy Kessler. En wij spreken elkaar morgenochtend weer vanaf een uur of zes als alles mee zit. Fijne dag.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Coralaal Tabak Estate roept bezoekers op om de natuurgebieden te respecteren. Het terrein doet aangifte tegen mensen die de regels negeren, zoals het verstoren van broedende sterns. Wandelaars en quads komen te dichtbij, ondanks waarschuwingen. Verstoring van deze beschermde vogels kan leiden tot hoge boetes of gevangenisstraf. De eerste incidenten zijn al gemeld aan de politie. Het Ronald McDonald Huis op Curaçao lanceert het vervoersprogramma Wheels of Love. Dit initiatief biedt zieke kinderen uit gezinnen in nood veilige ritten naar het CMC. Onderzoek toonde aan dat gebrek aan transport vaak leidt tot gemiste afspraken. Gezinnen kunnen ritten eenvoudig boeken via een app. Het project wordt gefinancierd door Curoil, MCB en Baoase. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Unie heeft nieuwe sancties aangenomen tegen 34 Russische personen en 47 organisaties en bedrijven. Onder hen zijn 15 personen en een bedrijf die betrokken zijn bij de vervolging en dood van oppositieleider Alexei Navalny. De sancties zijn ook gericht op het verzwakken van de Russische militair-industriële sector en het verminderen van energieinkomsten. Twee Chinese bedrijven zijn eveneens op de sanctielijst geplaatst. Een functionaris van Hezbollah heeft verklaard dat de groepering sinds de aankondiging van het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten geen operaties heeft uitgevoerd. Het standpunt over de wapenstilstand hangt af van de naleving door Israël. De deal, die vrijdag wordt ondertekend, moet een einde maken aan de oorlog die eind februari begon. Hezbollah wijst de Israëlische bewegingsvrijheid in Libanon af. Het Britse Hof van Beroep heeft het verbod op de actiegroep Palestine Action bevestigd. De regering had de pro-Palestijnse organisatie op de terreurlijst geplaatst, maar een lagere rechter oordeelde dat dit onwettig was. Afgelopen vrijdag werden 4 activisten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 7 jaar. Palestine Action verzet zich tegen defensiebedrijven met banden met Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: selfie op blue-u.com.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a

Het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.

zijn er potdomme veel. Echt. Een lijst van heb ik jou daar. De Heren Suikertuintje, Zest, Zanzi, Swinging Old Lady, Blue Bay, Mr. Porter, Chill, Cabana, Hemingway, Bonita, Wet n Wild, Landhuis, Chobolobo, de Doshi Bar, de Bar LC, ook nog in de pipeline, Pirate Bay, Mondi Beach en Relax. Nou, de lijst en meer, allemaal wat daar te gebeuren is, zie je op onze socials en de website paradisefm.cw. Wij zijn Braza FM, ik ben Jeremy en ik neem je mee tot aan 12 uur lekker richting de lunch met natuurlijk straks de muziekquiz. Een heerlijk diner voor twee te winnen. Vandaag op deze 15e juni bij De Buren. En het is maandag, dus binnen 10 minuutjes een gewone Curaçaose werkdag die ik voor je ga schetsen. Maar dan met een absurdische twist.

0: Ze klinkt lief, maar ontzettend zeker van haar zaak. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Ik krijg een beetje knuffeldrang als ik dit liedje zo hoor. En tot op maandagmorgen moet niet gekker worden.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: En dat is precies wat ik heb gedaan. Stel je maar eens even voor, en dat heb ik op papier gezet, ga ik nu aan je meedelen. En dat vandaag zomaar iedereen de dag begint met het geven van één compliment. Aan iets heel kleins. Wat een fijne stoel eigenlijk. Deze koffie is vandaag verrassend goed gelukt. Nou, je merkt dat het geen grote woorden zijn, maar juist die kleine dingen die de sfeer veranderen. Collega's kijken even op, lachen en gaan weer verder, maar net iets lichter. En zonder dat iemand het hardop zegt, dan voelt de dag ineens heel anders. Minder zwaar en minder gehaast. Morgen is het weer doorgaan en vandaag even waarderen wat er al gewoon goed is.
1: Tot 12 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler op P1.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Het videoplatform YouTube is dé bron van unieke optredens en muziek. Dingen die je niet zo vaak hebt gezien en gehoord. Zo kwam ik een optreden tegen, nou, geen kleintje, van Ed Sheeran samen met de Nederlandse DJ Martin Garrix. In een half uur kwamen al zijn grote hits voorbij. En man, wat een bak energie zat erin aan deze fotograaf. Natuurlijk ook op de playlist. Paradise FM 103.1 heet deze dagen Braza FM. En zometeen George Michael hier met Rita Marley ook nog eens een keer lekker relaxed. En het laatste nieuws van je eigen eiland staat voor je klaar.
2: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Luree Energy is dé betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: half elf.
1: Agent die vorig jaar 15-jarige Jerrison doodschoot in Capelle wordt niet vervolgd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een 15-jarige jongen doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen bekendgemaakt na uitgebreid onderzoek door de Rijksrecherche. Het slachtoffer, de 15-jarige Jerrison uit Gouda, had Curaçaose roots. Hij werd in september vorig jaar neergeschoten naar een vermeende fatbike-diefstal. Volgens het OM droeg de tiener een vuurwapen bij zich en negeerde hij meerdere waarschuwingen terwijl hij een vol terras opvluchtte. Toen hij het wapen richting de achtervolgende agent hief, schoot de agent hem neer. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino. Bij de overval in maart vorig jaar wordt ruim 400.000 gulden buitgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een zogeheten inside job. De overvallers wisten exact hoe ze binnen moesten komen en waar de kluis was. Volgens justitie is de Haitiaanse zakenman Jackson François het brein achter de overval. Hij zou cruciale informatie hebben gekregen van een casinomedewerker die ook voor hem werkte. François regelde de vluchtauto, hield tijdens de overval de wacht en stuurde 2 Dominicaanse broers aan die de overval pleegden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl. Kijk op paradisefm.nl.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores.

0: stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.
1: Nossa Logré, Turene Cupachon. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com focus, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Ja, die beste muziek, hè. En als het uit volle dorst is, dan moet je er eentje openploppen.
5: Paradise FM.
6: En toch realiseren we dat dat nog een beetje vroeg is. Zo op maandagochtend. Het is net 10:30 geweest. Kom op zeg, hè. Laten we bij de beste muziek houden ooit gemaakt die je hoort en het volle borst kunt meezingen hier bij Brasa FM. George Michael, it's too funky.

0: Delta FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
1: Wat er ook gebeurt, altijd blijven juichen. Altijd de positieve stemming erin houden, zoals onze spelers natuurlijk doen. Hè? En vooral de spelersbus die trekt de nodige aandacht ook wereldwijd. Natuurlijk al het feit dat we het kleinste eiland, het land, ooit zijn. Met 156.000 inwoners, circa 158, om deel te nemen aan zo'n toernooi. Maar die blauwe spelersbus, dat is wel een dingetje. Alle media, zo'n beetje wereldwijd, hebben er wel iets over geschreven, op televisie gebracht en gedaan. Die bus, die is gewoon in al jaren nooit veranderd. En dat mag ook niet, hè. Het is al vaker voorgesteld om de bus wat te vernieuwen, maar nee. Het is ons vervoermiddel, lekker zonder ramen, helemaal vrolijk aangekleed, met er muziek erin en de ruimte die er is. Lekker, gewoon heerlijk, ja, op zijn douches gewoon. Lekker ontspannen naar de wedstrijd toe, naar trainingen toe, et cetera. Zo belangrijk, denk ik, voor het hele reilen en zeilen van het team. Laten we hopen dat die vibe er de komende wedstrijden ook lekker in blijft hier voor ons Blue Wave, voor ons Curaçao's elftal op het WK 2026. Groenes hoor je zometeen na de Police. Dit is Don't Stand.

0: Blue Wave. Dus we gaan nog wel even door. Niks, adios hoor.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Van Groen en zometeen naar de Fine Young Cannibals. Maar eerst een lekker diner voor twee te winnen bij De Buren. Natuurlijk kun je ook overal voetbal kijken. Zo ook daar. Maar vooral lekker happen op kosten van Paradise FM. Deze dagen omgedoopt tot Braza FM. Let op, ik heb de opgave voor je. Als je het goede antwoord weet, heb je dat naar 675-1031.
1: Welke plaat? Hoor je achterstevoren.

de hele familie naartoe te gaan. Laat ik dat nog even erbij gezegd hebben. Hè. Artiest en titel, wat hoorde je achterstevoren? 675-1031. Dus 675-1031. Geef maar door en maak kans op dat heerlijke diner voor twee.

tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue.

0: Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamer.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Coralaal Tabak Estates roept bezoekers op om de natuurgebieden te respecteren. Het terrein doet aangifte tegen mensen die de regels negeren, zoals het verstoren van broedende sterns. Wandelaars en quads komen te dichtbij, ondanks waarschuwingen. Verstoring van deze beschermde vogels kan leiden tot hoge boetes of gevangenisstraf. De eerste incidenten zijn al gemeld aan de politie. Het Ronald McDonald Huis op Curaçao lanceert het vervoersprogramma Wheels of Love. Dit initiatief biedt zieke kinderen uit gezinnen in nood veilige ritten naar het CMC. Onderzoek toonde aan dat gebrek aan transport vaak leidt tot gemiste afspraken. Gezinnen kunnen ritten eenvoudig boeken via een app. Het project wordt gefinancierd door Curoil, MCB en Baoase. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Unie heeft nieuwe sancties aangenomen tegen 34 Russische personen en 47 organisaties en bedrijven. Onder hen zijn 15 personen en een bedrijf die betrokken zijn bij de vervolging en dood van oppositieleider Alexei Navalny. De sancties zijn ook gericht op het verzwakken van de Russische militair-industriële sector en het verminderen van energieinkomsten. Twee Chinese bedrijven zijn eveneens op de sanctielijst geplaatst. Een functionaris van Hezbollah heeft verklaard dat de groepering sinds de aankondiging van het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten geen operaties heeft uitgevoerd. Het standpunt over de wapenstilstand hangt af van de naleving door Israël. De deal die vrijdag wordt ondertekend moet een einde maken aan de oorlog die eind februari begon. Hezbollah wijst de Israëlische bewegingsvrijheid in Libanon af. Het Britse Hof van Beroep heeft het verbod op de actiegroep Palestine Action bevestigd. De regering had de pro-Palestijnse organisatie op de terreurlijst geplaatst, maar een lagere rechter oordeelde dat dit onwettig was. Afgelopen vrijdag werden 4 activisten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 7 jaar. Palestine Action verzet zich tegen defensiebedrijven met banden met Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Woehoe!
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
4: Mama, wow, la nosa llega.
3: Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
6: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
5: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
7: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
9: Met absoluut meer gelijkheid voor mannen en vrouwen wat mij betreft. En dat begint natuurlijk met een ladies night.

let op, let op. Hè. 15 juni vandaag, ook deze week, spelen we nog in de ochtend, lunch en middagshow het Bucket Brasa-spel. Als je de brullende supporter hoort, app dan naar de studio jouw voice note. Dus brul ontzettend hard. Ben je de eerste, dan win je. Dus dat is deze week nog allemaal aan de hand. Maar ook binnen 10 minuten de beroemde bekentenis van een dame. Goh, nou, die heeft wel heel wat meegemaakt in haar leven. En kan er ook wel liefde en begrip nog extra voor gebruiken. Over 10 minuten gaat deze dame een geheim onthullen hier bij Brasa FM. Ja, zo heet Paradise FM deze dagen. Met Adam Lambert en Joshua Caddison en Jessie. En natuurlijk nog veel meer goede muziek ooit gemaakt hier op 103.1.

0: Nou, Adam Lambert hier op Braza FM 103.1. Wat dacht je van een beetje liefde en begrip?
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Dat heeft alles te maken met de ster die een wereldster werd. Voordat Cher dus een ster werd, stond ze al bekend om iets heel anders. En dat was haar verlegenheid. Toen ze als tiener naar L.A. verhuisde, droomde ze van een carrière in de muziek. Maar ze vond het soms nog spannend om nieuwe mensen aan te spreken. Toch viel ze al snel op door haar enorme doorzettingsvermogen, haar gevoel voor humor en natuurlijk haar unieke stem. Dat heeft ze. Het is een mooie herinnering dat zelfs de grote sterren ooit gewoon begonnen met een droom en een beetje lef, toch? Nou, vandaag hoor je in de beroemde bekentenis wat Cher te vertellen heeft in een bijzonder audiofragment over Jimmy Carter.
2: Because Gregory and the Allman Brothers Band raised the first money that he started his campaign with.
3: He loved rock and roll,
2: yeah.
3: Jimmy Carter.
2: Yeah. Yeah.
3: And you spent personal time with him?
2: I ate dinner with him the first night he was in the White House. And then he called me one time. He wanted me to do him a favor on the Johnny Carson show. And Johnny Carson did not like me, had me thrown out of a party. Yeah, it was a bitch. Him either, so it didn't make any difference.
0: Nou, Cher kreeg dus met de grote de aarde te maken en wist daar op haar eigen manier mee om te gaan. En net als met liefde en begrip, die klinken misschien als eenvoudige woorden, maar ze kunnen dus een groot verschil maken. Hè? Een beetje geduld, een luisterend oor of een vriendelijk gebaar maakt een leven vaak net wat mooier. Het zijn de dingen die mensen dichter bij elkaar brengen. Thuis, op het werk of gewoon onderweg. En precies die boodschap hoor je terug in Love and Understanding op Paradise FM. Dit is Cher.

Weinig woorden, niet fel maken, gewoon compleet voorzorgd. Vol finesse, alle muziek van Bruno Mars, alles wat hij aanraakt is gewoon top, top, top, top, top. Paradise FM is deze dagen Braza FM. En zometeen vieren nog meer natuurlijk de Blue Wave met gewoon de beste muziek ooit gemaakt, want dat verdient ons Curaçao's elftal. Dolly Parton komt eraan.

0: paradisefm.cw.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via de Hair Boutique Curaçao.com.

0: lashes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
0: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
0: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
5: Agent die vorig jaar 15-jarige Jerrison doodschoot in Capelle wordt niet vervolgd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een 15-jarige jongen doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen bekendgemaakt na uitgebreid onderzoek door de Rijksrecherche. Het slachtoffer, de 15-jarige Jerrison uit Gouda, had Curaçaose roots. Hij werd in september vorig jaar neergeschoten naar een vermeende fatbike-diefstal. Volgens het OM droeg de tiener een vuurwapen bij zich en negeerde hij meerdere waarschuwingen terwijl hij een vol terras opvluchtte. Toen hij het wapen richting de achtervolgende agent hief, schoot de agent hem neer. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino. Bij de overval in maart vorig jaar wordt ruim 400.000 gulden buitgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een zogeheten inside job. De overvallers wisten exact hoe ze binnen moesten komen en waar de kluis was. Volgens justitie is de Haitiaanse zakenman Jackson François het brein achter de overval. Hij zou cruciale informatie hebben gekregen van een casinomedewerker.

0: gekregen van een casinomedewerker die ook voor hem werkte. François regelde de vluchtauto, hield tijdens de overval de wacht en stuurde twee Dominicaanse broers aan die de overval pleegden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op ParadiseFM.nl. Kijk op ParadiseFM.nl.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink.

0: voorzet outdoorstoelen ter waarde van 2700 gulden. Laat zien hoe blauw jij bent en doe mee aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Hij zit erin!
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate's Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Laten we leven vieren, hè? Maar ja, wel buiten werktijden, hè, van 9 to 5. Dolly Parton.

afgelopen week nog ben ik er keihard mee geconfronteerd. Dat ik vaak te snel ga, dat ik ergens een beetje wat meer rust kan nemen. De tijd om dingen op zijn beloop te laten. Ja, wat is tijd eigenlijk, hè? Is ook maar relatief, toch? Time Stood Still, Bad English en John Wade hier bij Paradise FM. Deze dagen heten we Braza FM. En we vieren natuurlijk alle wedstrijden van ons mooie douchey Blue Wave. Want hoor je de brullende supporter, app dan naar de studio een voice note van jouw hardste brul. En zorg ervoor dat hij dat als eerste doet, hè? 675-1031, win die bucket Braza. Om samen met vrienden, vriendinnen of familie tijdens een wedstrijd op een van de fanlocaties lekker op onze kosten te gaan ver.

0: Even leven, Coldplay. Ze snappen het, net als de mannen van de Blue Wave. Wat er ook gebeurt, vier het leven. En dan liefst op een heerlijke ritmische manier, met of zonder spelersbus, waar dan ook. Gewoon altijd blijven dansen. Ja, dat is hem.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Want het is bijna 12 uur, daar gaan we naartoe. En dan is het zeker tijd voor die lunch, waarbij de markt eigenlijk al uren wakker is. Groenteglans in de ochtendzon, kruiden verspreiden hun geur. En ergens wordt een pan liefdevol omgeroerd. Nou, rond lunchtijd komt alles samen. Mensen die een plekje in de schaduw zoeken, die trekken een stoel naar achteren en laten de dag gewoon even voor wat die is. Op tafel verschijnt een bord met warm gestoofde kip, rijst en banasta. Geen haast, geen deadlines. Alleen die eerste hap die precies smaakt zoals je had gehoopt. Misschien is dat de kracht van de lunch. Dat ik midden op een gewone dag een klein feestje weet te bouwen. Een rustpunt dat niet groot hoeft te zijn om waardevol te voelen. Dus neem de tijd, proef aandachtig en vergeet niet dat sommige van de mooiste momenten van de dag gewoon beginnen met de vraag: eet je mee? Bon appetito, eet smakelijk. En Pepijn Bierenbroodspot neemt dadelijk verder mee. Hier op 103.1. Veel plezier bij hem.

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het wereldkampioenschap is in volle gang en de spanning neemt toe. Met het Brasa FM poolschema heb je een overzicht van alle groepswedstrijden. Vul de uitslagen in en volg jouw voorspellingen. Of je nu thuis of met vrienden kijkt, dit schema helpt je het toernooi te volgen. Download het poolschema hieronder. Corralaal Tabak Estates roept bezoekers op om de natuurgebieden te respecteren. Het terrein doet aangifte tegen mensen die de regels negeren, zoals het verstoren van broedende sterns. Wandelaars en quads komen te dichtbij, ondanks waarschuwingen. Verstoring van deze beschermde vogels kan leiden tot hoge boetes of gevangenisstraf. De eerste incidenten zijn al gemeld aan de politie. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Unie heeft nieuwe sancties aangenomen tegen 34 Russische personen en 47 organisaties en bedrijven. Onder hen zijn 15 personen en een bedrijf die betrokken zijn bij de vervolging en dood van oppositieleider Alexei Navalny. De sancties zijn ook gericht op het verzwakken van de Russische militair-industriële sector en het verminderen van energieinkomsten. Twee Chinese bedrijven zijn eveneens op de sanctielijst geplaatst. Een functionaris van Hezbollah heeft verklaard dat de groepering sinds de aankondiging van het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten geen operaties heeft uitgevoerd. Het standpunt over de wapenstilstand hangt af van de naleving door Israël. De deal die vrijdag wordt ondertekend moet een einde maken aan de oorlog die eind februari begon. Hezbollah wijst de Israëlische bewegingsvrijheid in Libanon af. Het Britse Hof van Beroep heeft het verbod op de actiegroep Palestine Action bevestigd. De regering had de pro-Palestijnse organisatie op de terreurlijst geplaatst, maar een lagere rechter oordeelde dat dit onwettig was. Afgelopen vrijdag werden 4 activisten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 7 jaar. Palestine Action verzet zich tegen defensiebedrijven met banden met Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig, dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: En oprecht, goeie maandagmiddag. James Ingram, Michael McDonald. Jammo Bieder.

0: Come on, be there. James Ingram en het bijzonder herkenbare stemgeluid van Michael McDonald.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goedemiddag. Exact 10 minuten over 1 op deze maandag. Straks de quote van de dag gaat over valkuilen waarin je kan trappen als je met vakantie bent. Zoals bijvoorbeeld een lekker visje bestellen en dan niet op de prijs letten en zien dat hij dus per zoveel gram wordt afgerekend. En dan heb je een rekening van 1600 gulden. Dat kan dus gebeuren. Straks meer. Ik neem het lokale nieuws met je door. Dat doe ik samen trouwens met Vanessa Werkhoven, zo rond 20 minuten voor 1. We spelen de muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Eetcafé De Buren. We hebben natuurlijk de spotlights. We gaan nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1994.
0: Hé, dat was een WK-jaar. We gaan het over het WK van 1994 hebben. En ik draai een paar van de allergrootste hits uit 1994. Dat allemaal straks, nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We gaan het zo meteen leuk tot slot van ons blokje over voetbal hebben. Maar eerst die vreselijke zaak in Osdorp, waar vorige week een explosie was. Is er inmiddels bekend of er nog mensen onder het puin lagen?
3: Nou, gelukkig zijn er geen mensen onder het puin vandaan gehaald. Dus gelukkig zijn er geen echte zware slachtoffers. Geen doden, gelukkig maar. Want het had echt anders kunnen aflopen. We weten, het is een 24-uur sportschool, dus mensen kunnen daar ook middernacht sporten.
0: Ja.
3: Er waren mensen aanwezig, maar die konden op tijd wegkomen. En wat we nu weten is dat er 2 Amsterdammers vastzitten van 24 en 25 jaar. En een derde verdachte is weer vrijgelaten. Ja, en er wordt met allemaal scenario's rekening gehouden. Onder andere ook dat er natuurlijk ja, werd gefabriceerd, hè, daar in die kelderboxen voor explosieven, voor een rampkraak. Dus, of een plofkraak, sorry moet ik zeggen. En ja, dat wordt allemaal uitgezocht op dit moment.
0: Ja, de explosie was in de nacht van donderdag in een bijgebouw van een flat aan de Osdorperban. Dat is in Amsterdam Nieuw-West. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Het opmerkelijke vind ik wel dat voor conclusies over de oorzaak van de explosie is het volgens het OM nog te vroeg.
3: Ja, maar ze houden dus wel rekening met scenario's waaronder dus, dat zeggen ze eigenlijk regelmatig dus, dat er criminele activiteiten hebben plaatsgevonden in die kelderboxen.
0: Ja.
3: Dus je zou bijna kunnen denken dat je daar vanuit kunt gaan, want ja, zo'n scenario wordt echt serieus bekeken. En we weten ook dat mensen ook daadwerkelijk hebben gezien dat er mensen bezig waren met het maken van explosieven. En ik hoor nu ook, dat is ook een bizar verhaal, dat de mensen die aan het sporten waren in die nacht hun mond moeten houden van die criminelen. Want anders ja, worden ze onder druk gezet en worden ze bedreigd. Dus dat is ook heel heftig.
0: Wordt vervolgd. De laatste keer dat ik in Nederland was, dat is inmiddels ook al weer een paar jaar geleden, dacht ik, ik neem de trein, hè, en ik heb 2 kinderen, dus je koopt wat kaartjes. En toen zag ik het bedrag en toen dacht ik, dat kan niet kloppen. Ik had beter een auto kunnen huren. In de tijd dat benzine nog iets goedkoper was dan nu. Maar er is een actie met een goedkoop treinabonnement gaande.
3: Ja, precies. Er wordt al langer gediscussieerd over de NS. Het is peperduur natuurlijk, dus het is helemaal niet zo heel erg rendabel op dit moment om de trein te pakken. Je kan beter de auto pakken. Nou ja, inmiddels met die hoge brandstofprijzen weet ik het niet helemaal zeker meer. Maar in ieder geval, je kunt nu dus voor €49 per maand kun je onbeperkt gebruik maken van de trein in heel Nederland.
0: Zo.
3: Het gaat dan wel om de daluren, dat moet ik erbij zeggen. En in de weekenden. Het kabinet springt ook bij, hè, met €118 miljoen. Dat gaat het allemaal wel kosten. Maar ze hopen natuurlijk dat mensen nu dus vaker de trein gaan pakken in plaats van de auto.
0: En zoveel mensen hadden belangstelling voor deze actie dat de website van de NS overbelast is geraakt.
3: Ja, inderdaad. Ja. De servers, daar kwam inmiddels rook uit volgens mij. Maar ik zie inmiddels dat de site zojuist het weer doet. Dus mensen kunnen gewoon weer gelukkig zo'n ticket kopen. Maar je merkt dus wel dat er veel interesse voor is.
0: En dan een verhaal, ik durf er bijna niet eens over te beginnen. De toeslagenaffaire. Je zou denken, daar zijn we toch wel een keertje klaar mee. Maar nee, het gaat maar door, die ellende.
3: Ja, inderdaad. Ja. En we zijn nog steeds bezig met de afhandeling van de toeslagenaffaire. En het wil allemaal maar niet lukken. En nu blijkt dus ook dat heel veel mensen onterecht zijn aangemerkt als slachtoffer van de toeslagenaffaire.
0: Jo,
3: ja, en laten we de rollen even omdraaien. Dus heel veel mensen hebben onterecht 30.000 euro gekregen of meer als schadevergoeding. En dat gaat dus om 20.000 mensen per pijn.
0: Dat is best veel geld.
3: Toch af, best veel geld, ja. En je vraagt er ook af, hoe kan dit? Want deze mensen moeten er ook denken, hoezo hebben wij ineens geld? Krijgen wij ineens geld? Maar je merkt gewoon, het is een enorme puinhoop en het is een never-ending story. En het lijkt ook maar gewoon niet op korte termijn opgelost te zijn, deze hele affaire.
0: En dan natuurlijk de wedstrijd Curaçao tegen Duitsland. Heb jij gekeken gisteren?
3: Ja, man, ik zat op het puntje van mijn stoel. Echt, ik heb echt kippenvel gehad. De eerste helft dacht ik echt, wauw, die vibe die was echt fantastisch. Maar ja, op een gegeven moment ging het natuurlijk een naar het andere doelpunt in. En toen dacht ik, helaas, het was misschien ook te mooi om waar te zijn. Maar ik heb wel echt, moet ik echt zeggen, enorm genoten van het voetballen. En ook gewoon de spirit onderling. En heel veel mensen hebben dat gedaan. Want 2,5 miljoen Nederlanders hebben gisteren gekeken naar de wedstrijd Curaçao tegen Duitsland.
0: Ja, ik heb gekeken wat de wereldwijde kijkcijfers waren. Nou, daar komt dan een schatting. Maar dat zit zo, hè, de openingswedstrijd, vergis je niet, daar keken dus een miljard mensen naar. De wedstrijd die Mexico won. Waarschijnlijk hebben naar de wedstrijd Curaçao-Duitsland zo'n 100 miljoen mensen of meer gekeken. Dat is toch ongelooflijk.
3: Ja, ik vind het ook echt te gek hoe jullie dat gewoon weer flikken daar op dat eiland. En met dik advocaten erbij. Ja, ik vind het echt machtig mooi, moet ik echt eerlijk bekennen. Ik vond het eigenlijk leuk om naar te kijken dan naar het Nederlands elftal, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik ook. En dat was weer zo'n Nederlands elftal slaapverwekkende voetbalwedstrijd, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik vond inderdaad, en misschien omdat ik hier al heel lang woon, maar ik vond Curaçao-Duitsland een prachtige wedstrijd. Ik vond die 7-1 helaas. Maar ik vond het vooral ook heel mooi om die teamspirit te zien. En te zien dat de jongens gewoon enthousiast op het veld bleven. Ik heb dat bij Nederland, waar ze überhaupt een kort lontje hebben, heb ik dat wel eens anders gezien. Ze binnen de kortste keren op het veld ruzie lopen te maken, de voetballers onderling. Dat je denkt, ja jongens, doe dat nou niet.
3: Ja, maar dat is ook het probleem. We gunnen elkaar niks. En je ziet gewoon, Curaçao, ze geven elkaar continu een handje.
0: Exact.
3: En kom op, we gaan ervoor. Geweldig.
0: Ja, ik hoop dat we de volgende ronde halen. In ieder geval zaterdag weten we meer, dan is de volgende wedstrijd.
3: Ik ga weer kijken.
0: En wij spreken elkaar morgen. Tot dan.
3: Tot dan.

we staan er ook nog, hè, op het WK. I'm still standing, Elton John. En zaterdag wordt het vervolgd tegen Ecuador om 8 uur Curaçaose tijd. Ik ben heel benieuwd.

die op vakantie gaat, kent het gevoel misschien wel. De schrik bij het zien van een veel hogere rekening dan je had verwacht. Toeristenvallen bestaan al jaren, maar toch blijven reizigers er massaal intrappen. Dat bleek onlangs nog in Rome, waar twee toeristen voor twee ijsjes met drie smaken per beker uiteindelijk bijna 100 gulden moesten afrekenen. Extra's zoals slagroom en macarons dreven de prijs flink op. Ook ervaren horeca-kenners zijn niet immuun. Food Trend Watcher Gijsbrecht Brouwer vertelt over een diner op het eiland Ibiza. Ik ben een ervaren uitetengaander, maar toen ik met twee vrienden op Ibiza was, trapte ik er toch mooi in. Ze bestelden een tarbot, zonder naar gewicht of prijs te vragen. De rekening? €850. En het was niet eens de vis van mijn leven, zegt Gijsbrecht. Het gerecht was lafjes bereid. Eigenlijk wil ik dit zo snel mogelijk vergeten. Maar ja, we hebben het er nog steeds over en nu kunnen we er wel om lachen. Volgens Rabobank sectormanager horeca Jos Klerks spelen locatie en schaarste een grote rol. Zit je dicht bij de zee, bovenop een berg of in Zwitserland aan een zwembad, dan weet je dat je meer betaalt. €10 voor een glas cola, het is wat het is. Een veel voorkomende valkuil is, waarschuwen ze allebei, de prijs per gewicht, Brouwer. Je weet niet hoe zwaar de vis op je bord gaat zijn. Met 3 tientjes in euro's per ons kan het hard gaan. En als een gerecht tegen de marktprijs wordt aangeboden, kan dat nog veel duurder uitpakken. Daarom adviseert Klerks, we moeten ons aanleren om door te durven vragen. Is de prijs per stuk of per gram? Vraag van tevoren een prijsinschatting. Ook de gratis, tussen aanhalingstekens, strandbedjes, tapas of broodjes blijken vaak bij de rekening minder gratis dan gedacht. En op terrassen in landen als Frankrijk en Italië geldt regelmatig een toeslag voor bediening aan tafel. Volgens Klerks is dat niet onlogisch, maar wel op één voorwaarde. Ze moeten je dat van tevoren vertellen. Het belangrijkste advies van de twee, controleer altijd de rekening. Want naast misverstanden komt ook fraude voor. Brouwer waarschuwt zelfs voor gesjoemel met zogenaamd dure wijn. Ze bieden bijvoorbeeld een prachtige Bourgogne aan. Ondertussen vullen ze die fles met de goedkoopste wijn. Daar wordt veel mee gefraudeerd. De conclusie van beide reisexperts is helder. Vraag door, lees de kleine lettertjes, controleer de rekening en kijk waar de lokale bevolking eet. Want normaal gesproken wil je als eigenaar dat een klant terugkomt en neem je die persoon niet in de maling, zegt Brouwer. Maar op toeristenplekken is dat anders. Loop eens 2 straatjes verder. Kijk waar de inwoners zelf gaan eten. En dat is de quote van de dag en een heel goed advies. Welke plaat past daarbij? Ja, natuurlijk deze. Holiday van Madonna. De ultieme zorgeloze vakantieplaat. En daarmee gaan we richting het lokale nieuws van 12:30. Straks zo rond 12:40 neem ik het lokale nieuws door met Vanessa Werkhoven. Verder gaan we natuurlijk nog naar een jaar. Dat is vandaag 1994. En dat was ook een WK-jaar. Sterker nog, het WK-jaar waarin onze held, Dick Advocaat, het Nederlands elftal leidde. Daarover meer in het tweede uur. En we spelen natuurlijk ook nog de muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner bij het café De Buren. Dit is Madonna. Holiday!

0: locaties. Quatre-vingt.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-vingt.
0: Exactement.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
3: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
6: Hoge boetes dreigen voor verstoren van beschermde vogels op koraaltabak. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Koraal Tabak Estates roept bezoekers dringend op om de beschermde natuurgebieden op het terrein te respecteren. Omdat de waarschuwingsregels rondom de broedende sterns massaal worden genegeerd, ziet het beheerterrein zich nu genoodzaakt om aangifte te doen tegen overtreders. Op camerabeelden is te zien dat wandelaars vaak langs de eieren lopen en dat er met kwads dwars door het broedgebied wordt gekrost. Dit gebeurt ondanks duidelijke borden en hekwerken die kwetsbare vogels tot en met eind augustus rust moeten bieden. Koraal Tabak Estates waarschuwt dat de juridische gevolgen groot kunnen zijn. De stern is wettelijk beschermd. Het bewust verstoren van hun leefgebied kan volgens de wet leiden tot een gevangenisstraf of een boete van maximaal 1 miljoen gulden. En het WK is in volle gang en de spanning stijgt met iedere wedstrijd. Met het Brasa FM poolschema heb je een handig overzicht van alle wedstrijden in de groepsfase. Vul zelf de uitslagen in, houd de standen bij en kijk of jouw voorspellingen uitkomen. Of je nu thuis kijkt met familie, samen met vrienden een WK-pool speelt of geen wedstrijd wil missen, met dit schema volg je toernooi van begin tot eind. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
8: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
9: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
8: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
10: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
11: Wij produceren
10: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
11: Die elk project sterker maken.
10: Ook verkrijgbaar
11: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
10: Heavy mix Curaçao.
11: Voor kwaliteit die blijft staan.
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
13: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
14: Heel de dag uit volle borst.
15: Ja, oprecht goede maandagmiddag. Dit is Bruce Springsteen met Hungry Hearts.

0: gratis bier weggeven. Dat is altijd zo'n begin van een grap, hè, gratis bier. Maar weggeven het echt weg. Je kan een heerlijke bucket Brasa winnen. En die kan je lekker gaan opdrinken. Bij een wedstrijd naar keuze, ik zou zeggen aanstaande zaterdag, misschien Nederlands elftal, of om 8 uur 's avonds, nog betere tijd, hè, Curaçao tegen Ecuador, waar jij wil. Gewoon op een fanlocatie. En er zijn diverse Brasa fanlocaties. Er zijn er, hoeveel zijn er, Vanessa? 30, 40?
1: 21.
0: 21. Ik heb er volgens mij het laatste stuk of 15 opgenoemd. Ik zal dat straks ook nog een keertje doen. En ik ga je ook nog uitleggen hoe het werkt. We gaan ook nog de muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buren. En we gaan nog naar een jaar, maar nu eerst.
2: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, wat speelt er? Het WK natuurlijk. Maar daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst even wat ander nieuws behandelen. Er is een man gered, een toerist. Tenminste, ja, nee, het is een man. Er is een toerist gered na vermissing in de buurt van San Pedro. Hij is met de schrik vrijgekomen nadat hij urenlang vermist was in de, laten we wel wezen, ruige natuur daar van San Pedro. Hij vertrok die middag rond 3:30 om te gaan wandelen en keerde niet terug. Toen zijn kennissen zelf op zo'n onderzoek uitgingen, hoorden ze rond 10:00 s'avonds de stem van de man. De politie was ook uitgerukt. Vanwege de dichte duisternis was het echter onmogelijk om te zien waar de man was. De man was volledig de weg kwijt. Het terrein was gevaarlijk donker. Dus is de helikopter van de kustwacht ingeschakeld. En die wist gelukkig de toerist al snel te lokaliseren op een rotswand. Hij is van, spectaculair best wel, van de rotsen gehaald met die helikopter en overgevlogen naar de basis op Hato. Vandaar is hij per ambulance met spoed overgebracht, trouwens, naar de spoedeisende hulp van het CMC voor medische verzorging. Het sluit aan, Vanessa, bij wat wij eerder hebben gezegd. Kijk goed uit, laat je telefoon op, neem water mee. En ja, misschien treed niet buiten, om een uitdrukking te gebruiken, treed niet buiten de gebaande paden in dit geval.
1: Wat ik denk als ik dit dan hoor, dan denk ik, ja, weer één. Het is, goed zoals je zegt, hè, het is niet de eerste keer. En het is eerder verschrikkelijk fout afgelopen. Nou ja, het zijn natuurlijk altijd die toeristen die denken van, nou, even een stukje wandelen en dat komt wel goed. En het is gelukkig ook goed gekomen, maar het kan ook echt goed fout zijn, dus fout gaan. Dus ja, wees echt gewaarschuwd. En in je eentje ook, weet je wel.
0: Onderschat de natuur hier niet.
1: Nee, en als het zo donker wordt, nou, verschrikkelijk. Ja, gelukkig goed afgelopen.
0: Coral Tabak Estates roept bezoekers dringend op om de beschermde natuurgebieden op het terrein te respecteren, omdat de waarschuwingsregels rondom de broedende sterns massaal worden genegeerd. Ze gaan nu aangifte doen tegen mensen die overtreden. Ik hoop dat dan heel duidelijk is waar je wel en niet mag wandelen.
1: Ja, dat je straks per ongeluk op je ijs staat. En dan, weet je, kijk, de woorden. Ik neem ook aan dat dat duidelijk is. Ik geloof dat het ook wel heel duidelijk staat.
0: Er zijn duidelijke borden en hekwerken. Maar mensen, wandelaars gaan vlak langs de eieren lopen. En nog veel erger, dat moet echt aangepakt worden. Mensen rijden met quads dwars door dat broedgebied. Gaan ze een beetje crossen met zo'n quad. Misschien moet je dat inderdaad in een broedgebied niet doen.
1: Nee, dan weet je zeker dat de kans dat het misgaat heel groot is. En er staat inderdaad ook een flinke boete op, kan oplopen tot 1 miljoen gulden.
0: Wat?
1: Gevangenisstraf. Ja, ik maak
0: een stap.
1: Nee, dit is echt serieus. Het is een hele beschermde diersoort. En het is, je bent dus echt strafbaar op het moment dat je het leefgebied bewust verstoort.
0: Mooi.
1: Wees gewaarschuwd.
0: Ja, gevangenisstraffen van boete van maximaal 1 miljoen gulden. Dus wees aardig voor de sterns.
1: En Pepijn, dacht je een paar honderd gulden? Dit is echt een
0: dit is wel een boete, ja.
1: Ja, dit is een levensstraf, dit, hè?
0: Ik ken dingen waar minder, nare dingen waar minder hoge boetes voor gevraagd worden. Ja. Het is zover. Curaçao staat officieel in het Guinness Book of World Records. Gisteren werd tijdens een ceremonie in Houston het certificaat uitgereikt. Daarmee is bevestigd dat wij het kleinste land ooit zijn dat zich heeft weten te kwalificeren voor het WK voetbal. Ik denk niet dat dat ooit nog geëvenaard wordt, trouwens.
1: Ik denk het ook niet. Nee, deze mogen we echt in ons zak steken.
0: Ja, en we gaan het erover hebben. Kijk, Nog één dingetje. Gisteren werd ook weer op de Nederlandse tv gezegd dat hier 150.000 of 140.000 mensen wonen. Dat is niet zo. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft geteld. Curaçao telde begin dit jaar 158.006 inwoners.
1: Zo.
0: Dus we gaan richting de 160.000.
1: Ja, ja, het wordt nog eens druk hier.
0: Ja. Nou, dat denk ik wel. Zeker na de weergeloze reclame die we gisteren hebben gehad. Ja, 7-1, dat zit je niet lekker. Maar ik geef toe, ook ik, Dick Advocaat, deed het ook. En op hetzelfde moment had ik het ook. Ik heb een traantje weggepinkt.
1: Echt waar? Ja, heb jij gehuild?
0: Serieus? Nou, niet gehuild.
1: Oh.
0: Ben niet zo huilerig.
1: Een traantje weggepinkt dan 1.
0: Ja, serieus. Er welde in, tot mijn eigen verbazing, dat kan je niet sturen, welde in mijn linkeroog een traan op. En ik zag toen Dick Advocaat, die had hetzelfde.
1: Ah, wat mooi.
0: Ja.
1: Maar dat was het moment dat ze...
0: De wedstrijd begon.
1: Ja, dat het begon.
0: Dat het volkslied werd gespeeld, ja. Dat ze daar stonden. En dat je echt denkt van, ja, het is echt zo.
1: Ja.
0: Het is geen droom. En dat weet je ook wel. Maar als je het dan echt in een stadion ziet, en je ziet daar echt Duitsland staan.
1: Ja.
0: En je ziet groot Curaçao overal staan. En je ziet die 6000 supporters in een vak zitten. En je hoort die Amerikanen trouwens later Curaçao heel erg aanmoedigen. Die vinden dat fantastisch. Ja, ja. De underdog. Ja. Nee, dat vinden ze het gek. Ja, ik heb ontzettend genoten van de wedstrijd. We hebben uitzinnig gekeken met mijn kinderen in de airco op hun verzoek. Hè. Ze wilden graag thuis kijken, dan konden ze het goed zien.
1: Ja.
0: In de airco gekeken en we hebben natuurlijk uitzinnig geschreeuwd. En waren heel blij met die 1-1. Ja, later werd het wat minder leuk qua goals. Maar toen nog, en dat viel mij op. En dat vind ik een voorbeeld, denk ik, voor elke voetbalploeg ter wereld. De spirit bleef erin. De jongens bleven positief, bleven aardig naar elkaar. Ik zei het eerder tegen Mark Kampers. Dat heb ik bij het Nederlands elftal wel eens anders gezien. Hè? Dat ze echt op het veld lopen al ruzie en schelden tegen elkaar. Ja. Dat je denkt, ho, je moet nog 80 minuten. Nee, echt, een voorbeeld voor de wereld.
1: Ja, nee, maar en het bleef inderdaad, ze bleven gemoedelijk, maar ook na afloop, hè, dat ze samen met de spelers van Duitsland, of een aantal spelers van Duitsland...
0: Ze zijn gaan bidden.
1: Ja, in een soort mooie cirkel met de mannen zo bij elkaar, dat je denkt, ja, ik kan me ook voorstellen dat je tierend het veld afgaat en de kleedkamer in.
0: Nee.
1: Maar daar was absoluut geen sprake van. En iedereen was, de beelden die ik heb gezien van hier overal op het eiland. Iedereen was zo ontzettend trots. Gewoon het feit dat er 1 doelpunt, het eerste doelpunt van Curaçao op
0: en
1: de WK.
0: En een heel mooi
1: dat
0: doelpunt.
1: Was prachtig.
0: Dat was een prachtig
1: daar
0: doelpunt.
1: Kreeg ik dus ook echt kippenvel van. Ja, dus we zijn begonnen, laten we het zo zeggen.
0: Ja, en ik hoop, mijn kinderen zijn wat, vooral de oudste, die weten trouwens echt alles van voetbal. Dat is heel leuk. Daar kijk je dan mee en dan zegt hij allemaal dingen. En hij zag ook meteen dat iets buitenspel was. Ik denk, holy shit, hoe zie je dat zo snel? Maar dat is echt waanzinnig. Echt heel leuk. Ik geef altijd toe, ik weet echt de ballen van voetbal. Maar hij weet ongeveer alles inmiddels. En weet ook al die spelers, weet hij.
1: Ja.
0: En waar ze zitten. En het is echt fascinerend. Ik vind dat echt heel cool. Dus het maakt ook voetbal kijken meteen een stuk leuker.
1: Ja, wat fijn zeg.
0: Nee, een van die Duitsers had dat gezegd. Ja, op het veld zijn we tegenstanders. Maar zodra we klaar zijn, zijn we natuurlijk allemaal christenen.
1: Ja, allemaal christenen en broeders. Ja, dus
0: ja,
1: dat was, ik vond
0: dat
1: het
0: mooi.
1: Heel mooi om te zien. Heb jij ook dat filmpje gezien van die Duitse supporter die zichzelf filmde in het vak tijdens het doelpunt van Curaçao? Die dus echt als enige uitzinnig stond te juichen. Die ging uit zijn dak. En zijn vriendin die stond ernaast en die ging kapot van binnen. En de rest keek hem ook aan. Maar ja, die had dus ook iets met Curaçao. Wel heel interessant. Echt leuk.
0: Mijn oudste zoon zegt, ze gaan die groepsfase niet overleven. Maar ik hoop het eigenlijk gewoon wel. Ik hoop dat we tweede worden en dat we nog doorgaan.
1: Ja, nou ja, goed. We gaan het zien zaterdag
0: 8 uur.
1: En dan mogen ze tegen Ecuador.
0: Ecuador.
1: Ja, spannend.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Dat was het voornaamste nieuws wat ons betreft wel. Ik zou zeggen, laten we dit morgen nog een keertje doen.
1: Ik ben er.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Elmer Houston, don't leave me this way. Ik zeg dat ook altijd tegen Vanessa Berghoff. En die schuift dan ook gewoon aan in de studio.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 20 minuten voor 1. Ik zeg een oprecht goede maandagmiddag. We gaan

0: Lucky Beat met Small Town Boy. We gaan hem spelen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee. Ik ga trouwens verderop in dit programma ook nog gratis bier weggeven. Je kan een bucket Braza winnen als jij een supporter schreeuw naar ons stuurt via zo'n voice note. En dan, dan krijg je een waardebon van ons. En dan kan je op een van de 20, 25, 30 fanlocaties kan je heerlijk Braza drinken en voetbal gaan kijken. Een wedstrijd naar keuze. Je mag gewoon lekker zelf kiezen. We gaan eventjes naar de recensie van wat je vandaag kan winnen. Namelijk een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buren. Service met een lach, zo heet de recensie. Geweldige ervaring, goede muziek op de achtergrond, belangrijk. Vermakend uitzicht en goede service. Nakia heeft de ervaring extra onvergetelijk gemaakt met haar bijdrage hierin. Even kijken, wat zegt Sightsee 4-1 en dan heel veel cijfers. Geweldige drankjes, heerlijke drankjes. Zwembad en Cosmo, voedsel, garnalen en kaasballetjes. Yum, yum. Nou ja, wat wil je nog meer? Je kan daar heerlijk gratis met z'n tweeën gaan eten. Mits je weet welke plaat wij achterstevoren draaien.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, is niet zo heel erg moeilijk. Mijn aanwijzing, je kan er met de hele familie gaan eten, mocht je dat willen. 6751031. Welke plaats speelden we achterstevoren? Je kan er met de hele familie gaan eten. 6751031. Wij gaan richting het nieuws van 1 uur. Doen we met de Lost Frequencies. En met de Zanderling. Dat is een Vlaming, hè, die muziek maakt ook. Samen met de Lost Frequencies. Crazy.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gaan samenwerken om de kwaliteit van lerarenopleidingen te verbeteren. Ze hebben een regeling getekend voor het onderwijsconcept Samen opleiden en professionaliseren. Nederland biedt tot eind 2031 jaarlijks meer dan 800.000 euro subsidie. Aruba en Curaçao starten in september met de nieuwe opleidingen. Curaçao is officieel opgenomen in het Guinness Book of World Records. Tijdens een ceremonie in Houston ontving het eiland het certificaat voor het kleinste land dat zich kwalificeerde voor het WK voetbal. Premier Gilmar Pisas noemde de spelers echte helden en sprak van nationale trots. De lokale voetbalbondvoorzitter benadrukte dat grootsheid niet aan de oppervlakte, maar aan vastberadenheid wordt gemeten. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten hebben de scheepvaart gewaarschuwd dat de militaire blokkade van Iraanse havens nog steeds van kracht is. Dit blijkt uit een bericht van de Amerikaanse krijgsmacht. Al het inkomende en uitgaande verkeer van deze havens wordt beperkt en schepen mogen alleen doorvaren met expliciete toestemming. De blokkade is ingesteld om druk op Iran uit te oefenen. Een deal tussen Iran en de VS is bereikt, maar de blokkade blijft tot de officiële ondertekening, die naar verwachting komende vrijdag in Zwitserland plaatsvindt. De Europese Unie heeft nieuwe sancties aangenomen tegen 34 Russische personen en 47 organisaties en bedrijven. Onder hen zijn 15 personen en een bedrijf die betrokken zijn bij de vervolging en dood van oppositieleider Alexei Navalny. De sancties zijn ook gericht op het verzwakken van de Russische militair-industriële sector en het verminderen van energieinkomsten. Twee Chinese bedrijven zijn eveneens op de sanctielijst geplaatst. Een functionaris van Hezbollah heeft verklaard dat de groepering sinds de aankondiging van het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten geen operaties heeft uitgevoerd. Het standpunt over de wapenstilstand hangt af van de naleving door Israël. De deal, die vrijdag wordt ondertekend, moet een einde maken aan de oorlog die eind februari begon. Hezbollah wijst de Israëlische bewegingsvrijheid in Libanon af. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: blij van wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Dit is niet Michael Jackson, maar hij keurde de cover goed en de zanger is vandaag...

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: 7,5 minuut over 1 en oprecht. Goeie maandagmiddag. Ja, je kan het bijna niet geloven, maar Michael Jackson heeft dit nummer beluisterd. En er gewoon zijn zegen aan gegeven. Ze hebben ook een videoclip gemaakt. De groep heeft de merkwaardige naam Alien Ant Farm. De buitenaardse mierenboerderij. Ze hebben hem de videoclip nog voorgelegd. Toen had hij een paar wijzigingen. Maar die videoclip is een ode ook aan Michael Jackson. Met talloze verwijzingen naar zijn clips en zijn leven. Inclusief de bekende dance moves en de smooth criminal hoed. Dit nummer overigens van Alien Ant Farm werd in 2001 een wereldhit. En dat haalde in meerdere landen de top 10. En ze hebben ook nog de video naar Michael Jackson gestuurd om te kijken of hij hem goed vond. En daarmee zijn we eigenlijk aan begonnen met dit.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, Dryden Mitchell dus. Hij is de zanger van Alien Ant Farm. Geboren in 1976, inmiddels 50 jaar oud. Hij is de leadzanger die agressieve, beetje punky vocalen neerzette. En het nummer toch een hele andere twist gaf, alhoewel het ontzettend herkenbaar blijft. Vooral door die gitaarakkoorden natuurlijk. Hè. Smooth Criminal, de bewerking van Alien Ant Farm. Wie is er nog meerjarig? Nou, Noddy Holder. Hij is Noddy Holder. Hij is van Sleet, geboren in 1946, 80 jaar. En toen dacht ik lees iets verkeerd. Want afgelopen donderdag was Graham Russell jarig. Hij is van Air Supply. En toen draaide ik Making Love Out of Nothing at All. En ik denk, ja, het kan niet toch dat hij weer jarig is. Heb ik dat dan verkeerd gezien, verkeerd opgezocht? En toen keek ik beter. Nee, het opmerkelijke is, donderdag was dus Graham Russell jarig. En deze maandag is Russell Hitchcock jarig. En dat is de andere helft van Air Supply. Hij is geboren in 1949 en is 77. Hij is een jaartje ouder, dus dan Graham Russell. Ik laat hun allergrootste hit horen, I'm All Out of Love. Het nummer gaat over een man die wanhopig probeert zijn liefde terug te winnen nadat hij iets verkeerds heeft gedaan. Hij voelt zich compleet verloren zonder haar en smeekt haar om hem nog één kans te geven. Russell Hitchcock, die zingt aan het einde een noot en die houdt hij vast maar liefst 16,2 seconden. Dat was indertijd het langst vastgehouden nootje ooit door een mannelijke popzanger. Air Supply was waanzinnig succesvol in de jaren 80. In korte tijd scoorden zij 8 top 5 hits in Amerika. En dit nummer was absoluut een van de allergrootste. Oorspronkelijk zong die Graham Russell, die dus donderdagjarig was, de coupletten. Maar Hitchcock overtuigde hem om de leadvocalen te delen. Hè, dus met z'n tweeën, zodat de emotie veel beter uitkwam. De heren zijn nog steeds uitermate succesvol. Ze bestaan inmiddels al 50 jaar en ze toeren met een hele grote Lost in Love 50th Anniversary Tour, inclusief een optreden in Carnegie Hall in New York.

0: Air Supply. All out of love.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja. Ze zijn dus kort na elkaar jarigen, de heren van Air Supply, donderdag de 1. En nu vandaag Russell Hitchcock, 77 jaar geworden deze 15e juni. Wie is er nog meer jarig? Ice Cube. Ik zag hem gisteren langskomen toen ik de wedstrijden van Curaçao en van het Nederlands elftal keek. Hij is op de Nederlandse tv momenteel te zien. Ice Cube met met een commercial voor Ice Tea. Ja, het is echt waar. Hij is geboren, hij is jonger dan ik dacht trouwens. Hij is geboren 15 juni 1969, dus hij is 57 jaar. Ik dacht dat hij een stukje ouder was. Maar Ice Cube dus vandaag ook jarig rapper natuurlijk. En eigenlijk nog veel bekender als acteur. Hij duikt in heel veel films op, meestal met een kort rolletje. Wie is er nog meer jarig? Billy Martin van Good Charlotte, bekend van The Lifestyle of the Rich and Famous. En Steve Walsh. Hij is van Kansas, geboren in 1951, 75 jaar oud. En de allergrootste hit van Kansas is natuurlijk Dust in the Wind. Dat nummer gaat over de vergankelijkheid van het leven. Alles is tijdelijk, all we are is dust in the wind. Het is een filosofische reflectie op hoe kort en betekenisloos veel dingen uiteindelijk zijn. Beetje prediker, hè? Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Alles is het najagen van wind. Het is in ieder geval een uitermate filosofisch nummer. En trouwens ook wel een heel mooi nummer. Steve Walsh die zong de leadvocalen in dit nummer. Ook al had hij net zijn vertrek uit de band aangekondigd. Hij kwam later trouwens weer terug. En Dust in the Wind werd Kansas' grootste hit ooit. Ondanks dat het eerst helemaal niet als single was gepland. Maar Steve Walsh zei toen hij het voor het eerst hoorde: dit wordt een hit. En het klonk heel anders dan wat Kansas allemaal maakte. Want normaal hadden ze een soort van, laten we zeggen, progressieve rock. En dit is natuurlijk veel meer een ballad.

Kansas. All we are is dust in the wind. Vanwege de verjaardag van Steve Walsh. Vandaag deze dag geboren in 1951, 75 jaar oud. En daarmee gaan we naar

0: track van het jaar.
1: 1994,
2: trouwens ook een WK-jaar. Maar eerst komt er net een droevig bericht binnen. De bekende kunstenaar, programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers is op 83-jarige leeftijd overleden. Is net bekend geworden, hij is vorige week woensdag overleden. Maar vandaag heeft zijn stichting dat bekendgemaakt. Hij is onder meer bekend natuurlijk als stemacteur van Bert en Ernie. Hij is dan Ernie in Sesamstraat. Van de pindakaasvloer, die heeft hij ooit gemaakt. Van honden die hij in de Schouwburg heeft laten optreden. Van talloze series, onder andere te zien bij de VPRO, zoals Op zoek naar Jolanda. En van bijvoorbeeld het radioprogramma Ron Flon Flon. En hij is de geestelijk vader van Barend Servet en van Chef van Oekel. Wim T. Schippers, dus op 83-jarige leeftijd overleden. Ik zei het, 1994 was één WK-jaar. En dat was ook in Amerika. Het staat nog altijd te boek als een bijzonder wereldkampioenschap. Het werd gehouden natuurlijk, net als nu, in gigantische stadions en onder hele hoge temperaturen. Uiteindelijk ging Brazilië er met de wereldtitel vandoor. In de finale werd Italië na een doelpuntloze wedstrijd verslagen door strafschoppen. Maar het toernooi kende ook een donkere kant. Diego Maradona maakte zijn veelbesproken rentrée, maar werd helaas al snel naar huis gestuurd na een positieve dopingtest. De man hield wel van een drukje hier en daar, een snuifje en zo. En de Colombiaanse verdediger Andrés Escobar scoorde een heel ongelukkig eigen doelpunt tegen Amerika. Na terugkeer in zijn thuisland werd hij in Medellín vermoord. Een tragedie die een diepe schaduw over het toernooi wierp. Voor Oranje werd USA 94 een WK vol sportieve hoogtepunten en opmerkelijke gebeurtenissen. Bondscoach, jawel, daar is hij, Dick Advocaat, moest vlak voor het toernooi al een flinke tegenvaller verwerken toen Ruud Gullit, na een conflict over de tactiek, boos het trainingskamp verliet. Toch beschikte Nederland over een hele sterke selectie met Dennis Bergkamp, Ronald Koeman, Frank Rijkaard en de jonge Mark Overmars. Sportief begon Oranje met een moeizame 2-1 overwinning op Saoedi-Arabië. Daarna verloren ze van België. Maar dankzij een late overwinning op Marokko waren ze alsnog groepswinnaar. In de achtste finale werd Ierland met 2-0 verslagen dankzij treffers van Bergkamp en Wim Jonk. Het hoogtepunt was op 9 juli in Dallas. In de kwartfinale tegen Brazilië keek Oranje naar doelpunten van Romario en Bebeto tegen een 2-0 achterstand aan. Bebeto vierde zijn treffer met zijn beroemde wiegende babyjuich. Nederland vocht zich echter spectaculair terug. Dennis Bergkamp zorgde voor de aansluiting en Aaron Winter kopte de gelijkmaker binnen. Het werd 2-2. Helaas, een stunt leek in de maak, maar een vrije trap van Branco maakte alsnog een einde aan de Nederlandse droom. Brazilië won met 3-2 en werd trouwens later wereldkampioen. Maar het was wel een van de mooiste duels van Oranje. Hopelijk doen ze het beter deze keer. En Curaçao natuurlijk ook. Wat was een hele, hele grote hit in 1994? Mede dankzij de film For Weddings and a Funeral. Deze van Wet. Love is all around.

0: 1994.
1: Waar keken we dan naar in 1994? Nou, naar Four Weddings and a Funeral natuurlijk. Maar de top 5 bioscoopfilms waren The Lion King, Forrest Gump natuurlijk met Tom Hanks. Die film won trouwens 6 Oscars. True Lies met Arnold Schwarzenegger in een spectaculaire actiecomedy van James Cameron. The Mask met Jim Carrey als groene grappenmaker. Speed, kan je die nog herinneren, met Keanu Reeves en Sandra Bullock. En in dat jaar, die kwam niet in de top 5, maar was natuurlijk een zeer memorabele film. Pulp Fiction kwam ook uit in 1994. Wat was nou nog meer een mega-hit in dat jaar? Nou, The Sign van Ace of Base. Ze waren niet te stoppen, dit werd hun absolute wereldhit. Het nummer stond wekenlang op nummer 1 in Amerika en groeide uit tot de best verkochte single van dat jaar. Opvallend genoeg begon al dat succes met een tegenslag. De band stuurde hun demo's naar talloze platenmaatschappijen, maar werd keer op keer werden ze afgewezen. Hun muziek zou te simpel en te vrolijk zijn. Totdat het lot ingreep. Een demo van The Sign kwam vast te zitten in de cassettespeler van de producer Dennis Pop. Omdat hij die tape er niet uit kreeg uit zijn cassettespeler in zijn auto, moest hij het nummer noodgedwongen steeds opnieuw afspelen tijdens autoritten. Juist daardoor raakte hij gefascineerd door de melodie en besloot hij het te produceren. Er schuilt trouwens achter al die vrolijke klanken wel een boodschap. Op een gegeven moment moet je beseffen dat een relatie niet werkt en dat het tijd is om verder te gaan. Ik zag het teken. Ace of Base met The Sign.

0: gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Hey, ¿qué botei pone de Momanche? Pasa Carrefour y check tu reproducto nan con sticker blau. Brasa de Momanche. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax de Swiss Gematch. Compra tres of más y botai un ticket tu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba, de banda bow, bin join e hola blau.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
5: Hoge boetes dreigen voor verstoren van beschermde vogels op Coraal Tabak. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Coraal Tabak Estates roept bezoekers dringend op om de beschermde natuurgebieden op het terrein te respecteren. Omdat de waarschuwingsregels rondom de broedende sterns massaal worden genegeerd, ziet het beheerterrein zich nu genoodzaakt om aangifte te doen tegen overtreders. Op camerabeelden is te zien dat wandelaars vaak langs de eieren lopen en dat er met kwads dwars door het broedgebied wordt gekrost. Dit gebeurt ondanks duidelijke borden en hekwerken die kwetsbare vogels tot en met eind augustus rust moeten bieden. Coraal Tabak Estates waarschuwt dat de juridische gevolgen groot kunnen zijn. De stern is wettelijk beschermd. Het bewuste storen van hun

0: En het WK is in volle gang en de spanning stijgt met iedere wedstrijd. Met het braaschijven en poolschema heb je een handig overzicht van alle wedstrijden in de groepsfase. Vul zelf de uitslagen in, houd de standen bij en kijk of jouw voorspellingen uitkomen. Of je nu thuis kijkt met familie, samen met vrienden een WK-pool speelt of geen wedstrijd wil missen, met dit schema volg je toernooi van begin tot eind. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
5: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Zometeen gratis bier. Nu eerst Fleetwood Mac. You make loving fun.

0: mooiste complimenten die je kan krijgen. You make loving fun. Als iemand dat tegen je zegt, hè? In dit geval werd het gezongen door Fleetwood Mac.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, 19 minuten voor 2. Ik mag gratis bier weggeven. Dat zijn mooie dingen. Zal ik je uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Nou, daar hebben we een collega voor. Luister goed.

0: locaties.
1: Ja, je hoort geen brullende supporter, je hoort een soort stadiongeluid. Juichende supporters, zoals natuurlijk gisteren tijdens de wedstrijd Curaçao-Duitsland. Die hoor je juichen. Zodra die gaan juichen, kan je jouw aanmoedigingsjel, wat jij wil, kan je via een voice note even naar 675-1031 appen. En dan ga je aan de haal met een bucket brazo. Hoe gaat het in zijn werk? Je krijgt een waardebon van ons. En daarmee kan je naar een van de fanlocaties. Daar kan je dan zeggen, ik wil graag een bucket brasa. En dan kan je die lekker opdrinken tijdens een van de WK-wedstrijden. Gouden tip natuurlijk is aanstaande zaterdag om 8 uur Curaçao tegen Ecuador. Ik zal even de fanlocaties noemen, althans een redelijk aantal. Zest Zanzibar, de Swinging Old Lady Brewery, Pirate Bay, One Vibe, Relax, The Captain Jack bij Grotenberg, Grotenberg, Patat, Shobo, Lobo, Blue Bay, De Heren at Sea, De Heren in Suikertuintje, Wet n Wild, Cabana Chill, Mondi Beach, Landhuis, Shobo, Lobo, Hemingway, Mr. Porter, Pirate Bay. Daar kan je dus allemaal lekker voetbal gaan kijken en gratis brasa drinken. Hey, het zal je niet ontgaan zijn, iets heel anders. Ik ben elektrisch gaan rijden. Ik rij een iCar van HCR. Helemaal elektrisch. En elektrisch rijden heeft vorig jaar, de cijfers zijn binnen, definitief de stap gemaakt van innovatieve technologie naar massamarkt. Wereldwijd werden vorig jaar meer dan 20 miljoen elektrische auto's verkocht. Dat betekent dat inmiddels 1 op de 4 nieuw verkochte auto's volledig elektrisch of een plug-in hybride is. Hè? Dan kan je hem dus opladen. Hoewel de groei nu dit jaar iets afvlakt door het afbouwen van allerlei subsidies in landen, blijft het marktaandeel van elektrische auto's stijgen. Absolute koploper is trouwens China. Daar was in 2025 meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's elektrisch. In totaal werden ruim 13 miljoen elektrische auto's verkocht. Inmiddels rijden er in China meer dan 44 miljoen elektrische auto's rond. Ook Europa zet grote stappen en daar behoren landen als Noorwegen, Zweden en Nederland tot de voorlopers. In Amerika verloopt de omschakeling wat minder snel. Daar ligt het aandeel elektrische auto's rond de 10%. Komt omdat allerlei federale belastingvoordelen werden afgebouwd. De meest opvallende ontwikkeling komt echter uit opkomende markten. In delen van Azië, Latijns-Amerika, een deel van de Cariben en India groeit de verkoop van elektrische auto's momenteel sneller dan waar ook ter wereld. Vooral betaalbare modellen van Chinese fabrikanten spelen daarbij een belangrijke rol. De conclusie is duidelijk. Elektrisch rijden is niet langer een niche voor pioniers, maar wordt wereldwijd steeds meer de standaard. De snelheid verschilt per regio, maar de richting waarin de automarkt zich beweegt lijkt inmiddels onomkeerbaar. En ik ben nog steeds elke dag heel blij met mijn elektrische auto. Dit is Madness, It Must Be Love. Daarna nog Maria Mena en dan het Feel Good Nieuws.

0: Underground.
1: You're the only one, Maria Mena.
2: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Er is hoopgevend nieuws uit de medische wereld. AI ontdekt mogelijk borstkanker jaren eerder dan nu mogelijk is. Onderzoekers in Zweden hebben aangetoond dat kunstmatige intelligentie mogelijk jaren eerder signalen van borstkanker kan herkennen. Voor de studie analyseerden wetenschappers bijna 90.000 mammogrammen van ruim 31.000 vrouwen, verzameld over een periode van 10 jaar. Daarbij werden 3 AI-systemen getest die inmiddels al beschikbaar zijn voor gebruik binnen de radiologie. De onderzoekers ontdekten dat deze systemen op scans die destijds als volledig normaal werden beoordeeld, soms al subtiele aanwijzingen zagen van kanker die pas jaren later werd vastgesteld. In ongeveer 1 op de 5 gevallen wist de AI al 6 jaar voor de uiteindelijke diagnose een verhoogd risico te signaleren. 4 jaar vooraf lukte dat bij ongeveer een kwart, en 2 jaar voor de diagnose zelfs bij bijna 40%. Volgens professor Frederik Strand van het Karolinska Universitair Ziekenhuis in Stockholm bevestigen de resultaten dat kunstmatige intelligentie het potentieel heeft om tekenen van borstkanker in sommige gevallen veel eerder op te sporen dan tot nu toe mogelijk was. Wat deze ontwikkeling bijzonder maakt is dat de computer niet zoekt naar een zichtbare tumor, maar naar uiterst subtiele patronen en veranderingen in het borstweefsel. Patronen die voor het menselijke oog nauwelijks of zelfs helemaal niet waarneembaar zijn. De AI geeft vervolgens een risicoscore af, waarmee artsen beter kunnen inschatten welke patiënten extra aandacht nodig hebben. Dat kan in de toekomst grote gevolgen hebben voor de gezondheidszorg. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Bovendien zijn dan vaak minder ingrijpende operaties nodig en kan zware chemotherapie mogelijk vaker worden voorkomen. Onderzoekers benadrukken dat kunstmatige intelligentie de radioloog niet vervangt. Het is vooral een extra paar ogen. Deskundigen zien deze resultaten als een belangrijke stap richting een toekomst waarin niet alleen ziekten worden opgespoord, maar risico's al jaren vooraf kunnen worden voorspeld. Een ontwikkeling die voor miljoenen vrouwen wereldwijd van grote betekenis kan zijn. Plaat die daarbij past is All I Wanna Do vanwege de artiest Sheryl Crow, de Amerikaanse singer-songwriter, kreeg haar diagnose in 2006 na een routinemammografie. Omdat de artsen er extreem vroeg bij waren, was een operatie waarbij alleen de tumor werd verwijderd in combinatie met 7 weken bestraling voldoende. En Sheryl Crow is sindsdien een van de felste activisten in de USA voor vroege opsporing en betere screeningsmethoden. Ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag. Veel plezier met Marissa. Zometeen, ik zou zeggen, tot morgen.
3: Hit it. This ain't no disco. Ain't no country club either.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yountil Beach.
6: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de Caribe.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
7: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gaan samenwerken om de kwaliteit van lerarenopleidingen te verbeteren. Ze hebben een regeling getekend voor het onderwijsconcept samen opleiden en professionaliseren. Nederland biedt tot eind 2031 jaarlijks meer dan 800.000 euro subsidie. Aruba en Curaçao starten in september met de nieuwe opleidingen. Curaçao is officieel opgenomen in het Guinness Book of World Records. Tijdens een ceremonie in Houston ontving het eiland het certificaat voor het kleinste land dat zich kwalificeerde voor het WK voetbal. Premier Gilmar Pisas noemde de spelers echte helden en sprak van nationale trots. De lokale voetbalbondvoorzitter benadrukte dat grootsheid niet aan de oppervlakte, maar aan vastberadenheid wordt gemeten. Dan nog internationaal nieuws. Het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten is elektronisch ondertekend door president Donald Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. De straat van Hormuz gaat weer open voor 60 dagen en de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Vrijdag vindt de ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. De Verenigde Staten hebben de scheepvaart gewaarschuwd dat de militaire blokkade van Iraanse havens nog steeds van kracht is. Dit blijkt uit een bericht van de Amerikaanse krijgsmacht. Al het inkomende en uitgaande verkeer van deze havens wordt beperkt en schepen mogen alleen doorvaren met expliciete toestemming. De blokkade is ingesteld om druk op Iran uit te oefenen. Een deal tussen Iran en de VS is bereikt, maar de blokkade blijft tot de officiële ondertekening die naar verwachting komende vrijdag in Zwitserland plaatsvindt. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben maandag nieuwe sancties aangenomen tegen 34 Russische personen en 47 organisaties en bedrijven. Onder hen bevinden zich 15 personen en een bedrijf die betrokken zijn bij de vervolging en dood van oppositieleider Alexei Navalny. De sancties zijn ook gericht op het verzwakken van de Russische militair-industriële sector. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: De kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
3: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle
6: voice. Een hele goede middag. Ik heb voor je klaarstaan Casey en de Sunshine Band met Give It Up.

Kryptonite hoor hier op Paradise FM. Nou, een hele goede middag. Ik zit weer voor je klaar van 2 tot 4. En ik kan wel beginnen met te zeggen, wat een dag gisteren. Ik verwacht dat jij ook op een plek, of in ieder geval het voetbal hebt bekeken. Laten we daarmee starten. Ja, het hele eiland kleurde blauw en geel. Ik vond het zo leuk. En natuurlijk oranje. Laten we dat natuurlijk ook niet vergeten. Ik heb het echt heel erg leuk gehad. Ik ben naar twee verschillende Brasa-plekken geweest. Brasa Arena's, moet ik zeggen. Ik ben geweest bij Showbelobo. Dat was echt superleuk. Heel veel lokale mensen vooral. De sfeer was leuk, het eten was goed, de cocktails waren lekker, de Brasa's natuurlijk ook. En daarna dacht ik, nou, misschien toch wel tijd om de echte drukte eventjes op te zoeken. En toen ben ik naar Cabana gegaan. Nou ja, als je daar zelf ook bent geweest, dan weet je wat voor feest het daar was. Ongelooflijk, wat een muziek, wat een mensenmassa. Grote schermen, ijskoude Brasa's. Ja, ik vond het echt fantastisch. Wel een beetje balen dat het op zondag was. Omdat ik maandag natuurlijk, de wekker ging natuurlijk ook weer op tijd. Maar nee, het was echt onwijs leuk. En ik kijk alweer helemaal uit naar zaterdag. Dan is het alweer zover. Ik heb voor deze show natuurlijk heel veel goede muziek voor je klaarstaan. De muziekquiz. En niet te vergeten, Vanessa Werkover die bij me aanschuift.

0: paradisefm.cw.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. Blue Trace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
3: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Ruim 8 ton Nederlandse steun voor lerarenopleidingen op de eilanden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gaan intensiever samenwerken om de kwaliteit van de lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren. De vier landen hebben een officiële onderlinge regeling getekend voor het onderwijsconcept samen opleiden en professionaliseren. Nederland stelt hiervoor tot eind 2031 jaarlijks ruim 862.000 euro subsidie beschikbaar aan het partnerschap Kibra Hatcha. Dit partnerschap zorgt ervoor dat de lerarenopleidingen in Aruba, Bonaire en Curaçao beter aansluiten op de dagelijkse praktijk op de scholen. Tegelijkertijd wordt er onderzocht of het concept ook kan worden uitgerold naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Aruba en Curaçao verplichten zich met het akkoord om hun lokale lerarenopleidingen vanaf komende september officieel om te vormen naar dit nieuwe model. En het WK is in volle gang en de spanning stijgt met iedere wedstrijd. Met het Brasa FM poolschema heb je een handig overzicht van alle wedstrijden in de groepsfase. Vul zelf de uitslagen in, houd de standen bij en kijk of jouw voorspellingen uitkomen. Of je nu thuis kijkt met familie, samen met vrienden een WK-pool speelt of geen wedstrijd wil missen, met dit schema volg je het toernooi van begin tot eind. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is Paradise FM. .cw.
7: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
8: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd... met

0: Sailors hoorde hier op Paradise FM. Ja, en er is natuurlijk weer iemand bij me aangeschoven. En niemand minder dan Vanessa. Hallo.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het, Vanessa? Heb je een goed weekend gehad?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: Ja, het zou een feestweekend worden. Is er genoeg gefeest?
1: Nul.
0: Heb jij nul gefeest?
1: Ik heb het hele weekend gechilled.
0: Wat heerlijk.
1: Echt lekker.
0: Dan was je eraan toe.
1: Ik was eraan toe, ja. Ja, en ik neem het me iedere keer weer voor, weet je wel. Van, oh, zaterdag. En er was iets bij Mr. Porter waar ik heen wilde gaan. Ja. En nou ja, natuurlijk de wedstrijd kijken. Ik denk, waar gaan we kijken? En uiteindelijk ben ik gewoon het hele weekend thuis gebleven. En dat was ook echt, echt heel erg lekker.
0: Nou, ja, lekker dan.
1: Vreselijk, maar ja, weet je, ik ga gewoon niet meer forceren. Ik ga niet meer denken van, oh, ik moet het doen, want het is nu zaterdagavond. Ik ga gewoon puur voelen of ik het wil, of ik het voel. Ja. En anders blijf ik gewoon thuis.
0: Ja, wat vond je van de wedstrijd?
1: Ja, wat vond ik van de wedstrijd?
0: Ja.
1: Nou ja, wij hadden één hoogtepunt, denk ik, net als iedereen. En dat was gewoon het doelpunt.
0: Ja.
1: Dat was fantastisch.
0: Ja, niet normaal, hè?
1: Fantastisch. En ik heb echt wel op meer momenten gegild.
0: Mm-hmm.
1: Het was ontroerend. Het was heel ontroerend om gewoon te voelen dat ze daar stonden.
0: Hè? Ja.
1: En we zijn zo'n klein eilandje. En het is ook zo leuk, want dan zie je Dien Goree daar zitten. En dan hoor ik mijn kinderen, hey, kijk Dien. En we zagen Magali ook nog even. En waar is Kenji? Waar is Kenji? Weet je wel? Dus het is gewoon, ja, we zitten er allemaal zo dicht bovenop.
0: Ja.
1: Dat is zo ontzettend leuk op die manier. En ik vind dat ze het supergoed hebben gedaan.
0: Zeker.
1: Ja, en ik heb echt wel genoten. Los van het feit dat ik op een gegeven moment dacht, jongens, kappen nou met die doelpunten. Want hoeveel doelpunten wil je hebben? Het is
0: ja, verschrikkelijk,
1: hè?
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Dus, maar goed, we gaan weer op naar zaterdag.
0: Ik vind het wel mooi, want ik merk dat trots overheerst.
1: Ja, en dat is wel
0: echt hoor.
1: Een hele mooie boodschap, hè?
0: Ja.
1: Laten ze wel zien. Want er was niemand aan het einde van de wedstrijd boos.
0: Nee.
1: Zuur dat veld af. Ze hebben zelfs nog een innige omhelzing gedaan met een aantal jongens uit dat Duitse team. Weet je wel, en samen gebeden nog na afloop.
0: Ja, bijzonder, hè?
1: Ja, weet je, dan denk ik, het is wel een boodschap, hoor, die we aan het afgeven zijn.
0: Ja. En als ik het goed heb, zijn we toch de kleinste die gekwalificeerd zijn. De kleinste plek, ja, het kleinste eiland dan.
1: Ja.
0: Die is gekwalificeerd, toch, voor het WK?
1: Jazeker, dat is waarom iedereen zo ontzettend over Curaçao praat.
0: Ja,
1: ja.
0: Oh, dan heb ik...
1: Dit is gewoon een ding. Daarom staan we nu ook in het Guinness World Book of Records. Dat is een...
0: Is dit zo?
1: Het is een heel ding.
0: Nee, maar wacht, is dat echt zo? Staan we nu in het
1: We staan in het Kinderboek of Records. In het Guinness World Book of Records, jazeker.
0: Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Nou, dat vind ik heel
1: bijzonder.
0: Maar
1: dat is echt nieuw. Dat is zeg maar deze dagen gebeurd.
0: Ja. Dus en wat verwacht je van zaterdag?
1: Wat ik verwacht? Nou, ik verwacht dat ze het gewoon... dat ze ervoor gaan.
0: Ja.
1: Ecuador is natuurlijk... nu ga ik niet doen alsof ik heel veel verstand heb.
0: Ja, dit was zo'n voetbalpraat.
1: Volgens mij was Duitsland wel echt gewoon... Oh, en dit is... Mm-hmm. Dit is natuurlijk ook... Het blijft allemaal super spannend.
0: Ja.
1: Maar ik denk... ik weet het niet. Ik ga vanmiddag, dan komt Remco Bicentini bij me in de uitzending.
0: Oh, kijk.
1: Komt hij regelmatig met me de hoogtepunten van het WK bespreken.
0: Oh, wat leuks, hè?
1: Ik denk ook de luisteraar die minder verstand heeft van voetbal. Hè, net zoals dat ik minder verstand heb van voetbal.
0: Ja.
1: Dan mensen die meer verstand hebben. Van waar heb ik het al?
0: Ja, ja.
1: Hij komt ons op de hoogte houden van alles wat we moeten weten. Wat we misschien hebben gemist, ook wat betreft de andere wedstrijden. Ja, en vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de wedstrijd van gisteren.
0: Ja.
1: En ik wil van hem ook wel weten wat zijn, naar aanleiding van gisteren ook zijn voorspelling is voor aanstaande zaterdag. En misschien kan hij, dat weet ik wel zeker, ook even iets meer vertellen over die opponent, hè, die we zaterdag hebben, de tegenstander. Ja.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik kijk wel uit naar zaterdag, want ondanks dat Curaçao heeft verloren, het was fantastisch.
1: Ja.
0: Het was feest.
1: Ik hoor het aan je stemmetje.
0: Ja. Ja, ik moet maar weer stoppen met praten, denk ik. Nee, ik ga zeker luisteren. Ik ben echt heel benieuwd wat Remco te vertellen heeft.
1: Ja, precies. Nou ja, en jij niet te veel schreeuwen bij al die wedstrijden. Hè?
0: Nee.
1: Je moet ook nog een show presenteren.
0: Ja, klopt. Sorry allemaal. Hey, dank

geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
2: Maduro en Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De zoektocht naar de zanger Milton Frans is tragisch geëindigd. Het lichaam van de 30-jarige man werd zaterdag gevonden in de Sorbonne-baai op Bonaire. Hij was sinds vrijdag vermist na een snorkeltocht. Forensisch onderzoek bevestigt dat verdrinking de doodsoorzaak is. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gaan samenwerken om de kwaliteit van lerarenopleidingen te verbeteren. Ze hebben een regeling getekend voor het onderwijsconcept samen opleiden en professionaliseren. Nederland biedt tot eind 2031 jaarlijks meer dan 800.000 euro subsidie. Aruba en Curaçao starten in september met de nieuwe opleidingen. Dan nog internationaal nieuws. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Høyby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Høyby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. Het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten is elektronisch ondertekend door president Donald Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. De straat van Hormuz gaat weer open voor 60 dagen en de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Vrijdag vindt de ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. De Verenigde Staten hebben de scheepvaart gewaarschuwd dat de militaire blokkade van Iraanse havens nog steeds van kracht is. Dit blijkt uit een bericht van de Amerikaanse krijgsmacht. Al het inkomende en uitgaande verkeer van deze havens wordt beperkt en schepen mogen alleen doorvaren met expliciete toestemming. De blokkade is ingesteld om druk op Iran uit te oefenen. Een deal tussen Iran en de VS is bereikt, maar de blokkade blijft tot de officiële ondertekening die naar verwachting komende vrijdag in Zwitserland plaatsvindt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Hij zit erin!
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Ja, we gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor restaurant De Buren. Ja, heb je daar nou nog nooit gegeten? Of ben je daar nog nooit geweest? Dan moet je daar zeker een keertje heen. En dan is het natuurlijk al helemaal leuk als dat op onze kosten kan. Ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Daar komt-ie.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, ik weet hem. Weet jij hem nu ook? Stuur een berichtje naar 675-103.

0: 8 de klok, hoor hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Temptation, Diana Ross en nog veel meer. Nu eerst is hier Ed Sheeran met Castle on the Hill.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kies.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
3: Ruim 8 ton Nederlandse steun voor lerarenopleidingen op de eilanden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gaan intensiever samenwerken om de kwaliteit van de lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren. De vier landen hebben een officiële onderlinge regeling getekend voor het onderwijsconcept samen opleiden en professionaliseren. Nederland stelt hiervoor tot eind 2031 jaarlijks ruim 862.000 euro subsidie beschikbaar aan het partnerschap Kibra Hatcha. Dit partnerschap zorgt ervoor dat de lerarenopleidingen in Aruba, Bonaire en Curaçao beter aansluiten op de dagelijkse praktijk op de scholen. Tegelijkertijd wordt er onderzocht of het concept ook kan worden uitgerold naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Aruba en Curaçao verplichten zich met het akkoord om hun lokale lerarenopleidingen vanaf komende september officieel om te vormen naar dit nieuwe model. En het WK is in volle gang en de spanning stijgt met iedere wedstrijd. Met het Brasa FM poolschema heb je een handig overzicht van alle wedstrijden in de groepsfase. Vul zelf de uitslagen in, houd de standen bij en kijk of jouw voorspellingen uitkomen. Of je nu thuis kijkt met familie, samen met vrienden een WK-pool speelt of geen wedstrijd wil missen, met dit schema volg je het toernooi van begin tot eind. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
6: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
7: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: Dus ik juich voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Hier is Diana Rose met I'm Coming Out.

Tonight van Eddie Money hoor hier op Paradise FM. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik zit morgen natuurlijk weer voor je klaar van 2 tot 4. Ik zou zeggen nog een hele fijne middag. En tot morgen en veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.

0: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Karen Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof 2 gewonde mannen aan. Een van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan 2 decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Heuby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Heuby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. Het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten is elektronisch ondertekend door president Donald Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. De straat van Hormuz gaat weer open voor 60 dagen en de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Vrijdag vindt de ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
7: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
8: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
9: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

Ja, die Brandy en Monica, die ruzien al sinds, wat is het, de 2000s of de jaren 90 misschien zelfs, over die ene jongen. Het is toch verschrikkelijk, joh, dat gezeur over die gast. Hey, het is alweer maandag, geloof je het zelf? Ja, nou ja, goed, we zitten alweer redelijk ver in de dag, hè. Het is alweer 12 minuten over 4. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik hoop jij ook. Ik had 1001 plannen. Ik heb uiteindelijk, behalve het kijken van de wedstrijd, maar aan geen één van deze plannen gehouden. Gewoon heerlijk, lekker gechilled. En ik ben weer helemaal ready to go. Maar we gaan natuurlijk eventjes terugblikken op gisteren. Want ja, nou ja, goed, we hebben het volgens mij allemaal wel meegemaakt. De wedstrijd Curaçao tegen Duitsland. Ja, het was uiteindelijk een teleurstellende eindstand. We hadden het natuurlijk anders willen zien. Maar toch merk ik overal op het eiland dat iedereen vooral heel erg trots is. Trots dat we er stonden. Trots dat, dat we toch een eerste goal hebben gemaakt op het WK. En ik hoop dat er nog veel meer gaan volgen. Ik ga zo meteen eventjes met Remco Bisentini terugblikken op deze wedstrijd. Ik vind het toch wel heel erg leuk om zijn expertise even te horen. En ook van hem te horen wat zijn verwachtingen zijn naar aanleiding van gisteren voor aanstaande zaterdag. En hij schuift vanaf nu vaker bij me aan. Het was in principe iedere donderdag natuurlijk om het te hebben over het WK voor de kinderen. Nou ja, dat is nu soort van afgerond. En ik heb hem toch even lief aangekeken en gevraagd of hij het leuk zou vinden om met mij terug te blikken op de hoogtepunten van het WK. Nou, dat vindt hij leuk, dat komt hij doen. Dus daar ben ik heel blij mee, want ik ben wat dat betreft echt een leek. En ik denk dat we een hoop van hem kunnen leren nog. Verder iemand die er natuurlijk ook bovenop zat met haar gepoederde neusje. Dat was Magali natuurlijk, hè. Magali Goré, ik heb haar eventjes in het publiek zien zitten. Ja, ze keek niet heel blij, maar ik had haar vandaag aan de lijn. En ze was vandaag wel weer helemaal happy, want ze was met al die voetbalvrouwen plus kinderen in het vliegtuig gestapt naar de volgende locatie. En ze vond het heel erg leuk om zo meteen eventjes haar ervaringen ook te delen met ons van gisteren. Dus dat, en nog veel meer. Ik heb een lekkere prijs die ik ga weggeven. En vooral een hoop fijne muziek die ik voor je ga draaien. En we beginnen met Proyecto Uno, El Tiburón.

0: Robbie Williams op Braza FM met Sext Up. We hebben natuurlijk weer een lekkere prijs die we gaan weggeven vandaag. Een diner voor twee bij de buren.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En dan maak je nog steeds kans op als je meespeelt met de muziekquiz. Nou, als je al hebt meegespeeld, dan, dan hoeft het niet. Tenzij je nog steeds twijfelt. Maar mocht je nog niet de kans hebben gehad, dan kan dat natuurlijk alsnog. Luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan maakt. Volgens mij is hij best goed te doen. Ik hoor het wel terug. Nou, jij ook, laat het me even weten in de app 6751031.

0: paradisefm.cw.
1: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt als naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Dames en heren, welkom aan boord van Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
5: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
6: Vida Nova Group, bringing plans to life.

0: World Records is een feit. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Curaçao staat officieel in het Guinness Book of World Records. Gisteren werd tijdens een ceremonie in Houston het certificaat uitgereikt. Daarmee is bevestigd dat het eiland het kleinste land ooit is dat zich heeft weten te kwalificeren voor het WK voetbal. Met een bevolking van ruim 156.000 inwoners neemt Curaçao hiermee een historisch record over. Premier Gilmar Pisas sprak van een moment van diepe nationale trots. In een verklaring prees hij de spelers die hij echte helden noemde. Volgens Pisas laat het eiland hiermee aan de wereld zien dat Curaçao definitief op de internationale kaart staat en thuis hoort op het allerhoogste podium. En de intensieve zoektocht naar de bekende zanger Milton Frans is op tragische wijze geëindigd. Het lichaam van de 30-jarige man is afgelopen zaterdag gevonden in het gebied van de Sorobombay op Bonaire. Frans werd sinds vrijdag vermist nadat hij was gaan snorkelen en niet meer terugkeerde. Direct werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij de politie, de marechaussee Sinapa, de kustwacht en diverse vrijwilligers werden ingezet. Zaterdagochtend vroeg werd het stoffelijk overschot van de zanger aangetroffen tussen de mangroven in de baai. Uit forensisch onderzoek is inmiddels gebleken dat verdrinking de doodsoorzaak is. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires.
4: Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
6: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
0: En het is tijd voor Cool and the Gang. Oh, let's go dancing.

0: spreken. We willen de wedstrijd helemaal binnenste buiten keren, analyseren. Ja, ik kan je daar verder niet mee bedienen, want ik heb de ballen verstand van voetbal. Al moet ik zeggen dat ik wel echt ontzettend veel kippenvel heb gehad gisteren, dus ik geloof dat er wel flink wat liefde aan het ontstaan is voor het spelletje en zeker voor de Blue Wave. Maar ik denk, ik haal toch eventjes een expert erbij om de komende periode een beetje terug te blikken op de hoogtepunten van het WK. En dan beginnen we natuurlijk met het hoogtepunt van gisteren. Bij mij in de studio aangeschoven, Remco Bisentini.
1: Ja, goedendag.
0: Het is eigenlijk een soort routine.
1: Ja, wat dat betreft wel. Maar wel heel leuk natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou, het moment suprême.
0: Ja.
1: Echt in het toernooi zelf. En we hebben natuurlijk het kinder-WK gedraaid.
0: Ja, zeker.
1: Maar dit is weer een leveltje hoger. En dan, fantastisch natuurlijk voor de mensen op Curaçao. Voor iedereen natuurlijk.
0: Ja, dit is de real deal. En ja. Een hoop mensen zijn ontzettend trots, ontzettend blij. Eigenlijk iedereen wel, hè, wat je overal terug hoort. Ja. Op social media en ook onder de mensen die gisteren na afloop van de wedstrijd geïnterviewd zijn. Hè, 7-1, dat is natuurlijk een hele, het is gewoon geen leuke eindstand. Maar toch hoor je overal hetzelfde geluid. Namelijk, we zijn ontzettend trots op het feit dat we dat doelpunt, dat eerste doelpunt op ons allereerste WK ever hebben mogen scoren. Dat die trots door ons allemaal heen gaat. Maar ik denk toch ook, hè, jij als ex-coach van het elftal, dat je best wel anders naar de wedstrijd hebt gekeken ook.
1: Nou, laten we beginnen met hoe trots we natuurlijk zijn als Curaçao zijn en de mensen zelf. Hè. Als je daar een stadion al ziet in Houston, dat er bijna 6000 supporters meegereisd zijn om Curaçao, het elftal, te supporten. Dan zou je bijna al denken van meedoen is belangrijker dan winnen. Hè. Wat ik, die term die ik altijd gebruik. Maar ja, nu gaat het om het echtje natuurlijk.
0: Ja.
1: En Curaçao is trots, de mensen zijn trots. Ik ben zelf heel erg trots dat je op het WK staat. Maar dan gaat het beginnen natuurlijk. En dan wil je natuurlijk ook resultaat boeken. En dat heeft het elftal ook uitgesproken. Dat heeft Dick Advocaat ook uitgesproken. En terecht. Want je wil daar geen figurante rol gaan spelen.
0: Nee, je komt uiteindelijk om zo ver mogelijk te komen in de game.
1: En de doelstelling is de tweede ronde halen. En dat is natuurlijk ook een hele normale doelstelling. Hè, want anders hoef je natuurlijk niet aan een WK te
0: beginnen. Nee, precies.
1: Maar het was natuurlijk wel een innoverende wedstrijd.
0: Ja.
1: En er zat van alles in, zeker de eerste helft. En uiteindelijk wordt het natuurlijk 7-1. En dat is naar mijn mening iets te veel. Maar ik denk dat je natuurlijk heel, heel trots kunt zijn op de manier. Zeker de eerste helft waarop het gespeeld is. Zeker met name met die 1-1. Ook de fase daarna, ook hoe ze de rust uitkwamen. Nou ja, dan heb je een beetje pech dat je gelijk binnen 2 minuten die 4-1 om de oren krijgt. Maar ik kan het ook zelf beamen. Kijk, wij speelden destijds ook uit tegen Argentinië. En dan heb je alle goede bedoelingen. Je probeert je eigen spel te spelen. Maar je hebt natuurlijk wel met een top tegenstander te maken.
0: Ja.
1: Dat was toen Argentinië, maar in dit geval is het Duitsland. Het is gewoon een machine waar je tegen speelt. En daar kun je heel veel spelsystemen tegenover zetten. Maar als er op elke positie een betere speler staat, dan moet je natuurlijk daar ook tegenop boksen. Gisteren hoorde je ook natuurlijk dat het elftal daar 1,1 miljard waard is, geloof ik. En het elftal van Curaçao 25 miljoen. Dat zegt niks over de 11 tegen 11 als je speelt, maar wel over de bepaalde professionaliteit.
0: Ja.
1: Wat er ten opzichte van elkaar staat. En je moet niet vergeten, het is de eerste keer op een mondiaal waar de hele wereld meekijkt.
0: Nou.
1: Vol stadion. Dan ben ik natuurlijk ook trots dat je de eerste helft zo kunt spelen. En natuurlijk, je hoopt op een goede uitslag. Na die 1-1. En dat gevoel wat het elftal gegeven heeft aan Curaçao, aan ons allemaal, dat is natuurlijk ook wel kippenvel, hè?
0: Ja.
1: Je kunt ook in de 90ste minuut de 7-1 scoren. Maar dit was een moment in de wedstrijd.
0: Absoluut.
1: Dat je absoluut ook in de wedstrijd zat.
0: Ja.
1: Een hele achterstand. Nou, is ook begrijpelijk wat kan voorkomen. Maar dat je in zo'n situatie in die fase in de wedstrijd op een 1-1 komt.
0: Ja.
1: Dat zegt iets over de rugrechten. Absoluut de wil om die wedstrijd te willen winnen. Of tenminste een goed resultaat halen. Ja, en dan heb je daarna natuurlijk te maken met een machine waar je over praat. En je kunt heel veel dingen analyseren over zo'n wedstrijd. Je kunt misschien zeggen, ja, misschien had je iets meer vooruit mogen verdedigen. Iets meer van de goal af. Maar ja, je hebt dan weer met een tegenstander te maken die dusdanig kwaliteit heeft, die je ook terugdringt. Hè.
0: Ja.
1: Tegen Duitsland kom je wel eens op je eigen helft te spelen, zou ik maar zo maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment was het niet tegen te houden. En kijk, daarna hebben we ook veel gesprekken gehad. En dan, ja, Duitsland spelen ze dan volle bak, 120%. Ik denk het wel. Ik denk dat ze misschien na de 4-5-1 iets behoudender gespeeld hebben. Omdat ze dan niet meer hoefden. Die wedstrijd is, ja, die eerste.
0: Maar jij denkt dat ze zich op een gegeven moment zijn gaan inhouden. Want ik dacht alleen maar, jeetje, hou nou eens op, joh. Je hebt toch nu genoeg punten?
1: Ja,
0: wat is dit? Hoezo?
1: Ja, dat zou je
0: waarom
1: wel
0: ze helemaal in de pan hakken
1: dat,
0: dan?
1: Dat zou je wel denken. Maar ja, Duitsland weet ook, het zijn Nederlandse spelers of Curaçaose spelers.
0: Ja.
1: Daar wil ik mee zeggen, die een fundering, een roots in Nederland voetbaltechnisch gehad hebben.
0: Ja.
1: Dus ze kunnen eigenlijk wel voetballen. Dus,
0: ja, zeker.
1: Kijk, het kan ook wel zomaar 4-2 worden. En dan heb je een bepaalde aansluiting. En dan, dan begint het bij Duitsland misschien weer een beetje anders te voelen. Maar je kon wel zien dat ze, ja, zeker na die 4-5-1, sommige dingen ook wel gingen overdrijven. En ja, ze speelden natuurlijk heel makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het voor Curaçao proberen natuurlijk wel weer een doelpunt te maken. Maar aan de andere kant wil je ook weer niet met 6, 7, 8, 9, 1 verliezen. Ja, en jammer genoeg gebeurt het dan wel met 7-1.
0: Ja. Nou, we hebben deze nu in ieder geval achter de rug.
1: Ja.
0: Je hebt de wedstrijd natuurlijk heel goed bekeken en bestudeerd. En wat zijn jouw verwachtingen voor aanstaande zaterdag? Want dan spelen ze tegen Ecuador.
1: Nou ja, kijk, ik zou die wedstrijd van Schotland haal ik weer terug. Zeker
0: ja.
1: De eerste helft, voordat ze met man minder kwamen te staan. Fantastische wedstrijd gespeeld. Voetballend naar eigen mogelijkheden. Je hebt voetballers die technisch en snel zijn, die vanuit het niets ook een verschil kunnen maken. En dat heb ik gisteren de eerste half uur ook gezien. Zeg maar, het durven voetballen. Het durven de tegenstander onder druk te zetten. Hoog druk te zetten. Kijk, ik denk ook, als je dadelijk tegen Ecuador speelt en Ivorcus zijn ook gewoon twee goede klasbakkenploegen. Anders natuurlijk als Duitsland. Maar ik vind wel dat je uit moet gaan vanuit je eigen kracht. En dat is veel voetballen, veel voetballend vermogen wat we hebben. Veel snelheid voorin. Ja, en die moet je gaan bedrukken, benutten. En het is zaak om ze uit de tent te lokken. En dan de ruimte achter de laatste linie te benutten met je snelle spelers die je hebt. En, maar ja, het is alleen jammer. Kijk, nogmaals, kijk, 3-1 of 4-1 is iets anders dan 7-1. Kijk, op het moment dat je eerst of tweede in die pool wordt, ga je automatisch door. En de beste 8 nummers, 3 van de 12 pools gaan ook door. En dan heb je ook met je doelsaldo te maken. En
0: ja.
1: Ecuador heeft jammer genoeg verloren van Ivorcus. Dus die krijg je nu aanstaande zondag. Dus die gasten moeten. Ze zijn enorm omgebrand om die wedstrijd te gaan
0: winnen. Ja, ja, precies.
1: Ook voor Curaçao.
0: Ja.
1: Maar het is iets anders dan dat je tegen tegenstander speelt die al 3 punten heeft.
0: Ja.
1: En die probeert een gelijk spelletje met 4 punten zijn we waarschijnlijk. Of tenminste, dan ben je wel door naar de volgende ronde. Dus het wordt natuurlijk ook weer een hele zware en mooie wedstrijd.
0: Ja.
1: En daar zou je wel iets tegenover moeten stellen wat je 2 keer 45 minuten kunt volhouden. En daar heb je natuurlijk ook je wissels voor. En ik heb ook die wedstrijd gezien in Ecuador tegen Ivorcus. En ik heb wel gezien dat ze daar achter de laatste linie behoorlijk veel ruimte liggen. Omdat ze ook vrij open spelen. En dan vind ik het Curaçaose elftal technisch en tactisch wel eens vermogen hebben om daar doorheen te spelen. Maar in ieder geval die ruimtes te vinden achter de laatste linie van in dit geval Ecuador.
0: Ja, nou ja, ik ben benieuwd wat ze gaan doen zaterdag. Nederland heeft natuurlijk ook gespeeld.
1: Ja,
0: die hebben 0-0 gelijk gespeeld met Japan. Het opvallende
1: 2-2,
0: wat ik...
1: 2-2 was het.
0: Oh, 2-2, sorry. Ja, nou ja, moet je...
1: 0-0
0: Oké, sorry. 2-2. Ze hebben gelijk gespeeld met Japan.
1: Ja.
0: Wat je dus heel veel hoort is het enthousiasme na afloop van de wedstrijd Curaçao tegen Duitsland. Dat iedereen gewoon, ondanks het feit dat ze zo verloren hadden, maar ontzettend trots was op Curaçao. En dat in Nederland toch eigenlijk de klaagzang begint. Dat mensen teleurgesteld zijn, boos zijn op het spel, op de trainer. Het is een groot verschil wel. Hè, in de mentaliteit van de spelers, maar ook de mentaliteit van de supporters.
1: Ja, heel groot verschil. Ten eerste moet je voelen, en dat voel je op Curaçao. Dat weet ik als geen ander, ook als trainer. Het publiek is altijd de 12e man. steunt je altijd door dik en dun. En ja. daar wil je ook voor gaan.
0: Ja.
1: En dat publiek heb je ook nodig qua gevoel om het in je mindset te hebben van oké, ze staan achter ons. Of nou 1-0 achter staan of 7-1. En dat heb je nu ook gezien. De trots heerst, het doelpunt heerst ja. wat we gemaakt hebben. Maar dan ga je bij het Nederlands elftal. Moet ik wel eerlijk zeggen dat veel mensen denken, elke wedstrijd win je wel. Dus natuurlijk is het een heel ander kaliber als wat Curaçao heeft.
0: Mm-hmm.
1: Maar aan de andere kant, als je dan over het spelinzicht praat, of het tactisch vermogen of je wisselbeleid, ja, zie ik gisteren wel wat dingen waarvan ik misschien een andere keuze had gemaakt.
0: Kijk, ja.
1: Nederland had de wedstrijd prima onder controle. En dan krijg je op een gegeven moment een fase dat die drie mensen gaat wisselen. En dan hoor je achteraf dat het al vast besloten was om in de 60e minuut in die extra rustpauze zijn wissels gaan toepassen. Nou, en dan denk ik van ja, je bent professional. Je hoeft niet te wisselen om te wisselen. En dan wissel je aanvallend ten opzichte van verdedigend. Dus met andere woorden, je hebt de tegenstander onder druk. Je speelt vooruit, maar dan ga je wisselen om je voorsprong te behouden, dat is iets heel anders dan dat je speelt om die 3-1 te maken. En daarmee hebben ze denk ik wel de kous op de kop gekregen. En dan krijg je ook natuurlijk de reactie van het publiek. En het publiek ziet ook een wedstrijd en die ziet ook wat er gebeurt. En die ziet ook bepaalde wissels plaatsvinden. En ja, en als die wissels goed uitpakken, hoor je niks. Maar in dit geval was het natuurlijk wel een keuze die een bondscoach maakt.
0: Ja.
1: Maar daar valt over te twisten over die keuze.
0: Ja, en het is altijd makkelijker natuurlijk om vanaf de kant dingen te roepen.
1: Ja.
0: Hè, maar goed, nou ja, wat jij zegt vind ik heel mooi. Het publiek is eigenlijk de 12e man. En de supporters, die zijn de 12e man. Dus.
1: Ja, dat vind ik ook het verschil. Hè. Kijk, als je 1-1 maakt gisteren met Curaçao, dan geef je het volk wat, je geeft jezelf
0: iets. Ja.
1: Maar uiteindelijk wordt het 7-1 en dan loop je op straat, je praat met mensen, iedereen praat tegen je en spreekt, wat vind je ervan? Maar dan voel je ook echt dat ze gewoon echt trots zijn.
0: Ja.
1: Natuurlijk is het een andere situatie als je de eerste keer op een groot WK speelt. Dat hadden wij ook toen we Caribisch kampioen werden of in de Gold Cup.
0: We hebben sowieso al gewonnen.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is wel wat de mensen ook voelen, ook meegeven. En bij Nederlands elftal is dat een stuk kritischer. En dan heb je ook de hele media die er gelijk opduikt.
0: Ja.
1: En dan is het ook, als dat bij de spelers terechtkomt, dan kun je zeggen, ja oké, we distancieren ons daarvan.
0: Ja.
1: Maar ik denk toch wel dat je dat voelt.
0: Goed, Remco Bizantini, we zijn om 13 minuten aan het kletsen over voetbal. Verbaast me ook niks, want je loopt ervan over. En daar ben ik heel blij mee, want je kunt ons op deze manier heel goed op de hoogte houden van de dingen die we volgens jou moeten weten. Dus ik hoop dat je van de week weer even aanschuift, ergens in de week.
1: Heel graag. Ik vind het ook leuk om de mensen wat te geven. En ik hoop dat ze die tweede wedstrijd tegen Ecuador zelfs de starten zoals ze gedaan hebben. Maar het wordt een andere wedstrijd.
0: Ja.
1: En ik heb er volste vertrouwen in dat ze die wedstrijd gaan winnen.
0: Hartstikke mooi. Nou, dat zou er wat zijn. We gaan er uitkijken. We gaan het meemaken zaterdag. Remco, dankjewel voor het komen naar de studio.
1: Graag gedaan.

het is Braza FM met de dijk. Dansen op de vulkaan. Och, wat een ontzettend gevaarlijk spelletje is dat. En over gevaarlijke spelletjes gesproken. We zijn natuurlijk midden in het WK bij Venewons. En we hebben natuurlijk gisteren de wedstrijd gehad waar we allemaal zo ontzettend naar uit hebben gekeken. Curaçao tegen Duitsland. We weten allemaal wat de eindstand is. Hè, maar we willen er natuurlijk zoveel mogelijk over praten. We willen ons trots uit.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Karen Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof 2 gewonde mannen aan. Eén van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan 2 decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Heuby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Heuby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. Het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten is elektronisch ondertekend door president Donald Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. De straat van Hormuz gaat weer open voor 60 dagen en de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Vrijdag vindt de ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.
5: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

Rolling Stones en Rock and a Hard Place hoorde je hier op Braza FM. En we zouden Braza FM niet zijn als we niet gewoon ook deze week heerlijke ijskoude braza's in een bucket weg zouden geven. Tijdens een van de wedstrijden bij een van onze Braza fanlocaties. En het zijn er nogal een heleboel. We hebben maar liefst 21 Braza fanlocaties. Het is toch ongelooflijk. Ja, nou ja, en het leuke is dus dat ik heb toevallig gisteren zelf thuis gekeken. Maar er zijn heel veel mensen die echt de straat op zijn gegaan om overal en nergens lekker te genieten van die wedstrijden. Ook deze fanlocaties waren natuurlijk hartstikke druk bezocht. Mocht jij nou zaterdag lekker op een van deze locaties willen gaan genieten van de wedstrijd, en ik hoop dat Curaçao deze wedstrijd ontzettend goed gaat spelen, dan wil je dat natuurlijk onder het genot van een heerlijke ijskoude Braza bier. Nou, we gaan weer een hele bucket weggeven. Tijdens drie shows, hè, iedere dag deze week. In de ochtend maak je de kans op, in de lunch maak je de kans op, en ook bij mij in de middag. En je mag dus zelf kiezen welke wedstrijd en welke Braza fanlocatie. Je haalt hier bij ons je voucher voor je bucket op, en dan kun je gewoon zelf kijken waar je hem gaat uitgeven. Nou, dat doe je dan bijvoorbeeld bij Blue Bay, bij de Heren at Sea. Misschien doe je het wel bij Wet n Wild, bij Cabana, bij Mondi Beach, of misschien bij Grote Berg Patat. Dat kan natuurlijk ook als je een beetje aan die kant zit op het eiland. Pirate Bay is een optie, Douchey Bar, The Swinging Old Lady, Zest Zanzi. Nou ja, en zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Welke locaties we allemaal hebben, dat behandelen we. Dat kun je op onze Instagram terugkijken, want daar bezoeken we ze allemaal. En kun je gewoon rustig eventjes de filmpjes kijken om de locatie uit te kiezen die het beste bij jou past, waarvan je denkt, ja, dit is mijn plek. Nou, wat je verder moet doen, sowieso natuurlijk lekker naar Paradise FM luisteren, Braza FM. En dan hoor je misschien wel op een gegeven moment dit geluid. Let op, dit is slechts een voorbeeld, hè. Komt-ie. Dat is de brullende Braza supporter. Oftewel de brullende Braza supporters. Want het zijn er flink wat. Mocht je dat zo meteen horen, en ik ga het geluid niet nog een keer laten horen, tenzij het echt het moment suprem is, dan mag je eventjes appen naar de studio. En dan vind ik het wel heel erg leuk als je je eigen persoonlijke brul laat horen. Dus een geluidsopname. Ja, zou ik hartstikke leuk vinden. En dan kies ik jou misschien uit. En dan zit jij bij de volgende wedstrijd heerlijk te genieten van jouw ijskoude Braza bier. En dan hopelijk met een, zoals Remco zojuist toch wel stiekem een beetje voorspelde, een overwinning voor Curaçao op Ecuador. Dat zou wel fantastisch zijn, hè, zaterdag. We gaan er gewoon voor. We roepen het in het universum. Maar nu eerst heb ik Lucas Graham.

0: is toch een ongelooflijk heerlijk nummer. Father and Friend hoorde je van Alain Clark. Ja, en als ik dit nummer hoor, dan denk ik op dit moment eigenlijk aan een father and son die we allemaal heel goed kennen. En dan heb ik het natuurlijk over Dean Gorée en Kenji Gorée. Gisteren samen in Houston tijdens die eerste WK-wedstrijd. En ja, dan mogen we het natuurlijk... we mogen dan niet beginnen over The Mother and Friend, hè, Magali Gorée. Ik heb er aan de lijn een hele goede middag, Magali.
1: Goedemiddag. Nou, ze zijn ook mijn friends, hoor.
0: Ja, zijn het je friends?
1: Ja!
0: Oh, fantastisch. Hey, ik ben heel blij dat ik jou aan de lijn heb. Want ik weet dat jij nu echt... ja, je bent altijd druk, maar nu vlieg je echt letterlijk van hot naar her. Je bent Houston al eruit, hè?
1: Ik ben van Vera Beach.
0: Ja.
1: Van dat eiland ben ik naar Houston gevlogen. Van Houston naar de wedstrijd. Nou, dat was één grote happiness met allemaal mensen van het eiland.
0: Ja.
1: Echt, ik heb zoveel liefde gehad van alle Curaçaoënaren en iedereen die Curaçao kent en het hart, weet je, helemaal verliefd is op Curaçao.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal, echt waar, van het vliegtuig tot aan het hotel, alleen maar leuke mensen.
0: Op handen
1: gedragen. Toen naar de wedstrijd geweest. Ja, toen naar de wedstrijd geweest. En dat was natuurlijk, ja, die 1-1.
0: Ja, ja.
1: Of we gek, echt waar, of we, iedereen, ik zeg je nou, iedereen kent nu Curaçao.
0: Ja.
1: Want we hebben tegen Duitsland gespeeld, die 4 keer wereldkampioen is geweest. En die waren even heel erg zenuwachtig, hoor, toen het 1-1 werd.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja,
0: het was zo'n mooi doelpunt. En ja, ik heb ook zitten gillen. Nou ja, ik kan me voorstellen, het verbaast mij dat jij nog een stem hebt, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik heb nog een stem. Ik weet niet hoe lang. Maar vroeger ging ik er gewoon altijd uit. Je weet hoe dat gaat, weet je. Toen werd er nog gerookt in die tent. En dan hadden we maar geen stem de volgende
0: dat
1: dag.
0: Dat is ook zo.
1: Nee joh, dit is allemaal... Dit valt nog mee. Maar echt, het was... We hebben gewoon historie gemaakt met ons kleine eilandje. Echt waar. Iedereen kent het. Iedereen... als ze het niet weten, gaan ze het googlen. Dat is een vrouw, die is van Brazilië. En die heeft een heel mooi stuk geschreven. Dat heb ik op mijn Instagram gezet.
0: Ja.
1: Nou, als je dat gaat lezen, dan weet je meteen waar het over gaat. We hebben al gewonnen.
0: Ja.
1: We hebben al gewonnen.
0: Ja, ik vind het zo'n ontzettend... gewoon mooi echt een voorbeeld, denk ik, voor de rest van de wereld. Hè? Hoe wij daarin staan met z'n allen. Hoe het team erin staat. En ook alles wat je terugkrijgt uit... vanaf de tribune. Maar ook hier op het eiland hoor je iedereen... maar één ding zeggen en dat is hoe ontzettend trots we zijn.
1: Ja.
0: En dat is zo'n mooie boodschap. Daar gaat het uiteindelijk om.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is het. En dat maakt me dan gelijk weer een beetje emotioneel. Want dit is niet als een club. Hè. Een club wil je spelen, je moet spelen, blablabla. Hier moet je tactisch zijn. Er moeten mensen worden op plaatsen neergezet. Ze misschien denken, waarom moet ik hier spelen? Waarom, weet je, wat is dit? En het maakt helemaal niet uit wie er speelt. Dus op dit moment willen we gewoon... dat we winnen, dat we doorgaan, dat we het eiland goed representeren.
0: Ja.
1: Presenteren. We zijn gewoon echt een team, we zijn één familie. En dat vind ik zo fijn om te zien.
0: Ja, dat is heel
1: maakt
0: fijn.
1: Het nog mooier.
0: Ja, en
1: want dat is Curaçao, hè?
0: Ja,
1: niemand
0: dat...
1: kan zeggen, Curaçao zijn bruine mensen, lichte wijze, gele mensen, bruine wijze. Nee, Curaçao is precies wat je hier ziet.
0: Ja.
1: Wij zijn Curaçaoënaren.
0: Ja.
1: Ja, ik ben echt heel, heel trots op het eiland.
0: Ja, wat mooi. Nee, je represent daar het eiland, maar jij represent natuurlijk ook als moeder van de familie, de Gorées.
1: Ja.
0: Hoe heb je het gehad gisteren tijdens de wedstrijd? Hoe zit jij te kijken? Want je ziet natuurlijk ook, je ziet het team, maar je ziet ook gewoon als moeder je kind daar rennen. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik heb een heel dubbel gevoel, want ik zit natuurlijk als een fan. Maar aan de andere kant, ja, mijn man, die zit dan bij, die weet alles van de staf. Nou, Kenji, die speelt dan niet meteen. En dat was ook wel een beetje eng, want dan denk je toch van... ja, ik wil toch wel dat hij speelt, ik wil toch niet speelt. Maar opeens maakt dat helemaal niet meer uit. Het maakt gewoon uit. Hij is 5 weken geleden geopereerd. En hij moet gewoon supersterk terugkomen.
0: Ja.
1: En hij is sterk, maar nog niet supersterk. En gelukkig hebben we een gigantisch goed team... dat iedereen elkaar kan opvullen. En dat maakt het juist zo mooi.
0: Ja.
1: Dat maakt het allemaal zo gigantisch mooi. En daarom, toen dat doelpunt werd gemaakt... ja, ik keek om me heen en ik weet gewoon dat iedereen... ook op Curaçao, maar ook in Nederland, maar zeker daar... ik denk dat over 6000 mensen mee zijn gegaan, hè?
0: Ja.
1: Het was echt geweldig. Ja,
0: ja ik zag
1: geweldig.
0: Het. We zaten weer inderdaad mooi vertegenwoordigd... in dat gigantische stadion, een heel blauw vlak. Ja, en losgaan natuurlijk bij dat doelpunt. Hey, en verder, achter de schermen, want jij wilde een beetje... ja, ik wil natuurlijk wel een beetje wat tea, Magali. Heb je ook nog... je bent met al die voetbalvrouwen daar, is iedereen nog een beetje... ja, nou vertel.
1: Oh my god, nou natuurlijk moesten wij natuurlijk naar het hotel komen... waar alle spelers ook zijn bij onze mannen.
0: Ja.
1: Dus we gaan een groepen. Die ene gaat die kant, die gaan er. Dus ik ben geëindigd met de Bakuna. Die heeft dan 3 zonen. Die zat zelf licht volgens mij. En Antonisse. Die zat ook bij mij. Nou, die hebben allemaal jongens. Dus het is 1 grote rende over het, door het airport. Schoenen kwijt. Die wil nog wat drinken. Die wil boksen. Die wil. Nou, we hebben ontzettend gelachen. Maar ja, toen hadden we ook nog een keer vertraging. En ik was toch wel heel blij dat ik voorin zat. En hun in het midden en Antonisse achterin. Ja. Hadden we even een break.
0: Ja. Hoor.
1: Ja. Nee joh, het is allemaal goed. Het is allemaal één grote happiness, craziness.
0: Iedereen even blij.
1: We are ready.
0: Leuk zeg, nou te gek. Ja. Nou ja, wij zijn ook allemaal klaar. We kunnen niet wachten tot het zaterdag is, eerlijk gezegd. We zijn ontzettend klaar en ontzettend gespannen ook wel naar wat dat gaat doen. Hoe denk jij dat...
1: Ja, we moeten...
0: Ik
1: weet het nog niet, want ik heb ze nog niet zien trainen. Ik heb nog niet... Ik weet in ieder geval, 1 wedstrijd moeten wij winnen. We moeten 1 punt hebben en dan zijn we... Dan kunnen gaan we door.
0: Ja.
1: Dus iedereen moet blijven bidden. Iedereen moet positief blijven. We moeten allemaal in de vibe blijven waar we nou in zijn. We hebben al gewonnen. Maar het zal toch wel heel cool zijn als we doorgaan naar de volgende ronde.
0: Ja.
1: Dus we gaan ervoor. Net zoals we tegen Germany gewoon vrij spelen. We hebben nou gezien, we kunnen scoren. We gaan nou weer, hopelijk, een feestje van maken.
0: Ja.
1: En Curaçaoënaren kunnen dat.
0: Ja, zeker. Dat. Jawel, dat kunnen we zeker.
1: Iets te vieren valt. We zijn al zo trots. We hebben al gewonnen.
0: Ja.
1: We hebben al gewonnen.
0: Ja. Nou, ik vind jou ook weer ontzettend positief. En dat is eigenlijk het geluid wat je overal hoort. Dus dat kan gewoon. Dat kan alleen maar goed gaan zaterdag.
1: Daarom. Maar ik spreek je dan in ieder geval zeker de volgende dag. En volgende. Kijk maar wanneer je me wil bellen als het kan.
0: Ik wil jou zeker bellen. En we bellen sowieso, wat mij betreft, na de volgende wedstrijd. En als jij tussentijd iets leuks hebt wat je wilt delen. Want je houdt ook een vlogje bij daar, hè, begreep ik.
1: Ja, ik ga een dagvlogje maken. Maar ik heb helemaal geen tijd gehad om dat helemaal in elkaar te zetten nog. Want het was zo. Ja, ik was zo overweldigd. Ik had niet gedacht dat het zo overweldigend was, hoor. Echt waar.
0: Nee, ja,
1: ik zat er als moeder, als vrouw van. Ik keek om me heen als een fan. Het was zo mooi, het volkslied. Ik heb nog nooit zo genoten van het volkslied. Ik weet niet wat het is. Het was misschien omdat ik dacht, de hele wereld kijkt nu naar ons.
0: Ja, dit keer betekende het was. Het betekent altijd wat als we het volkslied zien. Maar het was gewoon voor het eerst tijdens zo'n grote... tijdens zo'n WK dat je daar met z'n allen met die vlag... die werd zo bam, dat veld op.
1: Echt,
0: en het was natuurlijk kippenvel.
1: Mooi, hè?
0: Ja, dat was fantastisch.
1: Dat was kippenvel gevoel, En dat gaan we nog steeds zo houden. Nou, nu wordt het natuurlijk een gekhuis. Nu zijn alle vrouwen daar. De kinderen, daar zijn straks hier. We hebben 1 mooie ruimte waar al die kinderen rondrennen. Dus dan kan je allemaal op mijn Instagram. Binnenkort ga ik het allemaal posten. Dus hou mijn vlog in de gaten. Het wordt leuk. En
0: we blijven je volgen, Magali.
1: Ik ben helemaal emotioneel ervan. Echt waar. Ik heb niet gehad. Maar ik word er wel emotioneel van. Ja.
0: Nou, geniet daarvan. En geniet van de komende tijd. Geniet van alles wat er om je heen gebeurt. En wij spreken elkaar
1: en jij
0: volgende
1: van het
0: week.
1: Blauwe gevoel. Ja, en jij van het blauwe gevoel Curaçao, hè?
0: Absolutely. Dankjewel, Magali Goré.
1: Ajo.
0: Doeg.
2: Ajo. Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister naar de shows op Paradise. Ik bedoel...

0: locaties.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

Defimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag.

0: ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: 6.
1: Twee mannen opgepakt na vechtpartij met breekijzer. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een burenruzie in de Juliana van Stolbergenlaan is afgelopen zaterdagavond volledig uit de hand gelopen. Rond 11:30 s'avonds kreeg de politiecentrale melding van een vechtpartij. Toen de eerste politieeenheid ter plaatse kwam, troffen de agenten twee gewonde mannen aan. Uit het eerste onderzoek blijkt dat een slepende ruzie tussen de buren is geëscaleerd, waarbij er is gedreigd en geslagen met een koevoet. Een van de mannen liep hierbij een verwonding op aan zijn vinger. De politie heeft beide mannen direct aangehouden. Het gaat om een 53-jarige en een 42-jarige man. Beide geboren op Curaçao. De koevoet is door de recherche in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten vast in afwachting van het verdere onderzoek. En de intensieve zoektocht naar de bekende zanger Milton Frans is op tragische wijze geëindigd. Het lichaam van de 30-jarige man is afgelopen zaterdag gevonden in het gebied van de Sorobon Bayo Bonaire. Frans werd sinds vrijdag vermist nadat hij was gaan snorkelen en niet meer terugkeerde. Direct werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij de politie, de marechaussees, die NAPA, de kustwacht en diverse vrijwilligers werden ingezet. Zaterdagochtend vroeg werd het stoffelijk overschot van de zanger aangetroffen tussen de mangroven in de baai. Uit forensisch onderzoek is inmiddels gebleken dat verdrinking de doodsoorzaak is. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
0: This is Bravo.

wat de uitslag ook zal worden van het WK van Curaçao. Het is hier al wekenlang één groot feest op het eiland. Het ene feestje na het andere feestje. Ondanks dat het hele WK nog niet officieel begonnen was. Feestjes hebben we in ieder geval al in de pocket. En vandaag gaan ze gewoon geschiedenis schrijven. Ja, letten we allemaal even op. Dus dit eiland, dit land waarvan heel veel mensen tot voor kort helemaal niet wisten waar het lag, dat heeft zichzelf al even op de kaart gezet. Met als kers op de taart natuurlijk vandaag de eerste wedstrijd. En hoe het ook af gaat lopen, Curaçao heeft meegedaan. De feestjes worden wel gevierd.

0: dat was Linda op Curaçao. Gisteren op haar Instagram. Linda is een aantal jaar geleden met haar gezin geëmigreerd naar Curaçao. En schuift sinds een aantal weken wekelijks bij mij aan om haar ervaringen te delen met de luisteraar. Linda, welkom.
1: Hallo.
0: Hi. Nou ja, je deed een voorspelling soort van ook wel gisteren. Hè? Dat, nou ja, goed, wij vieren de feestjes en we schrijven geschiedenis op deze manier.
1: Ja.
0: Ja, en dat hebben we hebben gisteren ook wel gemerkt dat iedereen toch echt super positief is. Ondanks het feit dat we niet hebben gewonnen gisteren.
1: Nee, want zelfs daarom is er gewoon gefeest. Dus ja, de feestjes zijn al weken gaande hier. Volgens mij was het vorig weekend of twee weken geleden, dan was het ook wel één groot feest bij de Pontjesbrug. Ja, alles wordt uit de kast getrokken. Dus of we nou winnen of verliezen, dat maakt op dit moment niet zo heel veel uit. Het is sowieso al heel
0: erg dat het
1: meegedaan wordt. Ja,
0: ja,
1: en dat
0: precies.
1: Is ook wat te merken overal en bij iedereen.
0: Ja, ja, ja. Nee, jij deelt natuurlijk al jouw avonturen op Curaçao op je Instagram, Linda op Curaçao. En je krijgt ook flink veel reacties. Er zijn mensen die je volgen omdat ze met het idee spelen om naar het eiland te verhuizen. Maar er zijn ook mensen die je volgen omdat ze gewoon nieuwsgierig zijn. Wat zijn nou de reacties die jij krijgt op zo'n post?
1: Nou, heel veel mensen hebben FOMO. Sommigen zijn nog nooit op Curaçao geweest, maar willen gewoon nu instant naar Curaçao, omdat ze zien wat voor feest dat hier...
0: Hier gebeurt het!
1: Ja, mensen die kopen shirtjes terwijl ze hier nog nooit geweest zijn. Want dat shirtje is natuurlijk ook helemaal hot, dat hele shirt. Ja, mensen die willen het liefst er allemaal bij zijn en die hebben eigenlijk spijt van dat ze hier niet zitten.
0: Ondanks het feit dat de eindstand 7-1 was, wil iedereen alsnog het hier meemaken. Ja, ja, goed, we hebben Nederland natuurlijk, die hebben gelijk gespeeld tegen Japan 2-2. Nou, die reacties die waren heel anders vanuit de Nederlanders naar het elftal.
1: Ik hoorde inderdaad wel dat het een beetje saai was.
0: Van wie hoorde je dat?
1: Nou ja, online zijn die berichten wel een beetje van, ja, het was een beetje suf. Nou, het was ook niet suf, maar gewoon heel anders vergeleken met andere wedstrijden.
0: Denk je dat het ook zou kunnen komen doordat gewoon de supporters een ander soort mentaliteit hebben dan die van ons?
1: Dat denk ik wel. En ik denk misschien ook wel, ja, als je het even vergelijkt met Curaçao, als je natuurlijk ziet wat er allemaal rondgaat voor video's en hoe iedereen ermee bezig is. En ja, dat het misschien toch wel wat meer leeft hier. Ook omdat je een kleine gemeenschap bent. Het is een soort dorpsgevoel. Als je naar de wedstrijd gaat, ja, dan kom je het halve eiland tegen. Dus je zit met allemaal bekenden in het vliegtuig.
0: Ja, ja.
1: Ja, het is anders, denk ik.
0: Ja, het is anders. En het is voor ons natuurlijk geen routine. Dit is gewoon de eerste keer dat we dit mogen meemaken. Dus iedereen is natuurlijk uitzinnig. Ja, ik moet toch aan je vragen. Want ik weet niet, ben jij een grote voetbalfan?
1: Nou, ik heb er niet zo heel veel mee per se. Maar ik vind dit soort dingen altijd wel heel leuk om mee te maken. En zeker ook hier. En we zitten natuurlijk in de goede tijdzone. Want ja, wij hoeven niet midden in de nacht ons bed uit voor een wedstrijd.
0: Dat scheelt ontzettend, ja.
1: Echt wel relaxed voor de meeste mensen, denk ik. Alleen daarom moet je al hier naartoe komen.
0: Ja, alleen daarom. Nou, dat hoor ik ook veel mensen zeggen. Hè. Dat is gewoon, het is daarvoor ook gunstiger. Het is lekker weer. Ja. Er is een hoop positiviteit. Er zijn overal feestjes. Ja, het is ongelooflijk.
1: Je hebt natuurlijk Nederland en Curaçao. Of Curaçao en Nederland. Ja. Je doet hier twee wedstrijden.
0: Ben jij ook fanatiek voor bij het spel van het Nederlands elftal? Of ben je echt wel een beetje een Yuri Curaçao geworden?
1: Nou, ik heb gisteren wel een beetje de wedstrijd van Curaçao meegekeken. Maar toen Nederland...
0: Een beetje meegekeken.
1: Nou ja, meegekeken. Maar toen Nederland ging spelen, ja, toen ben ik weer wat anders gaan doen.
0: Toen dacht je, nou heb ik genoeg voetbal voor vandaag.
1: Ja, dat was ook zoveel achter elkaar dan, hè?
0: Ja, ik heb het zelf door. Ik zeg het je heel eerlijk. Ik ben helemaal Curaçao, wil ik alles van meemaken. Wil ik bovenop zitten, dat echt wel.
1: Maar ook gewoon die sfeer en alles wat er gebeurt. En online zie ik natuurlijk ook veel. En dat vind ik ook leuk. En daar krijg je toch wel een gevoel bij meer.
0: Ja, dus jouw hart ligt dit WK echt bij Curaçao.
1: Ja, ik ben dan voor Curaçao. Ja, als ik moet kiezen, dan...
0: Ja, en je kinderen?
1: Nou, die vinden Curaçao ook heel leuk.
0: Ja?
1: Die zijn gisteren ook echt op pad geweest. Ook naar vrienden toe dan te kijken. En nou, de jongste die kwam thuis, die heeft Nederland geskipt. Maar de oudste is wel in Nederland gaan kijken.
0: Oh, die is ook nog gaan kijken ergens. Ja, precies.
1: Hij kwam even thuis tussendoor om wat te eten en te leren. Want hij heeft weer examens, dus hij moest weer...
0: Ach, zo braaf ook, hè? Gewoon nog even leren en weer door.
1: Ja, precies. En toen is hij weer teruggegaan. Dus ja, die vindt het wel helemaal leuk. En die heeft zijn HDMI-kabel nu ook mee, zodat hij op Bonaire toch ook al gaan kijken.
0: Tijdens het eindexamen of tussendoor dan eventjes.
1: Moet ook nog even gedaan worden.
0: Ja, dus die wil niks missen. Waar heb jij gekeken gisteren?
1: Thuis waren wij gewoon. Ja, mijn man was niet helemaal lekker, dus wij waren thuis.
0: Oké. Ja, nou helemaal goed. Zaterdag weer, hè?
1: Ja, zaterdag weer, begreep ik. Ja.
0: Tegen... Ja. Ja, ik begreep het ook.
1: Ja, maar je krijgt het wel mee op social media. Maar...
0: Ja. Nee, zeker. Ja, zeker. Zaterdag dan spelen we tegen Ecuador. En volgens mij is dat om 8:00 in de avond.
1: Ja, dus, prima tijd. Dus,
0: en een mooie dag ook, toch? Dan kun je
1: zondag weer uitslapen. Hè?
0: Ja, dat scheelt. Hè? Dus dan is een Braza FM-locatie misschien wel... iets meer een optie dan gisteren. Gisteren dacht ik toch, ja, weet je, als je ergens buiten bent... dan ga je weer drinken en dan wordt het weer laat. En dan,
1: dat is zo'n probleem hier, hè? Laat en drinken en warm. En,
0: goed.
1: Altijd is, mooi weer.
0: Het is een luxe probleem, maar, maar hartstikke leuk. Oké, en verder, je zegt, je zoon is natuurlijk nog druk met zijn examen. Staat hij er een beetje goed voor?
1: Ja, hij heeft een goed gevoel over. Deze week mag hij zijn cijfers inzien van zijn schriftelijke examen. Nou, daar is hij wel een beetje gespannen voor.
0: Ja.
1: Want hij krijgt over 2 weken ook mondelingen. Dus ja, dan kun je een beetje kijken van... Ja, hoe erg moet ik eraan trekken of niet, zeg maar. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk toch wel een beetje spannend. Een soort tussenuitslag.
0: Ja.
1: En hij is vanmiddag weer op het vliegtuig naar Bonaire gegaan. Hij appte net dat hij aangekomen was. En donderdag komt hij weer terug.
0: Oké. Okay. Nou, leuk. Spannend.
1: Ja, lange adem is het.
0: Ja, zeker. Maar goed, aan alles komt uiteindelijk een end. En dan hoop ik met een diploma op zak voor
1: hem. Ja, dat hoop ik ook echt voor
0: hem. Dat zal wel. Ja. Linda op Curaçao, je volgt haar op Instagram. Ook als je nu luistert en op vakantie bent en denkt... Oh, wat heerlijk. Heerlijk, deze verhalen over emigreren naar Curaçao. Ik wil dit volgen, dan mogen ze je gewoon volgen, hè, Linda?
1: Zeker, dat is gewoon gratis.
0: Dus, dat is gewoon gratis. En dan blijf je op de hoogte van alle avonturen van Linda... die overigens ook bezig is met een verhuizing, hè, weer op het eiland.
1: Ja, ook nog. Dus ik heb ook nog een huis te koop. Kunnen mensen ook nog even naar kijken?
0: Kijk, je bent van alle markten thuis.
1: Ja, ik doe van alles wat. Dus,
0: ja, hartstikke leuk. We spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, is goed. Fijne dag.
0: Dank je. Jij ook.
1: Joehoe.

0: blijven wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Prins.

0: prijs. Meer info mammoetprinting.com.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Karin Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof twee gewonde mannen aan. Eén van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische troepen blijven, zolang als dat noodzakelijk is, in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij verdedigde de oorlog tegen Iran en benadrukte dat Israël is gered van nucleaire uitroeiing. Netanyahu erkende dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met de Amerikaanse president Donald Trump, maar dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsbelangen van Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan twee decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Høiby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
7: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
8: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
9: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Sisters en Little Miss Can Be Wrong hier op 103.1 FM. Praza FM, jouw WK-station, waar je op de hoogte gehouden wordt voor alles van alles rondom het WK. En waar je ook lekker in de watten gelegd wordt met heerlijke WK-prijzen. Zoals lekkere Braza-biertjes, maar ook prijzen die in principe een beetje losstaan van het WK. Toch? Ik bedoel, lekkere dineetjes voor twee, die kun je natuurlijk ook na het WK inzetten.
1: De Paradise FM, muziekquiz. Muziekquiz.
0: Of tijdens, net wat jij wil. Maar je moet wel eerst even meespelen met de muziekquiz. En dan maak je de kans op vandaag even een diner voor twee weg bij de buren. Dus mocht je daar binnenkort even lekker willen aanschuiven, dan zou ik je willen vragen om nu even heel goed op te letten.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, nou, het is aan jou. Wat denk jij dat het antwoord is op deze vraag? Welk nummer hoorde je daar achterstevoren? Als je het weet, laat het me even weten in de app 675-1031. En misschien mag ik jou dan straks blij maken met een lekker diner voor twee bij de buren. En ik kijk nu in de app en ik zie dat er nog niet heel veel goede antwoorden binnen zijn. Is deze nou zo moeilijk? Daar kan ik me toch helemaal niks bij voorstellen. Nou ja, goed, ik geef jou nu de kans. 675-1031, stuur je antwoord maar door. Welk nummer hoorde je daar achterstevoren? En misschien spreken wij elkaar dan zo meteen. Oh, deze is ook lekker, zeg. Ariana Grande, Dangerous Woman.

Johannes hoorde je met Audio Por Amor hier op 103.1 FM... waar ik zometeen een heerlijk diner voor twee mag weggeven bij de buren. Heb jij nog niet meegespeeld met de muziekquiz? Ja, dan wil ik jou toch echt wel vragen om dat zometeen alsnog te doen. Ik ga je de opgave straks nog één keer laten horen. De appjes beginnen nu gelukkig wel binnen te komen. Daar ben ik heel blij om, want ik zou toch jammer vinden als deze lekkere prijs er niet uitgaat. Ha!

0: best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: best kept secret, La Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.

Vechtpartij met breekijzer. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een burenruzie in de Juliana van Stolbergenlaan is afgelopen zaterdagavond volledig uit de hand gelopen. Rond 11:30 s'avonds kreeg de politiecentrale melding van een vechtpartij. Toen de eerste politieeenheid ter plaatse kwam, troffen de agenten twee gewonde mannen aan. Uit het eerste onderzoek blijkt dat een slepende ruzie tussen de buren is geëscaleerd, waarbij er is gedreigd en geslagen met een koevoet. Een van de mannen liep hierbij een verwonding op aan zijn vinger. De politie heeft beide mannen direct aangehouden. Het gaat om een 53-jarige en een 42-jarige man. Beide geboren op Curaçao. De koevoet is door de recherche in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten vast in afwachting van het verdere onderzoek. En de intensieve zoektocht naar de bekende zanger Milton Frans is op tragische wijze geëindigd. Het lichaam van de 30-jarige man is afgelopen zaterdag gevonden in het gebied van de Sorobombayo Bonaire. Frans werd sinds vrijdag vermist nadat hij was gaan snorkelen en niet meer terugkeerde. Direct werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij de politie, de marechaussees, die NAPA, de kustwacht en diverse vrijwilligers werden ingezet. Zaterdagochtend vroeg werd het stoffelijk overschot van de zanger aangetroffen tussen de mangroven in de baai. Uit forensisch onderzoek is inmiddels gebleken dat verdrinking de doodsoorzaak is. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.nl.

0: Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Dit

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Nou, een van die things hier under the sun is natuurlijk het heerlijke eten. Ach ja, er zijn zoveel mooie dingen die we onder de zon kunnen doen hier. Het is een en al genieten hier op het eiland, toch? Wat is het leven toch lekker en wat is het toch ontzettend fijn dat je hier bij ons op Braza FM iedere dag opnieuw weer gewoon heerlijke dinertjes voor twee kunt winnen. Vandaag geven we er eentje weg voor de buren. Ja, dan maak je de hele dag kans op. Tenminste, nou ja, die hele dag is nu al bijna voorbij. Het is alweer de tandjes, hé. Het is alweer 7:10. Ongelooflijk, ik moet opschieten. Ik ga hem hier nog één keer laten horen. De opgave van vandaag. En dus ook gewoon je allerlaatste kans. Voor vandaag in ieder geval. Op dit lekkere diner voor twee bij de buren. Komt ie aan.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Sorry, ik moet een beetje lachen. Ik zie iemand heeft hier iets geappt. Ik reken het antwoord goed. Ja, we zijn daar nog niet. Maar ik reken het antwoord dat ik hier zie staan goed. Maar er staat... Nou ja, goed, dat ga ik zo meteen met je delen wat het precies was. Het is niet helemaal goed gespeld. En er zit een woord in wat een beetje lijkt op een naar ander woord. Maar dat zo meteen. Ik zal het zo meteen met je delen, dit. Ja, dit is echt een beetje had erbij moeten zijn, grapje zo. Hé, je laatste kans dus, hè? 6751031, stuur daar je antwoord maar naartoe. Welk nummer hoorde je zojuist? Juist achterstevoren. En mocht jij het dan goed hebben, dan bel ik jou misschien zo meteen terug. En dan ben jij dat heerlijke diner voor twee bij de buren.

0: gemaakt. Het is toch ongelofelijk, hè? Je hoorde Don't Take Away the Music, Tavares. En ja, het is ook wel echt hoe ik het voel, hoor. Zonder muziek, ik zweer het je, waar zouden we zijn?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, ik denk nergens. Nou ja, het is natuurlijk heel persoonlijk. Er zijn mensen die kunnen zonder muziek in hun leven. Ik kan me daar niets bij voorstellen. Alles wat ik doe, gaat met muziek. Inclusief mijn dagelijkse werk. En ik vind, ja joh, het is zo verrijkend. Toch voor het leven. Je kan alles met een mooi nummer doen, hè. Je kan je verdriet uiten met een mooi nummer. Je kan verliefdheid voelen, extra voelen door mooie muziek. Maar je kan ook dat je boosheid eruit gooien. Alles. Alles gaat hand in hand met de muziek. So please don't take away the music. Wat ook erg belangrijk is in het leven is natuurlijk heerlijk eten. Vandaag geven we weer een diner voor twee weg bij de buren. En ik heb Germaine aan de telefoon. Zeg ik nou je naam goed, Germaine?
2: Ja. Oké, goed.
0: Soms vergeet ik iets na 5 seconden alweer. Ik hoor zoveel verschillende namen, maar ik heb het goed onthouden. Gelukkig.
2: Ja.
0: En ja, ik zei net al, er is flink geappt, hè? Ik zie veel goede antwoorden in de app. Maar dat heeft er ook vooral mee te maken omdat jij echt een aantal keer achter elkaar het goede antwoord hebt geappt. Waarom is dat?
2: Ja, precies. Ik heb het toevallig ook mijn zender eventjes naar jullie zender gezet. En ik hoorde het gelijk van achter naar voren.
0: Wacht even, Germaine. Hoe bedoel je toevallig heb je je zender op onze zender gezet? Heb je niet altijd Paradise FM aan dan?
2: Dat heb ik soms, als ik in de auto rijd.
0: Oké, dan is het goed. Dan is het goed. Als je in de auto maar naar ons luistert. En toen hoorde je een nummer achterstevoren en toen?
2: Precies. Toen hoorde ik dat nummer van achter naar voren. En dan hoorde ik van, hé, ik heb een liedje.
0: Ja.
2: En toen zei ik van, ik ga gelijk eventjes appen.
0: Ja. En dat heb je gelijk 5 keer gedaan?
2: Ja, 5 keer precies, ja.
0: Je dacht, nou ja, 5 is wel mijn geluksgetal, weet je dat? Dus het heeft geholpen.
2: Ja, zeker. Oké.
0: Het heeft geholpen.
2: Dankjewel.
0: Ja, je schrijft hier heel duidelijk de titel, maar ook de naam van de band. En daar moest ik een klein beetje op lachen. Ik hoop niet dat je het heel erg vindt, want ik denk dat je het snel hebt opgeschreven. Maar je hebt... Ja, precies. Dan is het je vergeven. Nou, vertel mij eerst maar even wat volgens jou het juiste antwoord was op deze vraag.
1: Welke plaats?
2: We Are Family.
1: Hoor je achterstevoren.
0: Ja. Je ging er een klein beetje doorheen. We Are Family van Sister Sledge, zei jij, hè?
2: Ja precies.
0: Ja, ja, en je hebt geschreven niet Sister Sledge met S-L-E-D-G-E, maar je hebt geschreven S-L-E-D-J-E. Dus ik schrok een beetje toen ik het las. Ik las Sister Sledge.
2: Ja, sorry. Sorry.
0: Ik denk ook,
2: maar dat was niet de bedoeling.
0: Nee, dat snap ik. Maar je hebt mij weer heel erg laten lachen. Dat is altijd goed, toch?
2: Ja, dus, okay.
0: Maar even kijken of het juiste antwoord is, hoor.
3: We are family.
2: Hey.
0: Yes. We are family van Sister Sledge, inderdaad. Nou, hartstikke leuk. Dat levert jou een lekker diner op voor 2. Weet je waar je heen mag?
2: Naar de buren.
0: Naar de buren. Ben je er wel eens geweest?
2: Ja, ben ik wel eens geweest, ja.
0: Ja. Het is een fijne plek, hè? Het is een heerlijke, fijne plek. Met een flink gevarieerde kaart. Alleen maar fijne mensen in de bediening. Dus ik zou zeggen, kom lekker deze kant op binnenkort en haal je dinerbon op.
2: Oké, dankjewel.
0: Helemaal goed. Hey, ik wens jou een heerlijke avond. Geniet ervan en we zien je binnenkort verschijnen.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Dankjewel.
2: Fijne avond.
0: Fijne avond. En dan is hij hier, hoor. We Are Family, Sister Sledge.

wat een heerlijk nummer. Dit is gewoon eigenlijk een nummer wat je aan moet hebben op het moment dat je de club inkomt. Met je vrienden of je vriendinnen, toch? Het is lekker empowering. Sister Sledge en We Are Family. En dat leverde iemand weer een heerlijk diner voor twee op bij de buren vandaag. Morgen hebben we ook weer een lekkere prijs die we weg gaan geven. Wat dat is, ja, dat hoor je natuurlijk morgen ergens in de ochtend wel. Voor nu wil ik jou alleen nog eventjes het volgende toewensen. En dat is een heerlijke avond. Ga er lekker van genieten. En nou ja, goed, dan spreken wij elkaar gewoon morgen weer. Zit ik hier weer om 4. Ik laat je achter met Chesney Hawks en The One and Only. Da.

0: de Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Caring Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof 2 gewonde mannen aan. Een van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische troepen blijven, zolang als dat noodzakelijk is, in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij verdedigde de oorlog tegen Iran en benadrukte dat Israël is gered van nucleaire uitroeiing. Netanyahu erkende dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met de Amerikaanse president Donald Trump, maar dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsbelangen van Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan 2 decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Høiby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Quatre Vents.
6: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: Quatre Vents.
5: Exactement.
7: Pluree Energy is dé betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze

0: Quinto Body Cucina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: World Cup kijken? Woehoe! Doe het bij Centro Gastrobar. Coole airco, easy parking,

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.